0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Het document zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dal vrij abonnement. Het geldt tot 1 september en niet voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, in de middag steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO en

0: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Dat zegt premier Sharif van Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen. De partijen zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis moeten vormen voor verdere onderhandelingen. Er volgen nog meer gesprekken. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. In de stad zitten 140.000 mensen zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend, tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt en 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten er zonder stroom. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Na het gelijkspel van Nederland tegen Japan, het werd 2-2... zijn er vannacht nog meer wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië in de pool van Nederland eindigde zojuist in 5-1 voor Zweden. Het weer, het is droog, de dag begint bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrik Mann, Giel Beelen.

0: Het is een goede dag, zou ik zeggen. Word ik gewoon al uitgelachen omdat mijn naam op dit station klinkt.
1: Nee, vooral de timing van Marty Viel vond ik heel grappig. Ja. Goedemorgen, Giel.
0: Goedemorgen, Giel. I wish vind ik echt leuk, want de gebeden zijn een soort van verhoord. Ik zou dan echt tegen iedereen willen aanraden, zeg gewoon altijd je wensen. Ja. Want dit was echt een beetje gekscherend dat ik een tijdje geleden zei, nou, ooit zou ik op Radio 5 de ochtendshow willen doen.
1: Oh, echt?
0: Dat is nu veel te vroeg. Ik ben te jong voor dit station, maar het is dan toch, nou ja, dat ik even één dagje de vervanger van de vervanger mag zijn.
1: Nou, het staat je wel, moet ik zeggen.
2: Je bent gewoon helemaal lekker wakker al. Je hebt je bril opgezet. Je had een hoed op vanmorgen toen je binnenkwam. Je was helemaal aan al.
0: Ja, dat ben ik zeker. Het was, het is een mooie maandag. Giel hier dus deze ochtend. Ja, ik ben benieuwd ook naar jullie weekendbelevenissen. Carmen, heb jij nog een beetje gekaraoket?
1: Mijn stem liet ik even achterwege dit weekend. Nee, ik heb met mijn moeder een Nijmeegse Vierdaagse training gedaan. Oh. Mijn moeder die gaat dit jaar weer de Nijmeegse Vierdaagse lopen.
0: Respect.
1: Zeker. Nou, nu ik dus een keer heb meegelopen. Ik zei heel gekscherend van, ik loop een training met je mee. We zijn van Almere naar Blaricum gelopen. Dat is zo'n 20 kilometer.
0: Zo, dus dat is de helft.
1: Ja, de helft inderdaad. We zeggen van één dag.
2: Zeg het toch maar even duidelijk, 40
1: kilometer doen? Ja, 4 keer 40. Nou, ik kwam hier binnen. Ik heb zo'n pijn in mijn lijf. Oh. Mijn heup doet zeer. Ik heb een enorme blaar op mijn kleine teen.
2: Zo specifiek ook echt.
1: Ja. Maar ik heb zoveel meer respect gekregen voor mensen die dat lopen.
0: Ja, het is dus voor je moeder.
1: Bizar. Ja, ook dat.
0: Die nergens last van heeft waarschijnlijk.
1: Nee, mijn moeder deed het fluiten. Dus, maar ik heb gezegd, ik ga nog wel een keertje mee. Ik vind het toch wel heel erg leuk.
0: Je gaat een keertje echt doen?
1: Nou ja, ik ga nu met haar een stukje nog een keer trainen, maar ik overweeg wel serieus om het een keer te gaan doen.
0: Ja, het is een aanrader qua sfeer, absoluut.
1: Ja, heb jij
0: het? Ik heb het één keer ongetraind gedaan.
2: Ongetraind ook echt?
0: En dat vond ik gewoon op mijn kistjes, het werkte.
1: Oh, wauw. Dus je hebt soort het gehaald. Fight.
0: Het was, precies. En toen dacht ik de hele tijd, ik ga stoppen. En op een gegeven moment denk je, gewoon nootjes. Dat is wel de tip, maar die weet iedereen wel die de Vierdaagse loopt. Nooit je schoenen uitdoen.
1: Nee, dat is
0: misschien
1: zeker niet.
0: Misschien zelfs 's avonds niet.
2: Je moet gewoon ermee gaan slapen in je bed. Gewoon lekker schoenen aanhouden. Die modderpoten in je bed.
0: Wat er allemaal ontstaat, dat wil je niet weten.
1: Ja.
0: Maar,
1: Oké.
0: En jij Stefan, wat heb jij gedaan?
2: Ik heb zaterdag bij een goede vriend van mij, die 49 werd, heb ik mijn hele DJ-set neergezet. Ik heb draaitafels en ik heb allemaal mooie speakers. En ik heb daarvoor speciaal nieuwe speakers gekocht.
0: Oh.
2: Voor die 49e verjaardag. Ribben uit mijn lijf. €2500 ligt
1: zo.
2: Maar we hebben wel goed geluid.
0: Ja, het
2: is wel echt wel heel erg leuk.
0: En heb jij in plaats van je schoenen, heb jij je blouseje aangehouden? vanwege de DJ-set? Want ik kwam hier binnen en ik dacht, Dit is, ik kwam met een hoed binnen. Ik wilde ook niet gelijk. Maar ik gaf jou een hand. Ik denk, dit is gewoon Adriaan.
2: Nou, dankjewel Adriaantje. Ik heb gewoon een wit blouseje aangetrokken wat bij de jaren 70 past met allemaal roesjes erop.
0: Ah, het is de Evergreen de week van de jaren 70.
2: Exact, Giel. Ja, zeker. Ja.
0: Oké.
1: Hij gaat de hele week de verkleedjes overtrekken, hoor.
2: Ja, ik heb voor morgen heb ik een oranje. En ik heb voor woensdag heb ik een gouden. En ik heb voor donderdag een volledig pak.
0: Mm. Dit is toch jammer, maar goed, gelukkig hebben we de foto's nog, dat NPO Radio 5 geen webcam heeft.
2: Daar ben ik heel blij mee, eigenlijk.
0: Dat begrijp ik ook. Nou, ik heb niet zo gek veel gedaan, want ik was toch wel ben excited voor dit programma. Maar ik vond het echt een eer dat mijn beste vriend Tom, die vierde zijn 50-jarige verjaardag.
2: Absoluut.
0: En die werd extra vroeg gevierd, om 5 uur in een restaurant. We waren er eerder dan het restaurant openging. Maar dat kwam goed. Heerlijk Surinaams restaurant. En om een uurtje of 8 zei ik, ik ga. En ik had wel de indruk dat iedereen het wel lekker vond. Want dan waren ze ook op tijd voor de voetbal namelijk.
1: Ja.
0: Want daar heb ik het met jou kort over gehad, Carmen. Heb je nog gekeken?
1: Ik heb zeker gekeken, ja. En dat voel ik nu ook wel. Maar het was toch wel een bizarre wedstrijd. Best wel goed, maar toch gelijk spel. Dus dat is wel balen.
0: Ik dacht echt, ik ga er niks van meekrijgen. Ik ga gewoon lekker slapen. Ik hoor het de volgende ochtend wel. Mm-hmm. Ging het dan toch doen. Ja. Ik zei nog tegen mijn vrouw, ik zeg, ga gewoon naar het eerste doelpunt naar bed. En dat leek de eerste 20 minuten. Ik denk, dit gaat goed komen. Ja. Nou, dat kwam helemaal niet goed.
1: Nee, helaas.
0: En uiteindelijk ging ik slapen met een 2-1 dat ik dacht, dit is hem wel. En vanochtend, onaangenaam verrast, mag ik dan wel zeggen.
1: Ja, zeker, ja.
0: En wat ging daar mis? We gaan het later deze ochtend er ook over hebben met Evert ten Apel. En is dat nog nieuws van vandaag eigenlijk, Caroline?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, oké.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En wat nog meer?
1: Nou, dat er nu toch weer een deal lijkt te zijn. Dat heeft Trump natuurlijk al vaker geroepen de laatste tijd. Maar het lijkt er nu echt van gaan komen. Iran bevestigt...
0: Vrede op aarde, toch?
1: Nou ja, vast, ja. Iran bevestigt de eerste afspraken en Israël moet nog wel reageren. Verder zijn er zware Russische luchtaanvallen geweest op Kiev. Daar staat een iconisch kloostercomplex in brand. Witte kerkgebouw met gouden koepels al uit 1051.
0: Ik vond die naam zo grappig, want nou ja, grappig is misschien niet helemaal het woord. Maar hoe wordt die genoemd in Nederland?
1: Ja, goede vraag. Dat
3: moet ik nog kut.
0: Ik was het niet. Ik was het niet. Ik ben het niet. Ik heb hier echt een reputatie mee dat er allerlei
2: dingen onder tafel vallen.
0: Oh god. Nou, we gaan. Dat is het nieuws.
1: En je kunt vanaf vandaag met de trein voor €49 per maand.
0: Oh ja, dat is buiten de daluren natuurlijk. Of in de daluren, moet ik zeggen. Ja. Oké, nou, we gaan snel muziek draaien. We halen natuurlijk een liedje uit bed, uit ons alfabet. Ja. Stefan, wat is de letter?
2: We doen dat vandaag met de letter D van disco.
0: Oké, ja, wat een extra handicap zou ik niet willen noemen, maar een genot. Het moet wel uit de jaren 70 zijn.
2: Absoluut, hè. Extra check.
0: Een nummer uit de week van de jaren 70 met de D van disco. Maar dat hoeft natuurlijk niet gelijk disco te zijn, dat mogen duidelijk zijn. Heb je suggesties, stuur hem in via de NPO Luister App.

0: Dat zijn die pareltjes. Hè? Meestal hoor je Lady Lay, Pierre Coscola met het naamplaatje Elise. En we gaan naar een andere naam. We gaan naar Dirk van Heertem uit Uden. Dirk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goeiedag moet ik natuurlijk zeggen bij dit programma. Ja, wat dekt de lading? Want jij bent gewoon een authentieke modder trucker.
1: Ja, klopt. Ik heb een vraag vlees bij me die naar ons moet. Bij Deventer in de buurt.
0: Oké, okay. Ja. Maar ik bedoel, beweegt het nog?
1: Nee, dat beweegt niet meer. Dat is diep gevroren verwerkt netjes op pellets.
0: Ja, oh ja, dus ook niet aan van die haken hangend, zeg maar.
1: Nee, dat ook niet. Geen hangend vlees. Nee.
0: Oh, is dat echt een term, ja, hangend vlees?
2: Hangend vlees? Ja. Klinkt een beetje als mijn zaterdagavond, hangend vlees.
1: Ja. Dat moet je opletten in de bos, hè, maar
2: hangend vlees.
1: Oh, ja. Ik weet niet om met
0: ons. Ja. Nee, maar dat zijn die parkeerplaatsen, Dirk, waar jij normaal gesproken gewoon vol gas geeft. Daar stapt Stefan uit, zeg maar. Dat is een beetje wat het is. Dirk, hoe jong was jij in de jaren 70?
1: Ik ben geboren in 1970. En dus ik heb mijn kindertijd doorlopen. En basisschool, noem maar op. En dat was hartstikke leuk.
0: Dus jij hebt het randje dan wel echt nog muzikaal gezien ook meegemaakt. Want zo,
1: ja. Daarom heb ik wel enorme voorliefde voor de muziek uit de jaren 60. Omdat ik in mijn kinderjaren natuurlijk die muziek werd te veel gedraaid op de radio. En ik ben eigenlijk niet blijven hangen qua muzieksmaak in die tijd.
0: Ja, maar het is. Ja, maar je zei jaren 60, bedoelde je dat ook?
1: Ja, dat bedoel ik ook. Ja, toen ik.
0: Maar dan zit je niet helemaal goed, hè?
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Maar de jaren 60, 70, die hebben mijn voorkeur, ja.
0: Ja, ik val echt met mijn neus in de boter, zei ik eerder al. Het is ongelooflijk als ik ook zie wat er allemaal binnenkomt. Met de letter D, dus de D van disco, maar het hoeft er zeker geen disco te zijn. Zo hebben we Patrick, die komt met Dirty Deeds Done. AC/DC! We hebben Christine, die komt met Desperado van de Eagles. Down the Hall, Four Seasons, Maurice. Fanny Broeksema. Ja, dat is Dorn to be Alive. Die klopt niet helemaal. Dan hebben we de hit uit de 70s van Anja. Met een D, Dancing Queen. Abba, ja, tuurlijk. John Diekema, die heeft het over Die Goeie Oude Tijd van Gerard Cox. Nou, die klopt echt. Fogerty, later nog nieuws over Fogerty, maar dit is gewoon een NPO Radio 5 luisteraar. Die komt met Dynamite van de mannen van Mutt. Disco Really Made It, dat was wel letterlijk de day van disco. Hank kwam met de Grupo Sportivo. En nog een keer die Desperado van Henk. Wim komt met nog een keer ABBA. Nou, we moeten wel iets van ABBA gaan draaien deze ochtend. Dan hebben we Maruska, ook Dancing Queen. Doe, biest alles, Ger Hinsen, helemaal vanuit Bangkok. Leuk dat je erbij bent, Ger. Dansé maintenant van Dave. Anneke, ja goed, maar we zaten al een beetje in die Franse chansons. Dus ik dacht, laten we toch voor een andere gaan. Drie zomers lang van Connie van der Bos. Oh, Connie van der Bos, Anna. Die moeten we zeker vandaag nog even erin gooien. Maar niet met de drie zomers lang. Nienke, je geloofde die, die komt ook met Dancing Queen van ABBA. En zo heb ik de meeste. Want ik weet, Bert heeft mij wel geleerd om ze allemaal te noemen.
3: Je doet het goed.
0: De malle molen van het leven. Ja, Hedy Lester, die moet ik dan nog even noemen. Van Martien en Norman Greenbaum met Deepwater. Maar uiteindelijk zijn we voor jou gegaan, Dirk. En zit er nog een reden achter?
2: Alphabet.
1: Nee, ik kwam wel. Ja, ik heb wel indruk gemaakt in dat plaatje. Met die clip die er dan zat in.
2: Ik heb het idee dat volgens mij dat hij in een tunnel rijdt.
0: Nou ja, hij is onderweg. Je bent aan het rijden toch, neem ik aan ook, Dirk?
1: Aan het rijden, ja.
0: Oké, wat ik toch leuk zou vinden, is dat ik wel eventjes iets van een geluid hoor. Als ik jou toeter hoor, dan hoor jij jouw verzoekje.
1: Oké, nou, jij toeter, hè? Ik heb er twee, dus dan roep ik ze om de beurt, goed?
0: Oké. Oh, lekker zeg. Hoppa. Kijk in de spiegel. Do you think I'm sexy? Dankjewel, Dirk. En hou hem tussen de witte lijnen. Oké. Okay.

0: De Taylor Swift van de jaren 70, zij maakte de stap van country naar pop. En dat was dit echt een hele grote in destijds. Brenda Lee, die keurde het liedje af, maar het wordt nooit wat. En Dolly pakte hem, Dolly Parton natuurlijk, met Here We Come Again. Nou, zoals gezegd, daar komt hij weer. Hier is Caroline met het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Giel. De Amerikaanse president Trump heeft de laatste tijd wel vaker geroepen dat er een deal is met Iran, maar die lijkt er nu echt te zijn. Tenminste voor de komende 2 maanden. Ook Iran bevestigt de eerste afspraak over een einde van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. Premier Sharif van Pakistan, die bemiddelde, noemt het een vredesakkoord, ook voor Libanon. Alleen Israël heeft nog niet gereageerd. Vrijdag zouden alle partijen in Zwitserland hun handtekening moeten gaan zetten en dan zou ook de Straat van Hormuz open moeten gaan. Na zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht staat daar een iconisch kloostercomplex in brand. De witte kerkgebouwen met gouden koepels dateren al uit 1051 en het complex is al jaren werelderfgoed. De geestelijk leider van de Oekraïns-orthodoxe kerk roept op sociale media op om te bidden voor de redding van het heiligdom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. De Tweede Kamer kwam met het goedkope treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
2: Ja, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Ja, het is te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. En het is niet geldig voor de bus, tram of metro. En op 1 september is die actie weer voorbij.
0: Ik dacht dat dit gewoon een soort nieuw...
1: Goedkoop treinreizen. Nee, het is voor in de zomermaanden. Het is een beetje afgekeken van Duitsland.
0: Attentie. Geniet ervan, zolang het kan. Dat is het een beetje, ja.
1: En dan gaan we nog even naar Oranje, want we zijn het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen, totdat Koeman wisselde en de Japanners in de laatste minuut gelijk maakten. Dit was de korte evaluatie van Koeman na afloop.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten, ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Ja, na afloop ruimden de Japanse supporters het hele stadion op. Dat doen ze vaker. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland zojuist heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië.
0: Oké, en wij moeten dan tegen Zweden, toch?
1: Ja, dat wordt leuk.
0: Dat gaat lekker.
1: Buiten is het bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Maar vanmiddag klaart het op, breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden.
0: De Evergreen Week van de jaren 70, daar zitten we middenin. Dus ineens voelt dat nieuws van jou ook gewoon... dan zijn we weer eventjes in de huidige realiteit. Maar wij vinden het leuk om jou ook weer eventjes mee te trekken in die Week van de jaren 70.
1: Ja, want ook toen ging het heel vaak over olie en de economische crisis toen door het gebrek daaraan. Er werd zelfs een carnavalskraker over gemaakt. Den L is in een olie.

0: Boekoek.
1: Precies. Vader Abraham en Boekoek. Het kwam op nummer 1 terecht in de Veronica Top 40. Ja.
0: Oké. Okay. We hadden dit eigenlijk gevraagd, denk ik, Carolijn, zodat we een beetje diepgang kregen over, het nieuws uit de jaren 70.
1: Ja.
0: Maar jij gooit gewoon je eigen muzikale smaak erin.
1: Ja, precies. Dat is duidelijk.
0: Goedemorgen, NPO. 1971, Sly and the Family Stone and Family Affair.

0: De Evergreen Week van de jaren 70. My Music, Legend en Messina en Kenny Legends is het natuurlijk.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, je hoort ze extra deze week, die vroeg vergeten hitjes. Maar we vinden het leuk om toch op dit tijdstip er nog eentje extra uit te lichten. En dan natuurlijk wel uit de jaren 70. Dit is er eentje. Ja, dit is ongelooflijk. Hij is vaak gecoverd, maar vooral vaak gesampled. Oftewel, een stukje ervan gebruikt in een andere nummer. 132 keer, waarvan we het weten in ieder geval. Waarvan de meest bekende, ja, ik ga toch heel even kort een stuk rap laten horen. Sorry voor het schorrimorrie op de zang. Maar... oh. Dit is Tupac. Ja, en het is duidelijk, de sample maakt echt de muziek. Het is een waanzinnig chanson. Het is zijn signature track eigenlijk van een man. Ja, ik vond het toch in het begin bijna... wow, mindblowing, dat het gewoon een blanke man was. Want sinds een aantal jaren leeft hij niet meer. Zijn naam is Bobby Caldwell.
1: Vroeg vergeten hit.
0: En dus het origineel van deze veelgebruikte sample. Waaronder die Do For Love. En dan heet hij ook eigenlijk bijna zo. Dit is What You Won't Do For Love.

0: Fantastisch, dankjewel Stefan. Dit is toch echt eventjes het begin van de jaren 70, 1972. Tony Christie en Is This The Way To Amarillo. En daarvoor een hele mooie vergeten song. En dat vind ik leuk. Bert, je gelooft het niet, ik verzin het ook niet. Maar het is Bert de Bel. Jawel, die zegt geweldig. Bobby Caldwell, hoor je alleen hier, goede keuze. Ongewaardeerde artiest in Nederland. Ik heb er diverse albums van.
1: Kijk,
0: oh, dat is mooi. Oranje speelde gisteravond de eerste wedstrijd op het WK. Japan was de eerste hobbel. Het begon veelbelovend. Met een 1-0 voorsprong konden we door het lastige verdedigende spel van Japan heen breken. Het werd gelijk. En daarna kwam Nederland weer op voorsprong.
1: Ja.
0: En toen viel ik in slaap.
1: Oh, toen dacht ik, het moment supreme.
0: Nee, ik dacht, het komt goed.
1: Oh, ja.
0: Wat was het, de 60ste minuut of zo? Ik denk, ja, nou, dat laatste half uurtje geloof ik wel.
1: Ja.
0: Nou ja, dat dacht ik niet alleen. Want uiteindelijk... nou ja, heb ik dat even gecheckt bij de NPO Radio 1 vrienden. Armand Avazorlogu. Heel snel uitspreken. Hij doet het heel goed. Hij doet het verslag van de wedstrijden om de radio. Die dacht ook van nou, het is allemaal wel een beetje bekeken. Moet je horen.
2: Hoekschop wel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner. Nu wel een kopbal. En die gaat erin. De gelijkmaker. En het is 2-2 in Dallas. En waarom moest ik nou zo nodig zeggen dat die corners niet opleveren
0: voorlopig? Ja, waarom moet je dat nou zeggen?
1: Ja.
0: Nou ja, toen was het echt wel bekeken. Dus ja, Oranje heeft een kater. Dan kunnen we straks ook een beetje bij Evert de Napel checken of dat nou wel zo is. Maar ik denk de meeste wel. 2-2 is toch echt niet oké. Voor de meeste mensen is het een korte nacht geweest. Weinig slaap. Nu weer wakker. En dan denk je... bakje koffie. Om de dag door te komen. Even de kleine check. Drinken jullie veel koffie, Carmen?
1: Nou, ik denk dat ik een beetje gemiddeld ben. Zo'n 5 kopjes per dag.
3: Is dat gemiddeld?
1: Dat denk ik.
3: Oh,
1: is
3: ik zit
1: veel?
3: Echt ver boven. Ik zit al echt op 8, 9, 10 soms zelfs.
1: Oh, dat vind ik heel veel.
3: Ja, is dat echt veel?
1: Ja.
0: Ja, ik heb even geen recht van spreken. Want ik, toen ik nog koffie dronk.
3: Ja.
0: Dat voelt nu heel lang geleden, dat is niet waar. Maar dat was zeker wel 10 bakjes per dag.
3: Zie je, is gemiddeld.
0: En dan nog... als het gaat om de cafeïne, nog cola erbij ook, hoor.
3: Oh ja, dat
0: heel veel cola.
1: Zij stuiteren door de dag heen.
0: Nou ja, dat viel dus wel mee, maar zo werkt het natuurlijk. Op het moment dat je helemaal dat hebt ingezet als een soort wapen... ja, dan moet je er tegen... ik zal je eerlijk zeggen, ik kon gewoon met een kopje koffie naar bed... of een colaatje om op nacht...
3: Dat kan ik dan weer net niet. Ik kan niet zeg maar met een kop koffie naar bed toe gaan... want dan slaap ik voor de 2 uur later niet. Maar ik kan wel gewoon heerlijke 10 bakken wegtikken, hoor, op een dag.
1: Maar jij zegt, toen ik koffie dronk, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ik ben recent en dit is we hebben nog geen maand aangedikt, denk ik, ben ik even gestopt met cafeïne drinken.
3: Oh.
1: Helemaal.
0: Nou, oké. Nee, wacht even met het applaus, Stefan, toch bedankt. Maar ik drink dan nog wel thee 's ochtends.
1: Ja.
0: En daar zit wel ook cafeïne in.
1: Oh ja,
0: dus het is, maar ja, goed. Waarom hebben wij het hier over koffie? En ik wil je helemaal niet je geluk ontnemen. En ik ben helemaal niet ineens een prediker van koffievrij. Al raad ik het wel aan. Dat moet ik dan... Ja, serieus.
3: Waarom dan? Want
0: je krijgt energie.
3: Ja,
0: je
3: gelooft er geen koffie.
0: Ja!
3: Hè?
0: Ja, dat is wel echt zo. Ja, echt. Dat is gewoon,
1: Ik vind dat moeilijk te geloven.
0: Ja,
3: nou, maar we gaan het merken.
0: Het enige is, je bent s'avonds wel echt moe. Maar ja, dat is ook wat hoort. En dat ben je dan dus ook. En we hebben het over koffie, omdat in het Algemeen Dagblad is slaapexpert Rianne Braal aan het woord. En die zegt ook, ja, koffie, het lijkt de oplossing, maar het is maar tijdelijk. Want als de cafeïne is uitgewerkt, dan komt de dip harder. Wat dan wel helpt, als je echt gewoon een beetje energie wil krijgen... is dus niet koffie drinken, maar even bewegen. Loop een blokje, niet gelijk 20 kilometer, kamer. Maar een blokje. Pak de fiets of tijdens de lunch gewoon eventjes van het scherm af.
3: Dat is een goeie,
1: ja.
0: Kortom, na een late WK-avond red je het niet alleen meer met koffie. Soms moet je gewoon je benen aanzetten... voordat je hoofd gewoon ook weer lekker wil meedoen. En daar moeten wij, of mogen wij, als NPO Radio 5... dan natuurlijk ook een beetje de muziek voor verzorgen. Het stijgt hier tot ongekende hoogte, maar niet qua temperatuur. Want daar zijn de dames.
3: Lekker. Ik voel hem gelijk gewoon in mijn lichaam. Jou, hoor.
1: Wil je nog een kopje thee?
0: Lekker, ja.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soikro doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
13: Human neemt je mee in een slepende rechtszaak tegen de staat. Bert werd in 2009 doodziek door de Q-koorts en werd nooit meer de oude. Met bijna 300 andere patiënten strijdt hij al 10 jaar voor erkenning en compensatie. Kijk vanavond naar Goliath, over een juridische strijd tegen de overheid. Human, radicaal menselijk.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 7 uur. Je luistert naar een Goeiedag Hendrikman. En hier is Caroline Bari met het NOS Journaal.
16: Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde van de oorlog tussen beide landen. En met dat nieuws komt bemiddelaar Pakistan. Iran en de VS hebben het inmiddels bevestigd. Correspondent Rudy Bauma weet meer.
17: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
16: Ook heeft Israël nog niet gereageerd en voor Iran is het onverteerbaar als de Israëlische aanvallen op Libanon doorgaan. En terwijl dit nieuws naar buiten kwam, vond er voor het Witte Huis een kooigevecht plaats met het

0: de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
1: Ook heeft Israël nog niet gereageerd. En voor Iran is het onverteerbaar als de Israëlische aanvallen op Libanon doorgaan. En terwijl dit nieuws naar buiten kwam, vond er voor het Witte Huis een kooigevecht plaats. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. Deze supporters vonden het prachtig dat er voor die locatie was gekozen.
2: We America, we do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
3: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're going to take the opportunity and witness history live.
4: I think this is historic. When will we ever have this ever again? I don't know.
1: Ja, dit gebeurt nooit meer, zeggen deze fans. De gevechten begonnen veel later dan gepland vanwege het onweer en harde regen daar.
5: Maar het is natuurlijk niet de eerste keer dat er allerlei gevechten plaatsvinden in het Witte Huis.
1: Nee, maar nu is het echt pal voor de deur.
5: Ja, nu was het een soort van sportief.
1: Ja. Bij een aantal ernstige incidenten op Nederlandse kazernes van de afgelopen jaren waren de betrokken militairen dronken. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad Trouw. Het ging onder meer om wangedrag, geweld en ongelukken bij feesten, waarbij ook militairen gewond zijn geraakt. Defensie werkt volgens de krant aan een plan om overmatig alcoholgebruik aan te pakken. En veel Europeanen die in Zwitserland wonen zijn blij dat de meerderheid van de Zwitsers tegen een maximum aantal inwoners van 10 miljoen heeft gestemd bij een referendum. Ja, ook voor Femke Kroes, die al 12 jaar in Basel woont, is dit goed nieuws.
6: Het zou heel erg best wel veel consequenties kunnen hebben. Ook voor mijzelf en voor mijn gezin. Ik heb niet de Zwitserse nationaliteit. Dus ik heb een verblijfsvergunning. Mijn kinderen gaan terug om te studeren naar Nederland. Dus ja, zouden ze wel terug kunnen komen. Terwijl ze hier bijna hun hele leven hebben gewoond. Nou, dat houdt je best wel bezig. Dus ik voel zelf wel een opluchting.
1: Het weer, het is nu nog grijs met soms wat motregen, maar vanmiddag klaart het op en gaat overal de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
5: Hey, lekker, dankjewel Carolijn.
7: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrik Man, Giel Beelen.

0: Ja, natuurlijk, ABBA moet langskomen in 1973. Ring, ring!
1: Hey, daar is hij weer. Je vrolijke vriend van vijf.
0: Ha! Giel Beelen. Goedemorgen.
1: Een goede dag.
0: Nou, dat is het zeker voor iedereen die de benzine te duur vindt en vaker het OV wil pakken. Vanaf vandaag kun je een abonnement nemen voor €49 per maand. Tijdens de daluren of in het weekend kan je dan onbeperkt de trein pakken. Het heet een Flex Dalvrij abonnement en is geldig tot september. En het WK is natuurlijk volop aan de gang. Toch beginnen ook vandaag de eerste voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Er wordt gepuzzeld welke wedstrijden worden gespeeld in de Eredivisie. Dus straks weet je welke zaterdagen en zondagen je moet vrijhouden voor je eigen favoriete club. En we zitten midden in de Evergreen Week van de jaren 70. Vergeet vooral niet te stemmen op je favoriete platen. Het is echt eventjes leuk om te gaan naar de site van nporadio5.nl. Klein stemadvies. House of the King. Sylvia. Hocus Pocus. Ja, dat is allemaal van dezelfde band. Natuurlijk van de Nederlandse band Focus. Ruim 50 jaar later doet hij het nog steeds. Thijs van Leer. Hij staat nog op het podium, bedoel ik dan. En ja, we gaan hem straks eventjes bellen om terug te blikken op die goede oude tijd. Eerst na 1975. De enige nummer 1 hit in hun Engeland. En dat vonden ze...

Uit Frankrijk, daar, ja, Julien Clerc natuurlijk en Sonny Rien. Het is de Evergreen Week van de jaren 70, hier op NPO Radio 5. En ik hou van bandjes, en dat komt goed uit, want als je kijkt naar de jaren 70... Oh man, dat is het tijdperk van Queen, van Pink Floyd, Fleetwood Mac natuurlijk ook. Led Zeppelin, hè? Nou, maar de net Status Quo, dat ging ook lekker. Maar we hebben dit ook van Nederlandse bodem, want ik liet de naam net al eventjes vallen en gelijk... was er bij een aantal luisteraars van NPO Radio 5 Focus.

0: aanbieden of hij de hoge noot nog kan halen. Thijs van Leer, dat is de man die je zojuist hoorde jodelen. Die de fluit speelt en het hemmend orgel natuurlijk. Ik vind het een eer en genoegen dat ik hem nu op dit moment aan de telefoon heb hangen. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is mij ook een eer om met jou te praten.
0: Nou, dan zitten we er helemaal lekker in. Mag ik jij zeggen tegen u?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Oké. Had jij nog, dat is moeilijk misschien om even in die tijdmachine te stappen, maar gewoon toen bij de eerste optredens, had jij gedacht dat je 50 jaar later nog over Focus zou praten?
1: Nee, toen niet, nee. Ik dacht dat het toen een leuk idee was gewoon, en dat was denkbaar ook.
0: Ja. Dus, ja. Nou ja, het is nog steeds een leuk idee.
1: We gaan nog steeds de wereld over.
0: Dat is ongelooflijk. Nou, ik zal je zeggen, Thijs, ik zat dat natuurlijk een beetje te kijken van oké, over hoeveel optredens hebben we er dan? Maar jij gaat gewoon vanaf september ga je los.
1: Ja. Nou, nu ook weer. We zijn in Engeland geweest 2,5 week. En daarna in Scandinavië, 3 landen, 4 concerten. Het ging allemaal heel goed.
0: En is er dan, natuurlijk is de tijd een beetje veranderd. Hè. Tegenwoordig zie je mensen met mobieltjes en toestanden. Maar ik wil even een beetje naar de rock'n'roll van de jaren 70. Was dit echt, wat voor bijzondere dingen heb je meegemaakt?
1: Nou, het idee was dat wij zaten toen natuurlijk in een flow van allerlei bands die heel creatief waren. Mm-hmm. En wij waren niet de enige. Er waren er een heleboel, en ook een heleboel instrumentale bands, waar je nu niet meer zoveel van hoort. Maar die toen ook veel betekenis hadden, in ieder geval voor ons. En men was heel creatief, dat klopt wel. Ja.
0: En kwam je die dan ook tegen op festivals en zo?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Gentle Giant, om maar eens iets te noemen.
0: Goh.
1: Dat was een band waar we veel mee speelden. Nou ja, Emerson, Lake & Palmer, noem het maar op.
0: Ja. En was het ook de tijd van slipjes, BH's op het podium en dat soort grappen?
1: Ja, slipjes was het nog niet zo erg, nee.
0: Maar BH's wel, begrijp ik.
1: Nou, dat kan ik me niet meer herinneren.
2: Ja.
0: Dat zou ik ook echt zeggen.
1: Ja.
0: En als je dan kijkt, dat is een ding, ik denk dat de meeste luisteraars het wel weten, dat is The Rider. Dus daar staat op wat de band graag wil dat er in de kleedkamer ligt. En het bekende voorbeeld is dat je daar gele M&M's op zet, alleen de gele of weet ik wel welke kleur. Wat stond er destijds op The Rider?
1: Nou, biertjes, wijntjes, maar ook melk, karnemelk en allemaal van die hele gezonde dingen.
0: Karnemelk, dat is vrij specifiek. Ja. En dan weet je ook dat als het er staat, dat het in ieder geval goed geregeld is daar. En dat is voor de techniek dan ook wel weer makkelijk.
1: Ja, dat is waar.
0: En wat staat er dan tegenwoordig op de Rider, Thijs?
1: Nou, bij ons nog steeds hetzelfde.
3: Oh, echt? Karnemelk.
0: Biertjes, wijntjes en karnemelk.
1: Ja, nee, geen karnemelk. Dat heb ik niet meer gezien. Nee.
2: Kan water of iets.
0: Maar
1: hele vriendelijke sapjes en zo. Ja.
0: Ja, maar nog steeds is in ieder geval de muziek echt behoorlijk rock'n'roll. Wij zijn bezig met deze week, de Evergreen Week van de jaren 70. En ik mag hier slechts één dagje, en ik snap het ook, dan push my luck. Maar ik zou toch te denken, ik zou het ook gek vinden als ik het niet vraag. En dan hebben we het over de reunie.
1: Ja.
0: Ik denk dat jullie inmiddels net een week hebben. Zijn jullie on speaking terms eigenlijk, jij en Jan Akkerman?
1: Nee, niet echt. We bellen elkaar niet dagelijks.
0: Nee, dat begrijp ik. Oké. Er zijn wat reunies geweest. Ik was erbij en toen was ik echt een guppie. Je heeft indruk gemaakt. Ik weet niet of dat echt de laatste keer was. Noordje Jazz, 1993.
1: Ja, dat was het, hè?
0: Was dat de echte laatste keer?
1: Ik geloof het wel. Ja.
0: Maar als ik dan gewoon mag dromen, hè? Dus ik zit een beetje te kijken naar wat jij allemaal gaat doen. En dan kom je op een gegeven moment, dat is eind van het jaar, kom je nog notabene in mijn patronaat. Ik woon in Haarlem, echt letterlijk bij mij om de hoek.
1: Ja, precies.
0: Dus wat gebeurt er dan als ik daar gewoon vooraan sta te klappen en ik hijs ineens een wat oudere man op het podium en daar staat Jan Akkerman naast je?
1: Dat zou enig zijn, ja.
0: Dat zou enig zijn?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nee, oké. Okay. Want ik denk, niks moet, het is jullie eigen leven. Maar ik denk dat wij, muziekliefhebbers en focusliefhebbers even specifiek, die zouden dat fantastisch vinden. En ik snap dat jullie niet, want hij zit ook, ik ging dat even checken. Ik dacht, hij is toch een stukje ouder dan jij, dat weet je ook. Het scheelt, 2 jaar. Zoiets. Maar hij doet het ook nog steeds. Dus daar gaan jullie dan wel gelijk in op. Hij gaat zelfs zijn 80ste verjaardag vieren.
1: Ja,
0: Oké. Dus ik hoor hier gewoon een opening.
1: Nou ja, ik heb er nog niet aan gedacht. Maar je komt met een idee. Ja, leuk.
0: Nou, ik laat een gong klinken. Dan is het altijd gewoon bevestigd, dames en heren. De reunie is aanstaande.
3: Ja, ik ben erbij.
0: Wil ik wel eventjes zeggen, want anders vind ik het een beetje flauw, Thijs. Dat is niks te nadelen van gewoon de gitaristen die jij nu ook in je bent. Want dat zijn ook echt toppers. En die gaan ook al flink wat jaren mee. Maar gewoon eventjes voor één leuk momentje daar. Leuk. Is dat geregeld, Thijs? Ik ga natuurlijk Focus draaien. Zelf zat ik te denken, dat is gewoon meer mijn persoonlijke favoriet, Sylvia. Maar misschien zeg jij wel, hey, als ik dan toch even de zendtijd mag, dan wil ik graag die van Focus, als die maar wel uit de jaren 70 is natuurlijk.
1: Ja, nee, dan vind ik het erg leuk als je Sylvia draait.
0: Ja. Oké. Ja. Nou, wat zijn we het eens, Thijs? En zit je ook nog steeds een beetje in de nieuwe muziek? Want ik weet dat voorheen echt wel was.
1: En wat is nieuwe muziek?
0: Ja, nou gewoon, er zijn heel veel bandjes die teruggrijpen op wat jullie gedaan hebben. En dan heb ik het ook over gewoon andere bands, de Fleetwood Macs van deze wereld. Maar er zijn heel veel bandjes van nu die teruggrijpen. En dan vraag ik me af, luistert Good Old Thijs van Leer ook naar die nieuwe bandjes?
1: Oh, die coverbands.
0: Nou, nee, dat is ook bedoeld. Nee, dat vind ik niks. Dan luister ernaar. Maar nee, gewoon een beetje de bands die geïnspireerd zijn door jullie.
1: Ja, tuurlijk. Dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Leuk zeg. Thijs, december in Haarlem. Dan zorg ik dat Jan Akkerman er is. En fijn dat je eventjes aan de lijn wilde komen.
1: Ja, ik wou nog even de naam noemen van de gitarist waar we nu tegenwoordig mee spelen, een generatie lang. Dat is Menno Gootjes.
0: Ja, Menno is goed. Nee, ik zat ook te denken aan die Philip Catherine die je op een gegeven moment had. Dat is ook maar een baas. Maar heel goed. Dankjewel.
1: Oké.
0: Thijs, een mooie maandag. 8 voor half 8. We trekken van Leer met Thijs. En Focus en Sylvia.

0: En daarna wordt het wel een lekker dagje. Tenminste, dat zal Carolijn straks ook vertellen in het weer. Ze komt eraan met het NOS-journaal van 19:30. Daar gaat het natuurlijk eventjes over de voetbal. En ik ben benieuwd, want ze neemt ons ook weer mee naar de jaren 70. Met een oud nieuwtje.
1: Giel Beelen op Radio 5. Moet niet gekker worden.
0: Oké, dit is mooi opstaan op de maandag. Into the Mystic, bij het krieken van de dag. En dan is het juist wel fijn dat het nog een beetje cloud, een beetje grijs is. Dit is Van, the man, Morrison.

0: De Foghorn, waar Van Morrison over zingt. Heel romantisch eigenlijk, want normaal gesproken is dat gevaar. Maar in dit geval, zo zingt hij, is het juist het teken van land. En dan mogelijk de vriendin gaat over een sailor, als je een beetje geluisterd hebt. Fantastisch. 1:08. Hoog tijd voor het NOS Journaal met Caroline. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Giel. Het was tijdens corona wel degelijk code zwart. Dat betekende dat artsen moesten kiezen wie wel en niet behandeld kon worden. Oud-premier Rutte zei vrijdag nog tegen de parlementaire enquêtecommissie dat we in Nederland net geen code zwart hebben bereikt. Maar IC-artsen van zeker 4 verschillende ziekenhuizen hebben tijdens corona patiënten moeten weigeren die ze normaal wel hadden opgenomen, vertelt deze verslaggever van Nieuwsuur.
2: Als je met die mensen gaat praten, zeggen ze ja, niemand durft het eigenlijk bijvoorbeeld hardop te zeggen, maar wij namen amper nog 75-plussers op. En zelfs ook bijvoorbeeld voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt ja, continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen, want die huisartsen en de verpleegartsen, die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
0: Ik heb wel begrepen dat Rutte inmiddels heeft gezegd dat hij geen actieve herinneringen heeft aan het feit dat hij dat vrijdag gezegd heeft.
1: Ja, dat heb je gehoord.
0: Zo gaat dat.
1: In Axel kleurde de straten gisteravond wit. Daar liepen heel veel mensen mee in een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en de directrice van een school werden geschept door een automobilist. Ook kinderen liepen mee in die stille tocht.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En ja, heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn zeker 9 mensen omgekomen, melden de Oekraïnse autoriteiten. En daarnaast werd de kathedraal van het Holenklooster, een iconisch religieus complex in het centrum van de stad, zwaar geraakt. Een gevel van het kerkgebouw is helemaal vernield. Een deel van het dak ook, dat zijn van die gouden koepels, is verwoest door brand. En dan nog iets vrolijker nieuws. Terwijl Nederland het WK is begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Ja, begon die wedstrijd Curaçao-Duitsland nog best aardig met 1-1. Maar het werd uiteindelijk 7-1. Maar Curaçao wist de boel een tijdje goed te ontregelen. Scoorde zelfs dus tegen die viervoudig wereldkampioen. En dus blijven de supporters volledig achter het team staan.
5: We gingen niet voor de winst. We stonden op het wereldpodium. En we zijn trots op onze jongens.
6: En dat is het.
5: En dat vieren we nu. Zelfs nu nog. We zijn trots.
0: Ja. Hoe lekker is het als je gewoon niet kan verliezen? Hè? Dat is het goud.
7: Ja, ja, ja. Ja. Het was ook zo mooi om te zien dat Dick Advocaat aan het begin van de wedstrijd ook heel emotioneel was. Heb je dat
0: traantje,
7: gezien?
0: Ja, heb ik gezien,
7: die, dat was wel heel ontroerend.
1: Die supporters met compleet blauw hoofd, zelfs de baard blauw. Ja. Dat was echt prachtig om te zien.
0: Ja, die baard heb ik ook gezien. Ja. Nog, dit is vader Abraham als smurf. Dat is gek.
1: Ja, wat dus bij dat team van Dick Advocaat bleef hangen is dat ene vrije kwartier voor de rust. En ja, dat moet toch voor enige hoop voor het vervolg van het toernooi zorgen. Curaçao speelt op 21 juni zijn tweede groepswedstrijd tegen Ecuador. Buiten is het bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot maximaal 21 in het zuiden.
0: Dat is lekker. De Evergreen Week van de jaren 70. Wij vinden het leuk om jou dan hier ook eventjes ons mee te nemen naar het nieuws uit de jaren 70.
1: Ja, jij wilde meer diepgang, dus ik ga je nog wel meer vertellen over de olie in de jaren 70. Vind je leuk, hè?
0: Ja.
1: In 1973 ontstond er een opzettelijk gecreëerd olietekort, omdat de Arabische olieproducerende landen de prijs van een vat olie enorm lieten stijgen. Vooral voor de westerse landen die Israël steunden in de Yom Kippur-oorlog. Benzine werd onbetaalbaar en als gevolg daarvan moest je van het kabinet Den Uyl 10 zondagen lang je auto langs de straat laten staan. Dat was een unieke situatie.
8: Een heel ongewoon beeld toen, nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen, behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden. Verder alleen taxis en bussen. Op de autowegen ook brommers en fietsers. En rolschaatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor staat.
1: Ja, heb jouw ouders nog gewandeld op de snelweg?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik ben echt blij hiermee dat je ons toch, ja, voor mij wat nieuws vindt. Ik heb namelijk altijd gedacht dat ze toch dan wel in de jaren 70 wel bezig waren met het klimaat. Maar het heeft dus gewoon geld als reden dat die autoloze zondag
1: eigenlijk
0: was.
1: Eigenlijk gaat het altijd, als je denkt hoe zou het komen, altijd geld.
0: Ja, dat is wel

0: Ja. Ik heb de eer gehad om nog met haar te mogen werken. Ik mocht een kopje thee voor haar halen toen ze werkte bij Radio Noordzee. Want ze heeft ook een tijdje radio gemaakt. Een hele lieve vrouw. Ik zie een berichtje van Gerrit uit Aalde binnenkomen. Die zegt, Sjaak om de hoek. Denk nog vaak, een kleine Sjaak had ook gekund. Maar ik vond deze wel even leuk om te horen. Oma Arie. En wat niet heel veel mensen weten, is dat het echt een cover is. Van deze stukje, Jacob Brown. Jacob Brown found me when I was a baby. Judge Strunk is dit. Abandoned on some lonesome city street. Maar wat ik gewoon heel gaaf vind, ook gewoon in deze tijd, is dat als je gewoon kijkt online, heeft wereldwijd Connie van der Bos gewonnen. Dus die wordt gewoon vaker beluisterd dan het origineel. Dat is respect, hoor.
1: Je vrolijke vriend in de morgen, Giel.

0: Beetje gospel gewoon, hè? Les Humphrey Singers en To My Father's House. Goedemorgen. Iedere dag is een feestje, want er valt altijd iets te vieren. En dat geldt vandaag zeker voor Peter van Pelt. Hij wordt 62. Lisbeth Sterkenburg-Spoormaker uit Sliedrecht wordt vandaag 72. Van harte, Lies. En Peter de Jong wordt 79. Marjolein Ottens wordt 72. En Ineke Spraakman uit Meidrecht, die wordt vandaag 55. Niels Hazeleger uit Woudenberg, een jonkie, 34. En Dim Verbeekman uit Helmond, die wordt 87. Maar speciaal wordt vandaag voor Marjan Niebeek uit Nijkerk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. En als ik, ja, gefeliciteerd.
2: Dankjewel, wat een verrassing.
0: Ja, nou dat vond ik zelf eigenlijk ook. En nou ja, laat ik gelijk beginnen met het onbeleefde gedeelte. Hoe jong?
2: 69.
0: 69. En vind je dat al nog een ding dat je tegen die 70 aankruipt? Of is dat al...
2: Nee, helemaal niet.
0: Mooi.
2: Als je je gezond voelt en het gaat allemaal goed, dan ben je al heel blij en dankbaar.
0: En zo is het, Marjan. Dat zeg je heel mooi. Over de kop dus, 69. Hoe ga je het vieren vandaag?
2: Nou, ik ben vanmorgen al netjes gewekt door manlief en mijn lieve kleinzoon Thijs. Want die heeft gelogeerd bij ons. Okay. Vanwege de voetbal. En we gaan vandaag lekker vieren met vrienden en vriendinnen. En gisteren hadden we de familie al over de vloer, dus het doet in 2 dagen.
0: Oh, dat is een uitgebreid buffet van activiteiten.
2: Uitgebreid feestje.
0: En dan toch even, toen je vanochtend wakker werd gemaakt, was dat dan ook dan met een ontbijt op bed of een kopje koffie of iets?
2: Nee, we hebben gezellig aan de tafel ontbeten.
0: Ja?
2: En Thijs die is zich nu al klaarmaken, maar die gaat naar school.
0: Tuurlijk.
2: En ik ben alweer even aan het voorbereiden voor wat straks weer komt.
0: Tuurlijk.
2: Want je wil alles even klaarzetten. Je kent het wel.
0: Ja, ja, je bent er maar druk mee. En zijn er nog wat cadeautjes die je wil delen, die je nu al gehad hebt? Waarvan je denkt, nou, dat is toch leuk?
2: Nou, ik heb hele mooie bloemenbonnen gehad. Ja, van alles. Lekkere blesjes wijn.
0: Oh.
2: En hele leuke uitjes. Mijn zus die zegt altijd, ga lekker een dagje mee uit en dan gaan we samen eten. Dus echt een zus en zwagerdag, gaan we een dagje fietsen en dan combineren we dat.
0: Nou, ik begrijp sowieso wel dat jij leuke dingen gaat doen. Want jij gaat in de zomer, en dat lijkt me echt een keer gaaf om te doen, op een Noorwegen-cruise.
2: Ja, ik heb nog nooit gecruised. En we nemen een zwager en schoonzus mee, die zijn al wat ouder, maar... we vinden het heel mooi om dan op die manier een reis toch te kunnen maken.
0: Ja, ik vind het zo mooi, Marjan, dat jij dan op je 69ste zegt, die zijn al wat ouder. Dan ben je echt, dan zit je er lekker in. Dan zit je jong in het vel. Dat is machtig mooi.
2: Nou, dat zijn zo.
0: Ja.
2: Ik schel een heel stukje leeftijd, maar dat maakt niet uit.
0: Nee.
2: We hebben het even goed gezellig.
0: We hebben een mooie week hier. Ik neem aan dat je al wel zit te luisteren vanaf het weekend. De Evergreen Week van de jaren 70.
2: Ja, gaan weer terug in de tijd.
0: Precies. Ik moet even vragen aan Stefan, hoe doen we dat met het rad dan eigenlijk?
3: Ja, ik heb er gewoon een speciale sticker op geplakt voor de jaren 70. Dus alleen maar cijfers uit de jaren 70 komen. Sowieso. Ja, okay. Ja.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Geef hem een slinger. Nou, dat doet hij al.
3: Zo, ik heb een harde slinger gegeven vandaag.
0: En wat is het? Een oranje slinger zie ik, want die hangen hiermee.
3: Ja, dat is zeker. 495.
0: 495.
2: Oh, die vind ik prachtig.
0: Die vind je prachtig?
2: Ja.
0: Dus daar ga je gelijk voor?
2: Ik ga er gelijk voor.
0: Nou, fantastisch. Eric Clapton natuurlijk. En Wonderful Tonight. Nou, dat wens ik jou ook. Ik wens je gewoon een hele fijne dag. En... ik zal er wel voor zorgen dat Bert eventjes de verjaardagskaart voor jou gaat schrijven met de persoonlijke boodschap. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Dat snap ik ook.
2: Helemaal leuk. Maar ook leuk dat jou de telefoon laat zien.
0: Nou,
2: succes vandaag met je programma.
0: Hè? Ik zal het nodig hebben, dankjewel. Heb je een wasmachine? Dan ook jij succes met je programma. Dit is

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Ja, en ik...

een plaatje nodig hebt, ga naar www.nporadio5.nl. En stem onder andere op Thijs van Leer en Focus. Ja, het is 8 voor 8 en we gaan los met deze. Heel orkest ook. Met licht en toestanden. ILO op de radio.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
11: Human neemt je mee in een slepende rechtszaak tegen de staat. Bert werd in 2009 doodziek door de Q-koorts en werd nooit meer de oude. Met bijna 300 andere patiënten strijdt hij al 10 jaar voor erkenning en compensatie. Kijk vanavond naar Goliath, over een juridische strijd tegen de overheid. Human, radicaal menselijk.
10: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is 8 uur. Je luistert naar Goeiedag, Hendrik Man met Giel vandaag. En hierdoor is Caroline Bari met het NOS Journaal.
14: Goedemorgen. In de coronatijd werden 75-plussers nauwelijks nog opgenomen in het ziekenhuis. Ook lagen er vrijwel geen mensen van 70 of ouder op de IC's. Huisartsen stuurden deze patiënten bijna niet meer door, omdat de ziekenhuizen overvol waren. Dat zeggen IC-artsen van zeker 4 ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Volgens hen was er wel degelijk sprake van code zwart. Wat betekende dat artsen moesten kiezen wie ze wel en niet konden behandelen. Onder meer oud-premier Rutte zei vrijdag nog tegen de coronacommissie dat er in ons land net geen code zwart bereikt is. Er lijkt wat beweging te zitten in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Volgens de VS, Iran en bemiddelaar Pakistan zijn er afspraken gemaakt die het einde van de oorlog moeten betekenen. Maar het zijn nog maar intentieverklaringen en veel is nog onzeker. Zo heeft Israël nog niet gereageerd en ook die moet aan boord zijn, want Iran eist dat de aanvallen op Libanon stoppen. Ja, over veel ingewikkelde onderwerpen moet ook nog worden gesproken, zegt correspondent Daisy Moore.
15: Bijvoorbeeld over de bevroren tegoeden van Iran, het opheffen van de sancties. Dus er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden, want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat en nog niet direct een grote vredesdeal zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.

0: Want Iran eist dat de aanvallen op Libanon stoppen. Ja, over veel ingewikkelde onderwerpen moet ook nog worden gesproken, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Bijvoorbeeld over de bevroren tegoeden van Iran, het opheffen van de sancties. Dus er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden. Want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat. En nog niet direct een grote vredesdeal, zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.
0: Veel mensen willen een Nederland-ticket kopen, een treinabonnement waarmee je voor €49 per maand buiten de daluren kunt reizen. De site van de NS werkt heel traag als je zo'n ticket wil bestellen, maar het enthousiasme lijkt dus groot.
2: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
3: Ja, zeker. Ja. Vind je daarvan?
4: Geweldig.
2: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen en zeker in de vakantietijd.
5: Het is wel echt helemaal in de lijn van wat we kennen, heel flauw gezegd, van de NS. Dames en heren, het bestellen op de site kan wat vertraging oplopen. Een vertraging van ongeveer 15 minuten.
0: Tot zover. Ja, wordt aan gewerkt.
5: Ja, precies. Ja.
0: En Oranje heeft op het WK voetbal met 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan. Het leek er lange tijd op dat Nederland zou winnen. Maar na een wissel door bondscoach Koeman scoorde Japan in de 88ste minuut de gelijkmaker. Het was zeker geen saaie wedstrijd. En deze Oranje-fan heeft zijn longen maximaal ingezet.
6: Het beste hem binnen laten liggen.
7: Ja, nou ja, in de rodeo morgen.
6: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
7: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals in Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... Ah, gisteren was geweldig.
0: Ik begrijp nu, Giel, waarom jij eerder naar huis bent gegaan.
5: Ja, precies. Fantastisch, zeg.
0: Ja, ook Curaçao kwam in actie tegen viervoudig wereldkampioen Duitsland. Dat werd na een goed begin toch 7-1 voor Duitsland. En in de pool van Oranje won Zweden met 5-1 van Tunesië. Het weer bewolkt met plaatselijk motregen. Vanmiddag droog en zon bij 17 tot 21 graden.
5: Dankjewel, Caroline.
8: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl.

0: De emoties in de week, de Evergreen Week van de jaren 70. The Emotions, Best of My Love uit dat mooie bouwjaar 1977. Hey, daar is hij weer. Je vrolijke vriend van vijf. Goedemorgen.
1: Giel Beelen.
0: Jammer. Dit wordt een goede dag. Nou, en dat wordt het zeker om een tripje naar de Waddeneilanden te plannen. Met het mooie weeropkomst klinkt wadlopen ineens heel aantrekkelijk. Hè, wat?
2: Ja.
0: Er is wat discussie over het afsluiten van kwetsbare natuurgebieden voor mensen op de Wadden. Eilanders en vissers zijn daar fel op tegen en die voeren actie onder de leus: vrije vogels, gekooide mensen. Vrije vogels, gekooide
1: mensen. Ik hoor hem wel een beetje hoor, zo'n spandoek. Ja.
0: De boodschap is duidelijk: bescherm de natuur, maar sluit de mensen die ermee verbonden zijn niet buiten. En als je nog niet ontbeten hebt, dan is een frikandel, een kaassoufflé of een kroket misschien wel wat. Als het aan de gemeente Haarlem ligt, doe je dat straks veel minder. Het gebied rondom station Haarlem-Spaarnwoude moet zogezegd vetvrij worden. De vette hap moet verruild worden met veel gezondere opties. En als dat rondkomt, is dat een landelijke primeur.
3: Ben jij een beetje van de vette hap, Giel?
0: Nou ja, dat is wat mensen snel denken. Nou, nee, valt wel mee.
3: Ja?
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, maar het gaat over Haarlem-Spaarnwoude. Mm-hmm, ik maakte me een beetje zorgen. Ja, maar ik woon in Haarlem. Maar op station Haarlem hebben ze wel echt een goede kebabzaak.
3: Oh ja?
0: Maar die zal dus ook gewoon blijven.
3: Ja, gelukkig maar.
0: Maar het is een beetje non-nieuws als ik eerlijk ben. Want Haarlem-Spaarnwoude, er is helemaal volgens mij nu, ja, dan kan ik ook zeggen dat ik het vet vrij maak. Want er is helemaal
3: het
0: geen.
3: Het is heel klein.
0: Het zit vlakbij de IKEA. En daar gaat iedereen zijn balletje
3: aan. Ja, oh ja, precies. Ja, ook lekker.
0: Zo dadelijk sportvriend Evert ten Napel. Die praat je natuurlijk bij over het WK voetbal. Ik mag aannemen dat je de uitslag 2-2 inmiddels hebt meegekregen. Maar wat betekent dit voor Nederland? Moeten we spreken van een kater of niet? Dat hoor je zo. Maar eerst, wie denk je? Guess Who? Uit 1974.

0: wordt een onvergetelijk decennium.
1: De Evergreen Week van de jaren 70 op NPO Radio 5. Giel Beelen is je vrolijke vriend in de ochtend. Goeiedag, Hendrikman.

0: God. We moeten weer op zijn Grieks, hè? Dat hele servies. Demis Roussos en forever and ever.
1: Het WK voetbal met Evert ten Napel.
0: Ja, 8:15 op de maandagochtend. Dan is hij daar, sportvriend Evert. Een hele goede morgen, Evert.
2: Goedemorgen, Giel.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Jij ook?
0: Ja, ik vind prachtig. Het leuk dat ik het even een dagje mag doen. En je kan mij alles wijsmaken. Dat was de afgelopen dagen natuurlijk wel anders. En morgen, hoe zit het eigenlijk, Carmen? Zit Bert heel erg in de voetbal? Denk het wel, hè?
3: Ja, die volgt dat op de
2: voet. Bert is echt van de voetbalfan.
3: Ja, zeker, ja.
0: Nou ja, en jij natuurlijk helemaal. Even een algemene vraag. Wat vond je van de wedstrijd?
2: Nou, ik vond het wel een boeiende wedstrijd eigenlijk. Het was de beste wedstrijd tot nu toe op het WK. Dan was het ook niet het beste wat we gezien hebben.
0: Nee, ik dacht dat je even flauw zeggen.
2: Het was zeker een 7 waard.
0: Een 7? Oké.
2: Ja.
0: Laten we even gaan luisteren. Dit vond ik dan zelf heel grappig. Bij jouw collega van Radio 1 die verslag deed. En het leek natuurlijk wel een beetje 2-1. Alsof dat hem ging worden. Tenminste, dat zeg ik nogmaals, die er de ballenverstand van heeft. En toen gebeurde er dit.
4: Hoekschopbel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner. Nu wel een kopbal. En die gaat erin. De gelijkmaker. En het is 2-2 in Dallas. En waarom moest ik nou zo nodig zeggen dat die corners niets opleveren?
0: want toen was het zover. En toen was het
2: Dat kan je overkomen, weet je. Ja. Als verslaggever.
0: Ja. En toen was het wel bekeken, want dit was de 88e minuut. Ik hoor wat commentaar. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat over de wissels. Altijd een bekend ding.
2: Dat lees ik ook. Ja, dat lees ik nu ook in de krant. Weet je, je doet het nooit goed als coach. De bedoeling was waarschijnlijk om die 2-1 voorsprong te verdedigen. En dus een extra verdediger AK erin te brengen. Ja, dan mislukt dat. En dan krijgt hij al een stront over zich heen, Koeman. Vooral van de Telegraaf, want die zijn toch al anti-Koeman. Ja, zo werkt dat nou een keer in dat vak.
0: Ja. Maar jij zegt, hij en wij, mogen we zeggen, hebben het gewoon best goed gedaan.
2: Nou ja, ik vond het een leuke wedstrijd. Ja. Het ging op en neer. En je hebt ook van die vreselijke 0-0'en en 1-0. Het was tot nu toe kwalitatief, wat ik zei al, heel mager. Ik vond dit een leuke wedstrijd. Ja, ja. En natuurlijk hoop je dat Nederland wint. Maar Japan is een sterke ploeg, hoor. Vergeet je niet.
0: Ja, nou, ook Ronald Koeman en de bondscoach was het niet geheel ontevreden.
5: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven. En bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. En nogmaals. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
0: Ja, dat is wat jij ook zei, Evert. Is dit de moeilijkste uit de pool voor ons geweest?
2: Ja, maar Zweden is ook lastig, hoor.
0: Ja.
2: Die hebben vannacht van Tunesië gewonnen. Dus dat wordt ook nog geen makkie komende zaterdag. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Dit is een hele lastige pool. Daar kan je zomaar uitvliegen. Maar goed, laten we hopen dat het niet zo is.
0: En even, zit jij dit vannacht dan ook nog te kijken, Zweden?
2: Nee, dat kan ik niet opbrengen. Ik kom om 1:30 pas thuis. Ik heb commentaar gedaan voor Zepsport.
0: Ja.
2: Met een collega van jou, met Rob Jansen van 3FM.
0: Ah, wat leuk zeg.
2: Voor Zepsport is het heel apart met animatie en allemaal rare dingetjes ertussendoor. Laat ik zeggen, met grappige dingetjes ertussendoor. Voor mij als oude man heel nieuw.
0: Ja.
2: En ik was ook redelijk kapot toen ik om 1:30 thuis kwam en mijn hoofd op het kussen legde. Maar ja, ik kan het niet opbrengen om dan naar Zweden tegen Tunesië te kijken.
0: Maar even, ik had hier wel over gehoord. Ik vind het een heel leuk initiatief. Maar 's nachts dan kijken er toch geen kinderen?
2: Nee, dat was mijn vraag ook aan de mensen van Zepsport. Maar die zeiden eigenlijk, ja, dit is een soort warming-up voor komende zaterdag. Dan is de wedstrijd om 7:00.
3: Ja.
0: Ik hou dus over die publieke
2: omroep. Maar er kwamen wel vragen binnen van kinderen van 9, 10, 11 jaar.
0: Wat?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, waarom is de bal rond en zo?
0: Goeie vraag.
6: Waar zijn we aan de krom? Ja, geen idee ook.
2: Ja.
0: Wat mooi zeg. En dat is dus, is dat bij alle wedstrijden van Nederland dat jij dit doet met Rob?
2: Nee, die nachtwedstrijd tegen Tunesië niet.
0: Nee.
2: Dat heeft geen zin voor kinderen, want dan hebben ze de chips allemaal al op.
0: Ja,
2: maar ze doen het 2 keer als een soort experiment. Het is een soort animatie. Het lijkt een beetje op het FIFA-voetbalspel. Het ziet er fantastisch uit, echt waar. Ja, en om daar dan nog op mijn oude dag commentaar te mogen geven met een jonge collega. Dat is wel weer mooi, alleen ja. Kort nachtje, dat hebben jullie ook.
0: Ja, nou, wel leuk. En natuurlijk, en dat zullen dan ook vele mensen doen, ook gewoon terug te kijken via NPO Start, neem ik aan.
2: Ja. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er gekeken hebben uiteindelijk.
0: Nou, live weet ik niet, maar het is wel leuk dat jullie live doen. En dan, ik ga het nu even terugkijken.
2: Ja. Nou ja, weet je, de wedstrijd liep gewoon parallel met een vertraging van 10 seconden met de echte wedstrijd.
0: Wow.
2: Dat, ik snap niet hoe dat kan.
0: Nee.
2: 10 seconden vertraging.
0: Dat is vet.
2: Dat is ongelooflijk.
0: Ja.
2: Jongen, die techniek tegenwoordig.
6: Ik heb een gevoel dat het zeg maar een knapstaaltje AI is, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
6: Dat,
2: ja. Ja, ik ken die meneer AI niet, hoor. Die ken ik niet.
3: Maar,
2: heeft hij goed gedaan.
0: Wow. Evert, toch ook eventjes over die andere wedstrijd, mag ik wel zeggen. Want ik denk dat heel Nederland ook wel in de ban is geraakt van Curaçao. Die kunnen een soort van niet verliezen. Al hebben ze dat wel gedaan met 7-1. Hoe kijk je daar naar?
2: Ja, ik heb er naar zitten kijken daar. In de studio in Hilversum stond die wedstrijd ook aan. Ik heb er uiteraard naar zitten kijken. Ja, het begon al meteen heel snel 1-0. Toen kwam het 1-1. Ik denk,
0: 1-1 was lekker.
2: Ja, uiteindelijk kregen ze een pak slaag van de Duitsers die echt goed zijn. Met 7-1. Ik had met Dick Advocaat te doen. Maar ja, hij heeft hiervoor gekozen. En als je heel reëel bent, Curaçao, zo'n klein landje tegen het grote Duitsland.
0: Nee, maar wat ik dan ook zeg, ze kunnen nu verliezen als je gewoon kijkt, vooral luistert naar de fans.
7: Mijn voorspelling is niet gelukt, maar we gaan door.
8: Ik denk dat we heel tevreden naar huis gaan.
9: Ik ben trots op ze. Volgende wedstrijd komt eraan. Kom goed.
0: Nou, het komt goed. We gaan dat meemaken, zowel Curaçao als Nederland. Ik ben heel benieuwd hoe Bert jou volgende week spreekt. Want jij hebt me toch nu toch wel een beetje laten weten dat Zweden ook wel een lastige pot gaat worden.
2: Ja, wordt een lastige pot, ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Evert, we zijn herinneringen aan het ophalen. We zitten midden in de Evergreen Week van de jaren 70.
2: Weet ik.
0: Wat is dat voor een decennium van jou geweest? Ook als je kijkt naar de sport natuurlijk. Dit was de verliezende wedstrijd in 78, toch?
2: Ja, ik ben heel erg van de jaren 60, 70. Ik hou van Nederlandstalige muziek. Ik vind Robert Long bijvoorbeeld heel erg goed. Heb je daar iets van liggen?
0: Dat kan ik zeker draaien, ja. Dat vind ik heel
2: leuk. Nou, doe het maar dan.
0: Dat zal mijn moeder ook leuk vinden. Dit hier ga ik echt
2: Oké,
6: vol erop.
0: Dankjewel, Evert. En,
2: doe maar.
0: In ieder geval tot volgende week. Bij Bert.
2: Yo, hoi.
0: Vroeger of later van dat album was dit de openingstrek. De A-kant, ik weet het nog zo. Dan begon hij daar met Liefste, mijn liefste.
10: Liefste.

0: Liefste, mijn liefste. Dankjewel, Evert ten Apel, dat Robert Long eventjes op de radio was. En ook weer een stemadvies natuurlijk. Heel erg voor Nederlandse makelij dat die extra erin zit. En dat kan ook Earth and Fire zijn. Maar stem op nporadio5.nl. Ik ga zo dadelijk naar, vind ik, het lekkerste basriffje ooit van Now Rogers. Maar eerst eventjes aandacht voor het 7-seconden-spel.
1: Ja.
0: Leg me even uit.
1: Ja, het is heel simpel, Giel.
0: Okay.
1: Je krijgt namelijk een fragment te horen van 7 seconden dus. En dat, is dan, dat gaat over een iconische gebeurtenis uit de jaren 70. Nou, denk aan muziek of televisie, sport of nieuws. En aan jou is de vraag, wat hoor ik nou eigenlijk?
0: Okay.
1: Dus dat.
0: Ja, en wat is wat? Want ik weet dat er verschillende categorieën zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus is de vraag.
1: Deze ochtend is dat nieuws. Dus iets uit het nieuws in de jaren 70 laten wij horen. Fragment van 7 seconden. Nou, weet je het niet, dan krijg je nog een extra fragment te horen. En na het derde fragment gaan de lijnen open.
0: Okay. En je kan je nu alvast aanmelden.
2: Ja, dat kan heel simpel. Dat doen we altijd ook met vroeger of later. Dan moet je een codewoord sturen. En dat codewoord is zitkuil.
0: Prima.
2: Maar ik dacht gewoon, doe eens even iets Duits.
0: Tot zover jouw weekend, Steven. Okay, dat is duidelijk. Okay, stuur het codewoord zitkuil via de NPO Luisterapp en speel straks mee met het 7-seconden-spel. En hier is hij dan. Ik ga er niet doorheen praten. Ik vind dit zo'n mooie intro. Now Rogers, de mannen van Chic, hè, maar die maakt ook voor anderen, waaronder Sister Sledge en Thinking of You.

0: Och, wat een tune zeg. Eind jaren 70, Sister Sledge. Deze staat zeker op mijn stemlijstje. De Evergreen Week van de jaren 70. Ik ben eigenlijk benieuwd, Caroline. Wat zijn een beetje jouw... ik weet niet of je al gestemd hebt eigenlijk.
1: Nee, dat nog niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Wat zijn een beetje jouw favorieten?
1: Yellow Moon, komt dat uit de 70?
0: Ja,
1: vind ik
0: echt
1: heel leuk.
0: Oké, okay, nou, mooi. 8:30, het NOS Journaal met Caroline.
1: De brandweer rukt 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Dat blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. Ze komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in die mest of stikken door de giftige gassen. Veel koeien en varkens staan op roostervloeren boven een mestkelder, maar die vloer wordt aangetast door de bijtende gassen tot zo'n vloer bezwijkt. Afgelopen donderdag gebeurde dat nog op een boerderij bij Den Bosch. Tientallen varkens overleefden het niet en Wakker Dier noemt het verschrikkelijk dat dit zo vaak misgaat. Bedrijven moeten van hun giftige blusschuim af waar PFAS in zit. En in Brabant krijgen ze daarbij hulp van de omgevingsdiensten. Het gaat om logistieke bedrijven met grote brandblusinstallaties, grotere opslagbedrijven en bedrijven in de zware chemische industrie. Die moeten door Europese regels verplicht overschakelen naar ander blusschuim, anders volgen boetes. De omgevingsdiensten gaan met die bedrijven in gesprek om ze te helpen met een planning. We hoorden net al een oranje supporter zonder stem, maar de Japanners kunnen er ook wat van. Lange tijd leek Oranje gisteravond sterker, maar Japan maakte 2 keer de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dat laatste doelpunt op het WK van Japan viel in de 88ste minuut. En ja, toen hoorde je het Oranje Legioen bijna niet meer.
2: Jawel, ons hoekje was gewoon aanwezig. Aan de tribune ligt het niet, de tribune is gewoon vol gas en gaan. En Japanners waren ook aanwezig, zeker wel. Maar
3: ik vind wel dat we als Nederland, we hebben andere liedjes nodig om weer die beleving erin te krijgen. Die trommels van de Japanners, die klappen, iedereen ging meedoen. We kunnen meer herrie nog maken met onze oranje glorie.
0: Ja. Oh ja, nou, ik ben blij dat ik er nu eentje... Ik vond het ook slecht te verstaan, ons oranje. Ik dacht de hele tijd, wat zingen ze nou? Ken ik dat allemaal niet meer? Maar goed, heb je hem toevallig, want daar heb ik wel van genoten, voor de mensen die later inschakelen, heb je de man zonder stem onder de knop?
1: Oh ja, die kan ik nog wel even terugzien.
0: Ja, dat vond ik een hoogte.
1: De man zonder stem. Ja, ja, jij hebt hem nog wel, hè, je stem. Maar ja. Deze man niet meer.
4: Heb je stem binnen laten liggen?
5: Ja, nou ja, in de rodeoborg gisteren.
4: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
5: Dat wordt wel lastig, hoor. Maar misschien die 2 goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... Ah, gisteren was geweldig.
1: Die heeft nu al geen stem meer. Zaterdag moet zijn stem weer goed zijn.
6: Ja, ik wil Nederlands trainen.
1: Ja.
6: Heerlijk.
1: In Zevenbergen draaide dit weekend om snelheid en chaos tijdens het jaarlijkse tacklerennen. Dat is een race waarbij de honden zo snel mogelijk over de finish moeten rennen. Klinkt heel simpel, maar dat valt nog vies tegen. Want veel tackles kiezen gewoon hun eigen route. Maar met deze tips kan het toch lukken.
7: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen knakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
8: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
9: En hard rennen kan ze ook, toch?
8: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
10: Volgend jaar komen we terug. En dan worden wij minimaal 1e laatste.
1: Ja, de winnaar kreeg eeuwige roem en een hele zak voer.
0: Nou, wat mooi zeg. Ik schrok even in het begin, want je had het alleen over tackelen en honden. Ik denk, nou, wat is het vreselijk dat ze die honden laten tackelen. ik denk, laat Wakker Dier maar weer komen. Maar het zat iets anders.
1: Ja, de bal is rond, toch? Ja. Buiten is het bewolkt met plaatselijk motregen. Vanmiddag zon en droog en dan wordt het 17 tot 21 graden.
0: De Evergreen Week van de jaren 70. En dat betekent dat jij ook eventjes in het nieuws duikt van de jaren 70.
1: Ja, en het nieuws en de opvallende dingen, zeg maar. Ja. Toen begonnen er ook een heleboel tv-programma's. Zoals de film van Ome Willem, Q&Q, Stuiven Zin, trok heel veel kijkers. Maar sommige nieuwe tv-programma's vonden ouders dus echt niet geschikt voor hun kinderen.
11: Ik heb 2 hele grote ballen die mij altijd de broek uitvallen. Ja, en dan heeft hij...
12: Naar de stratenmaker op C-show van de VARA mocht ik, vanwege het vloeken, niet kijken.
11: Ik ben geil. Maar daar schrijft deze jongeman met een lang ei. In plaats van met een iets niet goed.
13: Nee, dat is fout, hoor.
11: Ik zou dat toch nooit durven zeggen, kutlul neuken, nooit.
13: Nou, hoe komen ze aan die woorden?
11: Kun je dat niet, hoor. Misschien van de televisie?
13: Ja.
1: Dit zou nu echt niet meer kunnen. Maar weet jij welk programma dit was?
0: Nee.
1: Nou, nah, dat kan ik me niet voorstellen.
0: Ja, dat moet ik eerlijk zijn. Nee, dat weet ik echt niet.
1: Straatmaker op zee.
0: Ja, die liet de naam al vallen. Ja, nee, het is superbekende stemmen. Maar...

0: Nee.
1: Heb je dit uit
2: het liep nog een hele tijd door, ja. Tot 88
1: wow.
2: Zelfs.
1: Wauw, dat had ik moeten kennen. Heb je dit uit de kluis getrokken, zeg maar?
2: Dit hebben collega's van ons uit die kluis
1: getrokken. Nee, want jullie hebben zo'n mooie uitzending gemaakt uit beeld en geluid.
2: Ja, het leverde een heleboel nieuwe fragmenten op. Zeker.
1: Mooi zijn.
3: Wie? Giel Beelen?
1: Ja.
3: Nou, nooit van gehoord.

0: CR. Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain? Wat in Nederland een beetje een gekke vraag is natuurlijk. Goed nieuws, tenminste dat denk ik wel. Er wordt gewerkt aan een biografische film over John Fogerty. Dat zegt hij zelf in een interview. Hij had ook solo succes natuurlijk, maar zeker met deze. Dus ik ben benieuwd. Het is een wat minder grote naam in de lijn van Freddie Mercury en Michael Jackson.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook genoeg andere mooie docus. En het is wel echt, denk ik een hoop rock'n'roll. Dus... Nou, we gaan dat blijven volgen.
2: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, een iconisch fragment. Natuurlijk, uit de jaren 70. Raad waar het over gaat. En win mooie prijzen, mensen. Henrique Roes is 59. Komt uit Zeerenberg, Gelderland. Goedemorgen, Henrique.
3: Goedemorgen, Giel.
0: Ik denk eigenlijk dat... Ja, vroeger of later vind ik ook een moeilijk spelletje. Maar dat is wel wat makkelijker dan dit spelletje, hoor.
3: Volgens mij, joh. Ik zal niet maar
0: het
3: strand.
0: Het is me wat. Even voor mijn idee, wat kan jij nog herinneren uit de jaren 70?
3: Ja, goed. Ik heb op de lagere school gezeten in die periode. Dus ik ben niet zo heel sterk in mijn geheugen van wat er toen allemaal speelde.
0: Nee. ja.
3: Daarom zeg ik, we zullen het zien.
0: Ja, we zullen het zien. Je zit er wel fris bij, na gisteravond ook de wedstrijd.
3: Jawel, goed geslapen verder. We liggen er niet wakker van, laten we het zo zeggen.
0: Dat is wel mooi. Oké, ik laat je straks de eerste 7 seconden horen... van een iconisch gebeurtenis uit de jaren 70. Weet je het niet, dan krijg je nog wel een extra fragment te horen. Hè. Dan worden de prijzen wat kleiner, maar je hebt 3 kansen.
3: Helemaal goed.
0: Oké, ben je er klaar voor?
3: Altijd.
0: Oké, hier komt het eerste fragment.
4: Een zeer select publiek, onder wie John Wayne en Carolyn Kennedy... begeleiden de populaire zanger naar zijn laatste rustplaats.
0: Zo.
5: Hey. Wat hoorde ik daar? Ja,
1: die ging iemand voorzeggen.
0: Dat was de man zonder stem die ik op de achtergrond hoorde.
3: Weet je, dat is mijn man. Ja. Mijn man is dat, die heeft daar heel veel verstand van, maar die heeft een sprakenule.
0: Oh.
3: Dus vandaar dat je dat hoorde.
0: Oh, dat vind ik altijd zo gaaf klinken. Ik wil hem straks even aan de lijn als het mag. Maar hij souffleerde wel goed.
3: Oké.
0: Okay. Denk ik. Tenminste, ja. Als je wat wil zeggen. Waar ging dit over?
6: De dood van Elvis.
0: De dood van Elvis. Absoluut.
5: Ja.
0: Elvis Presley overleed in 1977. En daar ging het over. Ik had nog heel veel andere mooie fragmenten klaarstaan.
4: Duizenden stonden langs de weg die de witte auto ging... met de koperen kist en het stoffelijk overschot van de zanger... die begin deze week op 42-jarige leeftijd overleed.
7: Radiostations gooiden hun programma's om... en overal ter wereld klonk weer de muziek van Jailhouse Rock... Heartbreak Hotel en andere tophits.
0: Nou, het was allemaal niet nodig, want na het eerste fragment al gelijk raak... dat is een goed begin van de week. Stefan, wat hebben ze gewonnen?
1: Nou ja, je krijgt gewoon... een powerbank, een fietszadelhoesje. En dit wil je echt, want daar ga je gewoon echt de shine mee pakken. Bloemzaadjes.
0: Bloemzaadjes.
3: Oh ja.
0: Dat, hartstikke leuk. Mogen wij weten van welke bloemen?
5: Ja, wat voor bloemen zijn dat, Stefan?
1: Nou ja, ik ben goed met zaad, maar deze weet ik niet. Dus nee, geen idee.
0: Nee, nou, jullie...
3: Ik ben goed met zaad.
1: Ja, strooien, zeg maar. Van die zaadjes strooien. Oh. Ja.
0: Nou, ja. Ik dacht, we gaan het toch niet heel smerig maken, maar gelukkig hebben we dan nog Henrique en die doet dat zelf ook wel.
1: Precies. Ja. Heel goed.
0: Daar ben ik heel blij mee.
1: Kunnen elkaar de hand schudden.
0: Nou, dat is ook ineens heel smerig. Hoe heet je man eigenlijk, Henrique?
3: Sorry, wat zeg je?
0: Hoe heet je man?
3: Henk.
0: Henk, zou je nog eventjes... ik vind het nogmaals... je hebt er nu toch helemaal gewoon die stem en dat apparaatje. Zou je nog eventjes willen zeggen... de muziek is goud hier op NPO Radio 5?
6: De muziek is goud.
0: Dat klinkt toch mooi. En zo is het ook echt. Dank jullie wel, Henrique, Henk. Mooie maandag vandaag, hè?
3: Goed zo. Okay. Succes nog met de uitzending. Ja,
0: dankjewel. De Evergreen Week van de jaren 70, dan is de muziek goud. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.

0: ziet is groot. Beter in
1: de ochtend van NPO Radio 5. Goeiedag, Hendrikman, met Giel Beelen.

0: lekker zeg. Natalie Cole and This Will Be. Het is 9 voor 9. Nou, wat is er in de brievenbus gestopt, jongens? Genoeg, denk ik.
1: Ja, het is de week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Nou, Giel, jij bent ook een kind van de jaren 70. Het is mooi dat jij erbij bent deze ochtend. Dat vindt Maurice van der Giezen ook. Die zegt, Giel, jij mag blijven. Marje die zegt, wat tof dat jij er bent, Giel. Een vertrouwd geluid. Ik hoorde je zeggen dat je nog te jong bent voor onze geliefde zender 5. Ja. Maar weet je dat er vele jonge mensen zijn die genieten van de evergreen muziek uit de jaren 70? Ja, ja, ja. Corrie die zegt, laat die presentatoren stoppen met dat domme gelach.
0: Oh, dat ging over jullie dus.
2: Ja, ja, nou, ik
1: dus nog een compliment voor jou.
2: Ja, bedankt, ik denk het ook.
1: En Henry die zegt, goedemorgen Giel, welkom op 5. En fijn om je weer te horen op de radio. Ik heb veel naar je geluisterd in de tijd met 3FM.
0: Nou, Henry schudt dat hij toch eventjes tijdens het tv-programma nog even zit. En ik vind ook leuk dat je me spaart, want ik zag ook Albert, wat een drama die Belen. Die lult in de lult, maar verschrikkelijk. Vuilnisman, kan die zak ook mee?
1: Ja.
2: Nou ja, we houden een beetje positief, hè, natuurlijk. Sorry, ja.
0: Stefan, wat heb jij nog?
2: Nou ja, we waren vanochtend een beetje volbarig met de grootste verjaardagkalender van Nederland, want er zijn een aantal mensen vergeten te feliciteren, en dat kan natuurlijk niet. Waaronder Mark Vissers, die zegt in de app, jongens, help, jullie zijn mij op mijn verjaardag vergeten, ik ben 59 geworden. Hey. En Giel, we hebben even ook de vergeten tussen Alex de Jarige even erbij gezet, als jij die nog zou willen feliciteren.
0: Ja, natuurlijk. Lammy Kingma uit Pieter Zijl, die wordt vandaag 73. Hemke Megens uit Berchem, die wordt 60. Margriet Nagelkerk uit Leeuwendorp wordt 75. John de Jong uit Waspik, nou inderdaad, wordt 65. En Peter van Pelt wordt 62.
1: Ja, dan zit het er alweer op, Giel. Hoe vond je het zelf?
0: Hoe vond je het zelf gaan? Nee, ik vond het echt hartstikke leuk. Zelf van tevoren eer en genoegen. En ik kan niet geloven dat het nu alweer voorbij is.
1: Ja, het vliegt voorbij.
0: Maar zo gaat het. Nee, ik vond het heel erg top.
2: Even een applaus.
1: Ja, dankjewel.
0: Jullie heel erg bedankt. Jullie zijn een topteam. En ik wil ook zeker de NPO Radio 5 luisteraar bedanken voor het vertrouwen en de leuke ondersteunende appjes. Maar laten we wel zijn. Laten we wel zijn. We zijn ook vooral blij dat hij morgen dit weer is. Met een koffer vol met verhalen van de vakantie. En natuurlijk ook een koffer vol met muziek uit de jaren 70. Want dan is hij er weer gewoon. Bert Hanikman, hij is hier morgenochtend om 6 uur sharp. En ja, dan gaat hij lekker door met de Evergreen Week van de jaren 70. Dat is wel mooi. Vanmiddag bij Lunch Lekker met Daniel Dekker is Kees Baars de gast. Die had al eerder een fameus boek vol rock'n'roll verhalen. Kees Baars, echt een baas en een legend. Oude pik. En daar is nu een vervolg op gekomen. Dat heet Oude Pik 2. Je verwacht het niet. Die zal het ook wel leuk vinden dat ik dit soort rockmuziek draai. Al weet de kenner natuurlijk gelijk, dit is geen rockmuziek. Dit is popmuziek. Ja, Iggy Pop. Iggy ben weg. Zo dadelijk is hier Hans Schiffers en de arbeidsvitamine. Ik dacht even van, wat ziet hij eruit? Maar hij is fris en fruitig. Maar daar komt hij net een van de halve garen. Jump.

0: Goeiedag, Giel.
1: Samen Max.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks, bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
22: Goedemorgen Hans. Wereldwijd wordt voorzichtig positief gereageerd op het bericht dat Iran en de VS het eens zijn geworden over afspraken die moeten leiden tot een einde aan de oorlog. Daarmee wordt het staakt het vuren verlengd en is de weg vrij voor verdere onderhandelingen. De verwachting is dat ook de straat van Hormuz weer open gaat, vertelt correspondent Daisy Moore.
0: En dan zijn er die 60 dagen om verder te praten. Bijvoorbeeld over het nucleaire akkoord. En we weten allemaal hoe lastig het is. Het onderlinge wantrouwen. En we hebben ook gezien hoe ingewikkeld het was om dit nu te bereiken. Dus er zijn echt nog wel heel veel hobbels op komst. Maar ja, dit is dan het begin.
22: Ook heeft Israël nog niet gereageerd. Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond onder meer terecht voor drugshandel, verkrachting en mishandeling. Høiby was niet aanwezig in de rechtszaal. Het proces duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Pal voor het Witte Huis in Washington is het vechtsportgala van UFC bezig. Dat zijn kooigevechten, nog ter gelegenheid van Trumps 80ste verjaardag gisteren. Maar die gevechten begonnen veel later dan gepland, vanwege onweer en harde regen. Toch was New York dit weekend met iets heel anders bezig. Want na 53 jaar werden de Knicks, het basketbalteam van New York, eindelijk weer eens kampioen. En daar kon je niet omheen. De hele stad vierde feest.
1: Mayor still Muslim? Uh-huh. My bagel's still Jewish? Uh-huh. Even the Pope's on our side? Uh-huh.
2: Okay, thanks to him. There are a lot of people who have just been running up to me over the last few weeks just shouting at me, my mayor's Muslim. I said, it's true, I am.
22: Ja, dat was de reactie van burgemeester Mamdani van New York. Hij reageerde op tv met een Knicks t-shirt over zijn overhemd heen. De presentator moest ook lachen en zei dat hij zelf Joods is. En bij Curaçao zit de stemming er ook nog goed in, ook al verloren ze met 7-1 van de viervoudig wereldkampioen.

0: Okay, thanks to him, there are a lot of people who have just been running up to me over the last few weeks just shouting at me, my mayor's Muslim. I said, it's true, I am.
1: Ja, dat was de reactie van burgemeester Mamdani van New York. Hij reageerde op tv met een Knicks-t-shirt over zijn overhemd heen. De presentator moest ook lachen en zei dat hij zelf Joods is. En bij Curaçao zit de stemming er ook nog goed in. Ook al verloren ze met 7-1 van de viervoudig wereldkampioen Duitsland. Ze blijven trots op hun team.
2: De eerste keer op een WK 1 doelpunt tegen Duitsland. Voor mij fantastisch.
3: Ja, ik vond het echt prachtig. Toen wij de goal maakten, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik dacht echt van, ongelooflijk dat wij dit ook als zo'n klein eilandje dit mogen meemaken. Dat is toch geweldig.
1: Curaçao speelt op 21 juni de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador.
4: Deze heb je nog gezien, hè, denk je, gisteren?
1: Deze heb ik nog gezien.
4: Ja,
1: ja, absoluut.
4: Daarna ging je naar bed.
1: Het was het 4-1 en toen, die had er ook in gemoeten. Maar was nog niet tevreden. Het werd dus 7-1, ja. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt geleidelijk de zon overal door en het wordt 17 tot 21 graden.
5: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Afro Tros.

Nou, het was dus toch een latertje, want ik heb die hele wedstrijd zitten kijken gisteren. En ik wilde even zien met mijn armen over elkaar wat daar werd klaargespeeld door het Nederlands elftal. En ja, dat zag er niet verkeerd uit. Hoewel ik de Japanners natuurlijk ook heel sterk vond. Dus ik zit eigenlijk midden in het voetbal tot mijn eigen grote verrassing. En in de jaren 70 trouwens, want we gaan heel veel muziek draaien deze hele week. We hebben de aanvraag vanochtend van HJV Meidrecht. Dat staat voor Hanna en Johan. Hanna houdt van Fleetwood Mac en Supertramp. Johan houdt van Americana en psychedelische rock. De hele dag staat bij muziek aan bij ze. Radio 5 en zelfs draaien ze nog LP's in huizen HJV. En we draaien ook favorieten van René Brouwer uit Zaandam, want die is een 70s liefhebber. Hij stelde speciaal een lijst op met juweeltjes die je niet vaak meer op de radio hoort. En die toch bij velen in het geheugen zijn blijven hangen.

Radio 5 heeft de vinger aan de pols van de tijd. En de hele week nemen we je mee terug naar het tijdperk van de verbeelding. Muziek zat in de lucht en je creëerde je eigen voorstelling. Als er één band versmolten is met dat tijdperk, dan zijn het de Doobie Brothers al.

Het meest populaire album van de hele jaren 70 was Rumours van Fleetwood Mac. Daar is langzamerhand vriend en vijand het over eens. Er zijn vast een paar andere leuke platen hoor. Maar dit is waar iedereen altijd op terugkeert. Fleetwood Mac en daarvoor Racing Car van Airbubble. Daar zat André Grote in. Dat was de huisparagnos van Veronica van het Zwarte Gat. Moet ik er altijd even bij zeggen, want iedereen wist altijd dat dat plaatje zijn jeugdzonde was ten opzichte van zijn latere paranormale werk. You're the first, the last, my everything hoorde je ook nog. En dit is Gladys Knight.

Ik vind het het leukste McCartney in de jaren 70. Zijn zoektocht naar wie hij was, waar Wings voor stond en de hits die hij allemaal maakte in die tijd. Van My Love tot Hi Hi Hi en Let Them In. Het is allemaal even mooi gemaakt. Ik heb dat natuurlijk op grond van mijn leeftijd allemaal geabsorbeerd in die tijd. De week van de jaren 70, de evergreens van de jaren 70, ze vliegen om je oren hier de hele week. Sinds zaterdag zijn we bezig. En de bedoeling is dat jullie ook via de stembus je favorieten kiezen. Die gaan we dan vrijdag allemaal draaien. Je kan stemmen tot donderdag 12 uur via radio5.nl. John Evangelis, I Hear You Now.

dat ding aan een kippie, joh. Langs de Ernie en de Shakers uit Arnhem. Met Arnie Treffers. Get Yourself Together was dat. Daarvoor ook nog Moody Blue. Dat verscheen op doorschijnend blauw vinyl destijds. Kan ik me nog goed herinneren. Goh, al die herinneringen zeg. Ja, ik kan het niet helpen. Het is allemaal, zit het bij mij heel paraat hoor. John Evangelis met I Hear You Now. Dat was op het randje van de jaren 70 opgenomen nog. In december 79. Dus dat konden we nog steeds hier draaien. Deze week.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Nou, ik het dus terug hoor, is het nogal suggestief allemaal. Met die genietende zanger. Dat zou je nooit meer zo zingen. Chevy Tiger, dat was vooral hier in Nederland een leuke hit. In Topop traden ze op. En het hoort helemaal bij die glamrock-tijd, waarbij ze 2 meter hoge plateauzolen optraden met zilveren stergitaartjes. Dat was mijn genre wat dat betreft.

Al mogelijk een zonnige bestemming op te zoeken. Altijd een beetje geheim gebleven wie er achter Typically Tropical schuil ging. Maar volgens mij zijn het gewoon twee jongens met een uurtje verloren studiotijd. In ieder geval is het een zeer geslaagde jaren 70 evergreen gebleven. De Evergreen Week van de jaren 70 op Radio 5. Het is een persoonlijk favoriet van mij. Ik was net geslaagd voor mijn school. En ik zat hier naar te luisteren en ik werd er ongelooflijk vrolijk van. Nog steeds trouwens. Starburst.

0: evergreens om nooit te vergeten.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
13: Ik heb veel pijn.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
16: Human neemt je mee in een slepende rechtszaak tegen de staat. Bert werd in 2009 doodziek door de Q-koorts en werd nooit meer de oude. Met bijna 300 andere patiënten strijdt hij al 10 jaar voor erkenning en compensatie. Kijk vanavond naar Goliath, over een juridische strijd tegen de overheid. Human, radicaal menselijk.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
18: In Kiev is bij Russische aanvallen een groot kloostercomplex in brand gezet. Het werd geraakt bij grootschalige aanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad. Correspondent Christian Pauwen.
19: Ontzettend belangrijke plek voor de orthodoxe kerk, 1000 jaar oud. In de Oekraïne zijn ze een hoop gewend. Zijn er in het verleden ook al aanvallen geweest op kerken. Maar dat Rusland ook nu deze, ja, echt een van de meest heilige plekken voor de orthodoxe kerk aanvalt. Ja, dat is toch echt wel een shock. Een brute aanval noemt de Oekraïnse premier het. En zij zegt, ja, dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland.
18: Ja, bij die aanvallen zijn ook doden gevallen. 9 in totaal, als het goed is. En 23 mensen raakten gewond. In navolging van andere landen wil ook het Verenigd Koninkrijk een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal dat verbod volgend voorjaar ingaan. Stormer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen dat verbod. In december kwam Australië ook al met een sociale mediaverbod. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in vele tv-series, maar de meeste mensen kennen haar vooral van haar rol in Flodder als buurvrouw Neuteboom.
7: Bent u de nieuwe buurman?
20: Nee, ik ben een vriend van de familie. Ik heb de sleutels.
7: Nou, het werd wel tijd, hè? De boel stond al zo lang leeg. Ah, daar zijn ze zeker. Wat zijn dat?
20: Hallo, de Johnny.
18: Ja, ze speelde in de 3 Flodderfilms en ook nog in de serie. Maar ze was ook te zien in veel andere series, tv-series, maar ook films. Kleinere rolletjes in Amsterdam en Dossier Verhulst en Oppassen. Letty Oosthoek was 88 jaar. En bondscoach Ronald Koeman staat nog altijd achter zijn wissels van gisteren, toen Oranje 2-2 gelijk speelde tegen Japan. Hij ruilde Somerville en Malen in voor Koopmeiners en Depay. Daarna verdween veel snelheid uit de aanval. Koeman hoopte dat Oranje meer controle zou krijgen en wat verder van het eigen doel af kon spelen.
21: Ik heb Krie gewisseld vanwege ook zijn gele kaart. En Donjo gewisseld om... Ik zag ook niet meer dat we veel momenten hadden voor diepte. We moesten verder terug. Ja, dan hoop je met Memphis iemand te brengen die wat balvaster is, waardoor je toch weer van je goal af kan komen. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. En daar kun je achteraf altijd van vinden wat je ervan vindt.
18: Buitenlandse media vinden dat Oranje op cruciale momenten heeft gefaald. Ik weet niet of dat ook jouw analyse was, Hans.
17: Je hebt nou ja, gekeken, je

0: en Donjo gewisseld om... Ik zag ook niet meer dat we veel momenten hadden voor diepte. We moesten verder terug. Ja, dan hoop je met Memphis iemand te brengen die wat balvaster is. Waardoor je toch weer van je goal af kan komen. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. En daar kun je achteraf altijd van vinden wat je ervan vindt.
1: Buitenlandse media vinden dat Oranje op cruciale momenten heeft gefaald. Ik weet niet of dat ook jouw analyse was, Hans.
2: Je hebt je hoopt dat ze het vasthouden op een gegeven moment, die winst. En dan komt dan zie je toch dat de Japanse ploeg toch wel heel sterk is. Dus zo heb ik er als niet-voetbaldeskundige naar zitten kijken in elk geval.
1: Het weer dan nog. Het is bewolkt met plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt geleidelijk de zon overal door. En het wordt 17 tot 21 graden.
3: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Nog even moduleren. Juist. Op het hoogtepunt van de populariteit scoort dus nog eenmaal met dit album Tragedy. En daarna was het ook weer voor lange tijd voorbij. Want toen gingen ze zich op heel andere dingen richten in de jaren 80. We hebben ruins van de jaren 70, je hoort ze de hele week. En de Bee Gees horen daar uiteraard natuurlijk glansrijk bij. We hebben aanvragen deze week van luisteraars die een jaren 70 lijst hadden gestuurd. René Brouwer uit Zaandam, die heeft een lijst met juweeltjes die je niet altijd meer op de radio hoort. En dan verder ook HJOV in Meidrecht, Hanna en Johan. Die hebben hun beide smaken in een lijstje met aanvragen neergezet. Allebei houden ze trouwens van lange wandelingen maken, verre reizen maken of op stap.

0: spiritueel, expressief en sensueel allemaal. Let's get it on! Daarvoor It's a Heartache van Bonnie Tyler. De vrouwelijke Rod Stewart werd zij destijds genoemd. En Hookah Chaka, Hookah Chaka. Ja, ik was hem helemaal kwijt, maar Blue Sweat was dat met Hooked on a Feeling.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Deze hele Evergreen Week van de jaren 70 hebben we een leuk spel. Dat hebben we het weekend ook al gespeeld. En vanochtend ook al trouwens bij Giel Beelen, die zijn honneurs waarnam voordat Bert Haandrikman morgen terugkeert. En wij hebben dat 7-seconden-spel hier vandaag in het teken van de muziek staan. Dus als je Fondue Pan even naar ons appt via de Radio 5-app, dan doe je straks misschien mee. Fondue Pan, echt typisch van jaren 70. Woord is dat. Gaat de muziek dus straks, maar gaat het de hele tijd al over. Hier, de

0: Dimitri Madness was killing a country. Nou, er is niks veranderd wat dat betreft. Solitary Sadness Creeps on Me. Dat was Graham Nash in deze Evergreen Week van de jaren 70.
1: Het 7-secondenspel.
0: Ik heb Peter Joos aan de telefoon. Die is uit Middelburg in Zeeland. Dag Peter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent geboren in 1958.
2: Ja.
0: Ja, dus de jaren 70 heb je heel bewust meegemaakt.
2: Die heb ik heel bewust meegemaakt, want het was zo aan het einde van mijn lagere schoolperiode begon bij mij de interesse voor popmuziek te ontstaan. En ja, dat was 1970.
0: Ja, dan ben je 12 jaar en wat gebeurt er allemaal? Wat heb je allemaal gehoord, wat je bij is gebleven, wat je mooi vond?
2: Nou ja, mijn eerste singeltje, mijn eerste popsingle was Let It Be van de Beatles. Dus dat waren de nadagen van de Beatles natuurlijk, want die gingen kort daarna uit elkaar.
0: Ja.
2: En ja, verder heb ik de muziek jarenlang gevolgd en tot eigenlijk in de jaren 80. En dan hoor ik vaak muziek uit de jaren 90. En dat ken ik vaak helemaal niet.
0: Nee, daar ben je op.
2: Die jaren heel intensief geweest.
0: Ja, dat zijn de top. Ja, mijn tijd zeggen ze altijd, hè?
2: Ja, goed.
0: Wat is het mooiste dat je gedaan hebt in de jaren 70? Of je grootste triomf?
2: Oh, dat is heel moeilijk. Ik heb mijn middelbare school gehaald na 6 jaar. En de warme zomer van 1976 kan ik me herinneren. Dat was een hele fijne tijd met vakantiebaantjes. En toen ben ik gaan studeren. En dat is ook allemaal prima verlopen.
0: Ja, nou mooi. Wat ben je gaan studeren?
2: Politieke wetenschappen.
0: Politieke wetenschappen? Ah,
2: ja.
0: Oké. En zit je daar nog steeds middenin? Of volg je het allemaal?
2: Jazeker. Ja, dat volg ik nog steeds.
0: Spannende tijden toch allemaal? Er gebeurt heel veel. Is er veel veranderd ten opzichte van de jaren 70, vind je?
2: Ja, ik vind van wel. Alhoewel er natuurlijk wel bepaalde patronen wel nog steeds zichtbaar zijn. Maar het is allemaal wel wat harder geworden. En ik denk als je het nieuws van nu, als je dat had geweten in 1970, dat het zich zo zou ontwikkelen, dan had je het niet geloofd.
0: Dus nee.
2: De ontwikkelingen zijn enorm snel gegaan. Kijk, we praten ook over een periode zonder internet, hè?
0: Ja, dat is het ook.
2: Dat allemaal niet.
0: Ja, dat als je iets moet noemen wat ons leven enorm op zijn kop heeft gezet, dan is het eerste waar je aan denkt, het internet natuurlijk.
2: Ja, en alles wat daar dan weer uit voortgekomen is.
0: Ja, heb je even een paar uren?
2: Ja,
0: precies. Ja, goed. Je weet nog, je hebt ingeklokt met fondue. Weet je nog dat Gerard Koks dat heeft gegeten toen in een restaurant?
2: Nee,
0: weet je niet? Luister even mee, want die was met zijn vrouw in een fondue restaurant.
2: Okay.
3: Die pakt dus die schaal met vlees en donder het hele zootje in één keer in de kokende olie. En datzelfde doet mevrouw met de appelmoes en de pindakaas. En ze zegt, we zullen die spullen eens lekker door elkaar husselen. Nou, begin met die troep te spetteren. En ik had mijn lasbril ook niet bij me. Fijn, ik heb er 1 happie van geproefd, gelijk mijn bek verbrand. En dat kostte ondergetekende de somma van F3550, inclusief geen bediening, moet je mij horen. Plus 50 piek voor de stomerij.
0: Ja. Kun je het nog herinneren of niet?
2: Ja, zeker. Nu hoort dat ik me heel goed herinner.
0: Ja, fondue boerenjong. Goed, maar daar zitten we hier niet voor, want we gaan een fragment laten horen. Het gaat om muziek uiteraard. En als je het eerste fragment al meteen weet, we willen de naam van de artiest en het liedje, dan heb je daarmee een powerbank gewonnen. En een fietsadel.
2: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Ja, hier is hij. Nou, je mag het zeggen. Wat is dit?
2: Oeh,
0: ja.
2: Ik ken hem wel, maar het wil even niet, niet boven komen. Nee.
0: Oké, nou, dan krijg je het tweede fragment. We doen nog steeds een fietszadel overtrekje en een bloemzaad.
2: Ja.
0: Wie die prijs verzonnen heeft. Goed, luister mee. Nou, wat is het? Wat hebben we gehoord? Wat is dit?
2: Maar ik ken hem natuurlijk, maar de titel wil gewoon niet bovenkomen. Nee, ik krijg nog een derde kans.
0: Derde kans, ja. Maar de artiest ook erbij, hè?
2: Ja.
0: Nou.
2: I Will Survive.
0: Ja, heel goed. Van?
2: En van, was het Gladys Knight?
0: Ah, nee, dat is niet goed, nee.
2: Ook niet goed.
0: Nee. Nou ja, dan moet ik toch echt. Ja, dan ben je inderdaad gezakt. Ja, dat valt me tegen, Peter. Maar je hebt natuurlijk wel een heel ander mooi verhaal verteld hier. Dus ik dank je voor jouw bijdrage.
2: Okay,
0: en ik ga meteen kijken of er iemand via 0800-3000-555 wil reageren. Want dat is dan de enige oplossing om dit spel nog tot een goed einde te brengen. En de vraag is of daar iemand belt. Ja, er is iemand die belt. Wie is dat? Hallo, goedemorgen.
4: Hallo?
0: Ja, met wie spreek ik?
4: Met Kees van Rundven.
0: Nou, wat hebben we gehoord, Kees?
2: Gloria Gaynor.
0: Ja, met...
2: I Will Survive.
0: Dat was genoemd natuurlijk, I Will Survive. Hartstikke goed. Jij bent de winnaar van wat eigenlijk? Ga even uitzoeken wat je daar precies gewonnen hebt. Want wat mij betreft is dat alleen die sleutelhanger?
4: Nee, de sleutelhanger.
0: Oh, de sleutelhanger. Oké, goed. We gaan even achter de schermen verder met je. En ik draai hier Dillinger met Cocaine in My Brain. Dankjewel voor het meedoen alvast, Kees.
2: Oké, graag gedaan, hè.

Nou, lekker bandje is dit, hè? Nooit ver verwijderd van de Eagles. Timothy Smith en Randy Meisner hadden hier zitting in. Poco met Rose of Cimarron in de jaren 70. De hele week alleen maar de allerbeste muziek die bij dat decennium vandaan trekken. Het is alleen maar genieten.

heb vanavond op mijn bed gelegen, hoor. Met, en het licht gedoofd en dan deze muziek op en dan de hele LP uitluisteren. Jean de Chajar, mijn held uit de jaren 70, zegt Jan. Gisteravond trad Tennessee Sea op in het Zuiderpark Theater in Den Haag. Mark laat weten dat ze ook Wall Street Shuffle hebben gespeeld. Uiteraard gisteren. Heerlijk, hè, de jaren 70. Gaat maar door. Tot en met vrijdag op Radio 5. En dit is, dat weet je misschien nog, Styx. Sting for the Day heet het.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Memphis Depay schiet.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dionne de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soikro doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
8: Artsen van 4 verschillende ziekenhuizen hebben in de coronatijd oudere patiënten geweigerd op de intensive care, die ze normaal gesproken wel hadden opgenomen. De ziekenhuizen waren overvol en artsen moesten kiezen wie ze wel en niet konden helpen. Huisartsen stuurden ook minder mensen door naar het ziekenhuis. Het was dus wel degelijk code zwart, zeggen IC-artsen tegen Nieuwsuur.
9: De ultieme keuze was altijd voor de COVID-patiënt. En dat maakte dat we patiënten die recht hadden op ook een intensive care plaats, omdat ze van de trap gevallen waren, niet de zorg kregen die ze hadden moeten hebben. En dat heeft wel degelijk consequenties gehad voor de kwaliteit van de zorg en uiteindelijk ook een meer overlijden van deze soort van patiënten opgeleverd dan we eigenlijk gehoopt hadden.
8: Vandaag wordt Diederik Gommers gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was hoofd IC in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Marinus Høiby, de zoon van de Noorse prinses Mette Marit, wil vrijgelaten worden. Dat zei hij net nadat de rechter hem veroordeeld had tot 4 jaar cel vanwege 40 misdrijven. Waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen en mishandeling. Correspondent Rolien Creton.
10: Centraal bij die verkrachtingszaken is het bewijsmateriaal. Erg opmerkelijk kun je zeggen, dat zijn video's die Marius zelf had gefilmd. En die video's hield Marius in een versleutelde app op zijn telefoon verborgen.
8: Ja, Marius Høiby dus. Het Noorse koningshuis rolt van het ene schandaal in het andere. Begin dit jaar bleek dat prinses Mette Marit een hechte vriendschap had met kindermisbruiker Jeffrey Epstein. En Mette Marit is nu ernstig ziek. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 kilometer per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant ze die fatbike van de weg af hebben gehaald. En ook in het Verenigd Koninkrijk mogen kinderen onder de 16 straks niet meer op sociale media. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Premier Starmer noemt het een groot moment voor het land.
11: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
8: In december kwam Australië ook al met zo'n verbod en ook in Europa wordt erover gesproken. Het weer bewolkt, later vanmiddag ook zon en het wordt 17 tot 21 graden.
12: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avrotros.

0: Busy met Phil Lynott. Er staat zelfs nog een standbeeld. Jacht in het centrum van Belfast of zo. Waar die wordt geëerd nog altijd. The boys are back in town. De hele week bivakeren we in de jaren 70. We zijn begonnen met zaterdag. Jan Rietman heeft de stembus geopend. De bedoeling is dat jullie zoveel mogelijk stemmen via radio5.nl. Want uiteraard ook nu op vrijdag weer hebben we zo'n mooie apotheose met een evergreen toplijst van de jaren 70. En die moet natuurlijk fantastisch zijn. Dus hoe meer mensen stemmen, hoe meer, hoe beter het is. En je kunt alle vrije keuzes opvoeren. Het maakt niet uit. We hebben al een inspiratielijst neergezet. Dus ga daar in ieder geval even kijken. Via radio5.nl. En stem dan ook in één keer. We hebben ongelooflijk mooie muziek onderweg, dus hier is Ramses. Arbeidsvitamine.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

gevecht uit de jaren 70. Johnny Wakelin was dat. Dat zijn van die gekke, rare one-hit wonders allemaal in de jaren 70 geboren. En fantastisch om ze dan deze week weer eventjes te horen. Hold Back the Night hoorde je van de Tramps. En zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses. Goede bekend op deze zender. En dit is Billy Joel. Piano Man.

1971 met die synthesizer weer. Backstreet Love van Curved Air. Ik herinner mij die nog van een LP, die heette Tops of Pop, geloof ik. Met zo'n schaars geklede dame op de hoes. En dat waren van die nepversies die van de hits van het moment werden gespeeld. Het schijnt dat een jonge Elton John ook nog meewerkte aan die platen. En die waren heel populair, want die kon je voor goedkoop kon je ze bestellen. Dan had je toch de hits van de dag in huis. In ieder geval hoorde dit daar dan op thuis, maar voor mij dan ook niet. Want het was toch een beetje net anders dan je het in werkelijkheid hoorde, zoals je het nu dus hoorde. Laydown van Melanie en het hele koor van Edwin Hawkins hoorde je nog de achtergrond. En dan ook nog Piano Man van Billy Joel. En de meest vanzelfsprekende naam even kwijt. Dat is gek. En nu we midden in de jaren 70 zitten, herinner je ook dat geluid van Gary Glitter waarschijnlijk nog. Die had ook allerlei uitlopers naar andere artiesten, zoals Barry Blue. Do You Wanna Dance heet dit.

Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5.

Cat Stevens is dat met Father and Son. Heel knap omdat hij zich zowel in die vader inleeft als die zoon wat dat betreft. Rock With You hoorde je van Michael Jackson van zijn disco-album eind jaren 70. En Do You Wanna Dance was van Barry Blue. Ook de Beach Boys hebben zich bezighouden met politiek. Notabene op het album Surf's Up. En die coverde een nummer waarbij de demonstraties destijds op studenten op universiteiten volop aan de gang waren. En bij Kent State University 4 studenten werden gedood door de overheid. En daar hebben zij toen Student Demonstration Time voor opgenomen. Ik kende het niet, maar het staat op het verzoeklijstje vandaag. Dus we gaan daar naar luisteren. The Beach Boys.

0: Even in the quietest moments, daar kon je zoveel plezier aan beleven in de jaren 70. Met die hoes op schoot, met die piano, die besneeuwde piano op een bergtop. En dan zat je met die teksten zo mee te lezen. En dit was dan het titelstuk van die plaat waar ook Give a Little Bit op stond. Midden in de jaren 70 zitten we. Dan heb je weer eens tijd om dit soort liedjes te luisteren. Met dank aan HOV Meidrecht en René Brouwer in Zaandam. Dit waren de arbeidsvitamine van deze ochtend. Morgen weer, ook jaren 70 dan. En lunch lekker met Daniel Dekker voor straks.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: NPO Radio Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Mogelijk honderden ouderen zijn in de coronaperiode gestorven omdat ze vanwege de volle ziekenhuizen niet op de IC's terecht konden. Dat zeggen IC-artsen tegen Nieuwsuur. Ze hebben artsen gesproken van 4 verschillende ziekenhuizen en die artsen vertellen dat ze moesten kiezen wie ze konden helpen. Er was volgens hen wel degelijk code zwart in de ziekenhuizen, zegt ook deze verslaggever van Nieuwsuur.
21: Nou, de ene arts van een academisch ziekenhuis zegt ja, dat hij toch wel zo'n enkele tientallen mensen niet heeft opgenomen, die anders wel waren opgenomen. Ja, een andere arts die zegt, die schat eigenlijk in dat wel honderden ouderen gered hadden kunnen worden met een IC-plek. Maar die zijn dus buiten het ziekenhuis gestorven.
20: Het ging niet alleen om oudere coronapatiënten, meldt Nieuwsuur, maar ook om mensen met slechte afweer door een kankerbehandeling of orgaantransplantatie. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandschef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. De website van de NS, waar reizigers sinds vandaag het Nederland-ticket kunnen aanschaffen, is slecht bereikbaar. Veel mensen willen zo'n ticket, al 20.000 mensen hebben vanmorgen besteld. Dat speciale abonnement voor €49 per maand is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm omhoog gingen, zegt staatssecretaris Bertram.
22: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
20: Maar de NS-site heeft moeite met de grote belangstelling. Gebruikers melden foutmeldingen en kunnen niet bij hun abonnement. Boven een café in Den Haag zit de stemming er toch nog goed in, want daar is pas geleden baby Frenkie geboren. Zijn moeder groeide hier ook op en opa staat nog steeds beneden achter de toog. Niet dat hij nu opeens zachter gaat doen als er gescoord wordt door Oranje.
23: Nee. Valt wel mee hoor, met het geluid. Ik denk dat het wel meevalt, maar
24: jullie gaan hier gewoon helemaal los als Nederlands.
23: Ja, het is goed geïsoleerd. Dus.
25: Ja. Nou ja, maar ik heb het geluk dat ik hier zelf ook boven ben opgegroeid. Ik heb hier zelf ook gewoond. En mijn man die komt ook uit de horeca. Dus wij zijn gelukkig zelf al wel wat herrie gewend.
24: Als de naam helpt in ieder geval wel mee, toch?
23: Zijn naam helpt mee, dat is wel. Dat is wel. Dat is ook de beste voetballer van Nederland zelf, dat wel.
20: Het weer nu nog bewolkt, maar geleidelijk aan breekt de zon overal door en blijft droog bij 17 tot 21 graden.
19: Dankjewel. Nou, blijft in de buurt, hè?
20: Natuurlijk.
19: Ah, we gaan weer gezellig lunchen.
18: Lekker. Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

Just Evergreens. De Evergreen Week van de jaren 70. En ook op deze maandag met aanstaande vrijdag de Evergreen Toplijst. De stembussen zijn inmiddels geopend. Ga naar radio5.nl om op je favoriete liedjes te stemmen. En misschien moet die van ABBA er ook wel bij. Summer Night City. Goedemiddag en van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Met zometeen praten over Radio Tour de France. Want aan het begin van de jaren 70 startte dat roemruchte radioprogramma. Dat ook dit jaar weer wordt uitgezonden. En ik praat met mijn vriend en collega Robert Meder van Radio 1. Want hij is het theater ingetrokken met alle mooie verhalen over de Tour de France. Kees Baars, die was vroeger ook op de radio met Countdown Café onder andere. En muziekjournalist, hij heeft een nieuw boek geschreven. Daar gaan we ook over praten. Want daar, daar gaat het ook over de jaren 70. Maandag 15 juni, dit is Lunch Lekker.

0: 1977, Foreigner was dat in Cold as Ice. En daarvoor Tammy Wynette, Stand By Your Man. Het liedje kwam uit in de jaren 60 en werd toen in Amerika een hele grote hit. Maar Europa had wat langer nodig voordat Stand By Your Man hier in de hitparade terechtkwam, was het 1975. Blijft natuurlijk een echte evergreen. Nogmaals van harte welkom en eet smakelijk namens iedereen hier bij NPO Radio 5. We gaan er weer een leuke week van maken. De beste evergreens uit de jaren 70. En ja, er horen ook andere dingen bij die, ja, die bij het leven horen. En waar we altijd in de jaren 70 ontzettend veel plezier van hebben gehad. En dat waren met name ook die sportwedstrijden allemaal. We zitten nu in het WK voetbal. Hier bij mij aan de lunchtafel zit nu Robert Meder van NPO Radio 1. Robert, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Of verdriet hebben gehad.
0: Wat zeg je?
1: Of verdriet hebben gehad.
0: Ja, verdriet rond sportwedstrijden is...
1: Man, 74.
0: 1974. Ja, het krap het wondje maar meteen open. Toen was ik een klein...
1: Ja, ik denk, ik wil lekker maar gelijk gezellig
0: maken. Dat vond ik zo verschrikkelijk dat we die wereldkampioenschap voetbalfinale toen verloren.
1: Waar was jij?
0: Thuis. Ik woonde, ja, ik was een klein jochie. Ik zat met mijn vader op de bank te kijken.
1: Ik zat in Zwitserland op een camping aan een heel klein schermpje te kijken. Ik vond de mooiste, het zijn de contrasten, want je hebt dan die wedstrijd tegen Brazilië, die we dan wonnen, die vechtwedstrijd met al dat bloed en dat shirt helemaal vol met bloed van Neeskens en zo, oh, ik zie het nog voor me. Ja. Rode kaart voor die Brazilianen, spijkerhard. En die dan winnen, en dan de euforie op die camping ergens in Zwitserland aan de Lago Maggiore. En toen daarna, er zat op de hoek, zat er een kroeg. Ik zal het nooit vergeten. Ik zie het me nu in één keer weer te binnen. En daar hadden ze een televisie neergezet. En daar zaten we met, ik denk, 50 Nederlanders en 1 Duitser. Zaten we naar die wedstrijd te kijken. Nou, pandemonium toen het 1-0 voor ons werd natuurlijk. En vervolgens heeft die Duitser, vond ik wel weer aardig, een rondje gegeven toen hij wereldkampioen werd. Maar de sfeer werd er... de Nederlanders niet echt veel beter door. Kan ik
0: heb je ook met hem geproost? Nee, toch?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, nee, dat doen jullie niet.
1: Nee. Maar 78 heb ik helemaal geen herinnering aan. Ja, ik waar ik toen was of zo, die finale.
0: Ja, toen was ik ook. Toen was ik net het huis uit, volgens mij. Maar goed, het genoeg over mij. Ja, nee, ik bedoel, het WK loopt nu ook weer. We hebben natuurlijk gisteren de eerste wedstrijd gehad. Ja, je hebt het ook gekeken natuurlijk. Je zit ook bovenop sportjournalisten.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben formeel 4 weken met pensioen, geloof ik nu. Hmm. 3,5 week.
0: Ja, maar zit nog in je bloed.
1: Het zit nog in je bloed. En ik mag gelukkig af en toe nog even invallen deze zomer. Dus ik ben nog niet helemaal weg. Maar je zit toch wel anders te kijken, ja. Dat geef ik wel toe. Ik vond die wissels, vond ik wel, dat ik dacht van, huh?
0: Ja.
1: Je had al je snelheid voor in eruit.
0: Ja, volgens Ronald Koeman gaan we later begrijpen waarom dat was.
1: Oh ja, hij haalde iemand eruit vanwege de gele kaart. Later? Hoe bedoel je later?
0: Dat zei hij in het interview, van later zou blijken als het WK is afgelopen of dit een goede of slechte wissels waren.
1: Oh, oké, ja.
0: Ja, want als we wereldkampioen worden, dan vonden we het opeens hele goede wissels.
1: Ja.
0: Zo werkt het ook.
1: Ja, ja toch? Ja, is wel zo.
0: Nee, ja, dan begon al die wedstrijd met Japan, met die wissels. Dat had hij toch goed gezien, hoor.
1: Had ik toch gezien.
0: Nou ja, dat is. Ja. Nou, we gaan het over de Radio Tour hebben. Radio Tour de France of gewoon de Tour de France. Want in de jaren 70 kwam dat voor het eerst op de radio. Was jij er toen al bij betrokken eigenlijk?
1: Nee, joh.
0: Oh, nee, ik vraag het maar.
1: 1970, nee. Mijn eerste betrokkenheid stamt uit... bij de Wereldomroep, dat ik toen als technicus begon te schuiven. Dat zal ergens in die jaren 80 of zo, eind jaren 80 of zo zijn geweest.
0: Ja, maar Robert, dat wordt wel even wat, want dit jaar voor het eerst Radio Tour de France sinds jaren zonder jou, hè?
1: Ja, 10 jaar.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, weet je, het programma bestaat al, wat je net zei. Het is zelfs al daarvoor al een keer geprobeerd en toen stopte het. En toen hebben ze het in 70 weer geprobeerd op Hilversum 3. Toen in 71 zeiden alle omroepen van ja, maar wij gaan onze zendtijd daar niet aan afgeven. Dus in 71 was het er weer niet en toen in 72 vanaf daar weer wel. En het programma bestaat al zo lang en het heeft al zoveel presentatoren gehad dat ja... Ik vind het jammer natuurlijk, want ik vind het mooiste programma om te doen. Maar Henry en Guylaine Plag die het nu gaan doen, die kunnen dat ook heel goed. En het programma blijft gewoon net zo mooi als dat het altijd was.
0: Ja, natuurlijk. Weet je, ik bedoel, alles komt een einde.
1: Daarom.
0: Zo moet je het ook zien. Maar je hebt nu iets moois bedacht ook. Want je gaat het theater in met de mooiste verhalen uit Radio Tour de France.
1: Ja, en de Tour. En het was eigenlijk een idee wat al een tijdje liep. Ik had met Gio Lippens, oud-verslaggever natuurlijk van Radio Tour de France... en Theo de Rooij, die zelfs 25 keer in de Tour is geweest... als ploegleider van de Rabo's van vroeger en zo. En zelf ook gereden, 6 keer de Tour gereden. Hadden we al af en toe bij bedrijven en instellingen... hadden we iets van Parijs is nog ver, hebben we dat toen genoemd... naar de woorden van Joop Zoetemelk. En op een gegeven moment kwam het idee van... moeten we niet groter, moeten we niet meer gaan doen... met een beetje muziek erbij enzovoort. Gewoon echt lekker groot een keer aanpakken. Nou, toen werd ik via LinkedIn benaderd door een impresariaat. Die zei, ik heb een idee, kunnen we niet eens een keer wat groots met Radio Tour de France in de Tour? Ik zeg, nou, dat is ook toevallig, want dat heb ik eigenlijk al op papier op een A4'tje geschreven. En toen kwamen we, lang verhaal kort, in Naaldwijk uit, het Westland Theater. En komende zondag dan gaan we huishouden, 's middags om 2:30. En gaan we verhalen vertellen over Radio Tour de France, over de tune bijvoorbeeld. Hoe is die tot stand gekomen? Er zit een mooi verhaal achter. En we gaan terug in de tijd naar de jaren 60, 70 met Theo Komen. We gaan 1989 eruit halen, die fameuze Tour de France met het verschil van 8 seconden tussen Greg LeMond en Fillon. Daar zit een bizar verhaal achter hoe dat is gegaan. Dat heeft Gio Lippens ooit een keer helemaal uitgeplozen. Mm-hmm. En muziek. Angela van Rijthoven komt chansons zingen, om het maar even zo te zeggen, om toch een beetje de Michel Fugain's weer ook een beetje binnen het theater te krijgen. Dus, het wordt hartstikke warm en de airco staat aan binnen. Dus waarom zou je niet komen?
2: Zondag dus om 2:30 de première in het Westland Theater De Naald in Naaldwijk.
1: In Naaldwijk.
2: Nu heb je het over Michel Fugain. Ik denk, daar gaan we even iets van draaien.
1: Oh, lekker.
2: Ook uit de jaren 70.
1: Ja, heerlijk.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet met.
2: Ja, ik ga even meer keuze krijgen. Dan...
1: Als je meer keuze... Oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

0: Ray James en Bobby Purify en I'm Your Puppet. En ik zit hier met de enige echte Robert Meder, die natuurlijk sportjournalist is en altijd betrokken geweest bij Radio Tour de France. En gaat nu theater in. Komende zondag de eerste voorstelling in Naaldwijk om 2:30 'smiddags.
1: Ik heb nog wel 4 keer 2 kaarten.
0: Oh ja, wat leuk.
1: Ja. Zullen we die weggeven dan?
0: Nou ja, dat zijn jouw kaarten.
1: Ja. We verzinnen even zometeen een vraag.
0: Dat is goed.
1: Gooien we die erin en dan kunnen de mensen reageren via de app of zo, denk ik, hè?
0: Ja, we hebben hier de app. En dat is dan voor komende zondag.
1: Voor komende zondag, 2:30.
0: 2:30. Nou, het speelt Nederland zelf al niet, toch?
1: Nee. Dat is helemaal geen wedstrijd of wat dan ook. Nee, überhaupt niet om 2:30 volgens mij.
0: Nee, dat is allemaal in de avonturen natuurlijk. Nou, leuk dat je er bent. En we hadden het over de Evergreen Week van de jaren 70 en de Tour de France. Ik heb een stukje van de allereerste uitzending gehoord.
1: 1970.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Dan komt hij.
2: Oh, nou kan ik u ook verstaan. Mevrouw Zoetemelk zelf?
3: Ja.
2: Ah, geweldig. Nou, hier is Jopie.
3: Ja.
2: Schitterend, ook met een koptelefoon op zijn hoofd. Nou, zegt u het eerst maar eens even tegen Joop.
3: Ja, Joop. Joop, gaat trainen.
2: Ja, gaat prima.
3: Nou zeg, we zitten hier allemaal op de radio. Ria, Papa, Frans. Alles zit hier.
2: Ja?
3: Ja, gaat fantastisch,
2: joh. Ja, dat gaat prima.
0: Ja, dit is leuk. Joop Zoetemelk met Theo Komen was dit, hè?
1: Ja, dit was Theo Komen. En het mooie was daarvoor, want het is een heel lang fragment en we kunnen niet alles laten horen. Maar technisch gezien was dit heel vooruitstrevend wat hij deed. Want dit was natuurlijk helemaal niet normaal dat je iemand dan ook nog kon laten horen in Frankrijk, ergens op een berg.
0: Ja, hij belde gewoon de vrouw van Joop Zoetemelk.
1: En zijn vader komt ook nog aan het woord. In hetzelfde gesprek. Het was gewoon een privégesprek van 1 minuut of 4. Ja. Live op Hilversum 3 toen de tijd nog. Ja, dit was de allereerste Radio Tour de France. Dus het is wel leuk om dat nog een keer te horen.
0: En dat komt ook in het theater terug.
1: Dit fragment, nou, ik moet je zeggen, ik zit te twijfelen of ik het er toch nog ergens tussen kan proppen. Want het is natuurlijk wel uniek. Het is de eerste uitzending van Radio Tour de France. Dus misschien dat ik het er ergens nog wel tussen doe.
0: Ja, nu heeft iedereen het al gehoord natuurlijk. Maar,
1: ja, nou ja, goed.
0: Het kan best wel leuk zijn, omdat die Naaldwijk ook...
1: Ja, zeker. Maar ik zal in het begin vooral zeker ook het ontstaan van Radio Tour de France, de beginperiode en het ontstaan van de tunes die natuurlijk gebruikt worden in Radio Tour de France.
0: Ja, want ik zat me al af te vragen, wat gebeurt er op het podium? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, we hebben Tom Velers. Dat is een sprinter die de sprint aantrok voor Kittel. We hebben Theo de Rooij, die 25 jaar in de Tour heeft gezeten als renner, als ploegleider natuurlijk voor de Rabobankploeg en als gastrijder, hoe zeg je dat? Dus dat hij was de chauffeur en dan reed hij gasten rond. Mm-hmm. En we hebben Gio Lippens, die behoeft geen toelichting. Die heeft volgens mij 834 keer in de Tour gezeten, zo ontzettend lang. Die heeft allemaal verhalen.
0: Heb je ook beelden?
1: Zeker. Van YouTube heb ik bijvoorbeeld beelden gehaald van die beroemde Tour in 1989. Dus Greg LeMond en Fignon, dat is verschil van 8 seconden op de Champs-Élysées, die tijdrit. En het verhaal dat Greg LeMond uiteindelijk wint, heeft te maken met het stuur wat hij die dag gebruikte. En daarvoor heeft hij, ga ik heel veel weggeven, maar daarvoor heeft hij toestemming gevraagd aan de organisatie. En hij zei, ja, anders kan hij niet starten, want hij heeft last van zijn rug.
0: Oh.
1: Hij had helemaal geen last van zijn rug. Hij wilde gewoon dat stuur gebruiken, omdat het dan had hij minder weerstand.
0: Ja.
1: En de Franse directie van de Tour heeft dan, ja joh, doe maar joh. Die dachten, ja, vind je jongens toch al gewonnen? Nou, en daarop verloor hij hem uiteindelijk. Ja. En Gio is daar helemaal ingedoken hoe dat gegaan is.
0: Mooie vraag.
1: En we hebben beelden van Nieuwe Helden, een documentaire. Dirk-Jan Roeleven heeft ooit een documentaire gemaakt, heeft hij de ploeg van Tom Velers gevolgd. En daar komt ook de beroemde valpartij met Cavendish uit 2014 volgens mij, komt daarin in terug.
0: Oh ja.
1: En dan zien we ook wat er na die valpartij allemaal in de hotelkamer is gebeurd en hoe Tom is uitgestapt, heeft moeten uitstappen uit de Tour uiteindelijk. En daar vertelt hij ook over.
0: Ja. Komen er nog meer voorstellingen? Gaan jullie op tournee eigenlijk?
1: Het is de bedoeling dat we zetten het grootste aan nu, want het is echt een groot theater. Het is nu gevuld met, denk ik, 275, terwijl er 350 mensen in kunnen. Dus ik denk dat we nog 75 kaarten nog beschikbaar hebben. En de bedoeling is dat we het later in de wat kleinere theaters her en der door het land gaan doen. Dus max 150 mensen. Dus toch intiemer.
0: Ja.
1: Maar we wilden de aftrap wel even groots neerzetten. Dus
0: ja.
1: Alle
0: wielrenliefhebbers opgelet. Want dat is leuk. De verhalen die je nog niet kent natuurlijk.
1: Zeker.
0: Nou, over die kaarten die we gaan geven. Dat kan alleen maar met dit geluid natuurlijk. Hè?
1: Hey. Yo. Iedereen, Lucas gaat rechtop zitten. Gelijk de tune en je krijgt gelijk energie in je body.
0: Dat zie je ook niet vaak, dat hij rechtop zit.
1: Die rechtop gaat zitten, maar ligt hij altijd.
0: Maar nee, maar ging opeens rechtop zitten, ik zeg maar op.
1: Ja, ik heb 4 keer 2 kaarten. Wij hadden een vraag bedacht. En de vraag is, wie won in de jaren 70 vier keer de Tour?
0: Wie won, jaren...
1: won in de jaren 70 vier keer de Tour de France?
0: Kan er maar één zijn.
1: Ja, want nee. Het had er nog een andere kunnen zijn. Want er kunnen er natuurlijk 10 tours worden er gereden in de jaren 70.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het zou er in theorie 2 kunnen zijn, maar het is er maar 1.
0: Oké. Okay. Als je de naam weet, dan kun je de NPO Luisterapp gebruiken en maak je kans om in Naaldwijk buiten te staan komende zondag.
1: Zeker. En meer info over zondag op robertmeder.nl en dan kunnen ze alles lezen.
0: Goed zo. Ja. Nou, leuk om je even gesproken te hebben.
1: Ja, ik ben benieuwd wie er gaat reageren.
0: En veel succes zondag.
1: Ja, en zondag een foto samen.
0: En plezier.
1: Jo, natuurlijk. Dankjewel.
0: Hier zijn de Carpenters natuurlijk uit de jaren 70.

0: Evergreen Week van de jaren 70 met de Carpenters.
1: Het 7 seconden spel.
0: Dat gaan we zo meteen ook nog spelen. En er zijn weer mooie prijzen te winnen natuurlijk. Daar zijn we mee van start gegaan. Zo meteen meer over. Eerst het laatste nieuws natuurlijk, want hier is Carolijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Gommers was IC-arts en lid van het Outbreak Management Team. Hij wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanmorgen. De NS verwacht dat hun site het in de loop van de middag weer goed doet. Vanmorgen wilden duizenden mensen tegelijk een Nederland-ticket kopen, waarmee je deze zomer voor €49 per maand onbeperkt met de trein kunt reizen in de daluren. De Tweede Kamer kwam met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. Dat heeft de rechter bepaald. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat die lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit.
3: Daniel Dekker, Dierennieuws.
2: Ja, daarvoor gaan we terug naar 1973.
0: Oh, wacht.
2: Vanwege de week van de jaren 70 natuurlijk. Toen startte Afro's weekendquiz met daarin de marmottenrace. Met cavia's, logisch. En die moesten in het finale spel door een doolhof naar een poortje lopen met daarboven een te winnen geldbedrag. En van tevoren was het eigenlijk, ja, kies je cavia. En die hadden dan namen van bekende Nederlanders.
4: Wie heeft u meegebracht?
5: Ik heb bij me Simon Tamata, Johan Cruijff, André van Duin, Jos Brink. En eentje, die hebben we aan Jo genoemd.
4: Wie weer? Mijn
6: grootste hobby is voetballer, dus dan kies ik maar van Simon Tamata.
4: Tamata, sneller. Simon, zet het op een lopen. Zet het op een lopen, Simon.
6: Ja,
4: de Simon, kom. Ja, hij zit in de goede richting. Simon. Oh! 500!
2: Ja, toch €500 mee verdiend.
0: Ja, zo.
2: In 1976 zou het programma onderscheiden worden met de Gouden Televisiering, maar de prijs werd niet uitgereikt vanwege een opvallend hoog aantal inzendingen met hetzelfde handschrift.
0: Hé, kijk, dat is waarschijnlijk de marmottenman die dacht van...
2: Ja. Mooi zijn. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag ook zon. Het is 17 tot 21 graden. Morgen ook droog en warmer. Het kan 25 graden worden. Okay.

0: Komt er nog een belletje? Ja, toch? Queen was dat in de Bicycle Race.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Legendarische muziek uit een onvergetelijk decennium natuurlijk. Dit stond op het album Jazz van Queen uit 1978. Te worden we Electric Light Orchestra en Turn to Stone. De hele Evergreen Week van de jaren 70 spelen we ook het 7-seconden-spel hier op NPO Radio 5. En straks ga ik je een bekend nieuwsfragment uit de jaren 70 voorbij horen komen. Ga ik je laten horen. Dan is het de bedoeling dat je binnen 7 seconden weet waar het over gaat. Wil je straks meedoen? Een mooi prijspakketje winnen? Dan kun je een codewoord sturen. Dat is geitenwollen sokken. Wie heeft dat nou weer verzonnen? Een codewoord is geitenwollen sokken. Nou, ik vind het best wel leuk ook. Stuur dat naar de NPO Luisterapp. En wie weet ben je dan zometeen de kandidaat in het 7 seconden spel. En er valt heel wat te winnen. Kan ook heel slecht aflopen dan weer de bloemzaadjes. Maar het begint met een powerbank. En je moet wel een fiets hebben, want je wint een fietszadelhoesje. En nog een paar andere hele leuke prijzen. Nou, sowieso leuk om mee te doen. Stuur geitenwollen sokken. Alleen dat woord is al voldoende om

0: Avenue of Man. Het Eurovisie Songfestival werd toen gehouden in Den Haag. Dat was in 1976. Het jaar ervoor had Tietje namelijk gewonnen. Dit was Save Your Kisses for Me.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, we gaan het spelen. Als opgave krijg je telkens een kort fragment. 7 seconden dus van een iconisch moment uit de jaren 70 te horen. En dat is iedere keer weer anders. Het kan gaan om nieuwsgebeurtenissen, bekende liedjes, televisietunes of radiotunes of legendarische sportmomenten. Maar alles uit de jaren 70. En we beginnen met onze eerste kandidaat. Dat is Leslie uit Boxmeer. Leslie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zit ik je een beetje te storen tijdens de lunch of valt het mee?
2: Nee hoor, ik zat aan de computer, want ik probeer een NS zomerticket te scoren, maar dat is nogal lastig.
0: Nee, dat hoorden we net in het nieuws. Hè. Ze zijn de site weer een beetje aan het opkalevateren, want er zitten veel te veel mensen, zitten achter die kaart aan.
2: Ja, ze moeten die capaciteit op die IC even een beetje vergroten, hè, zoveel mensen tegelijk op willen.
0: Ja, als er iets...
2: Denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, Leslie. Ik ben er ook niet zo in thuis hoor.
2: Nee, maar ja, we gaan het afwachten.
0: Zometeen maar even proberen nog. Hè? We gaan nu het 7 seconden spel spelen. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Je krijgt van mij een fragmentje te horen. En weet je dat helemaal goed, dan win je een paar hele mooie prijzen.
2: Oké.
0: Okay. Ja, het is een nieuwsgebeurtenis. Maar het heeft ook wel weer iets met muziek te maken. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
3: Ah, dit is te gek, jongens. Dit is zo leuk. Ik kan eigenlijk geen woorden vinden ervoor. Het is ontzettend leuk.
0: Tja, weet je waar dit over gaat? Anders dan gaat er weer een prijsje af.
2: Ik denk dat Peach in het Songfestival gewonnen heeft.
0: Nou ja, hoe weet jij dat nou? Ongelooflijk.
2: Ja, dat werden wel een paar hints gegeven. En ik hoor het accent van Fred hier. Een beetje oosters of zo. Ik denk, nou, dat zal het dan wel zijn.
0: Ja, dat was een hele jonge Gertie Kaspers in 1975. Ik had het eigenlijk pas bij het tweede fragment, had ik het pas door.
4: United Kingdom jury.
5: Yes.
4: Netherlands 12. Points.
5: Netherlands, 12 points.
0: Ja, dan had ik het misschien wel geweten, maar want we hebben maar één keer in 1975 of in de jaren 70 het Songfestival gewonnen natuurlijk.
2: Ja, zeker. Geweldig, hè?
0: Je krijgt van ons de bloemzaadjes. Je moet zelf maar even ons laten weten wat er naar uit de grond komt. Ik heb geen enkel idee, maar als je een beetje water geeft, gaat het allemaal vanzelf. Fietszadelhoesje krijg je ook.
2: Nou, dat komt goed uit.
0: En een mooie powerbank voor in de trein.
2: Nou, dat komt ook heel goed uit.
0: Nou,
2: nou nog dat
0: treinabonnement
2: zien te scoren.
0: Ja, dan kan ik je even niet in helpen, Leslie. Ik wens je een hele leuke dag. Gefeliciteerd met je prijzen.
2: Dankjewel. Fijne uitzending nog.

legendarische Kings uit de jaren 70. En dat was Lola. Kaarten weggegeven voor die theatervoorstelling van Robert Meder en zijn Tour de France vrienden. Zondag gaat dat gebeuren om 2:30 in een mooi theater in Naaldwijk. Het goede antwoord was: wie wist in de jaren 70 de Tour de France maar liefst 4 keer te winnen? Dat was natuurlijk de enige echte Eddy Merckx. Jawel, uit België. Clemens Eibergen gaat naar het theater. Gerard de Lange. Marion Sipma is er ook bij. En Bart Lohuis. Van harte gefeliciteerd. Je mag ook nog iemand meenemen. Hè? Dan weten jullie dat. Zo, nou, zometeen het vervolg natuurlijk van de Evergreen Week van de jaren 70. Gaan nog ik de hele week door. Vergeet niet te stemmen trouwens op de toplijst. Die wordt aanstaande vrijdag uitgezonden hier. Maar dan moeten we wel de goede liedjes hebben natuurlijk. En op radio5.nl kun je ze allemaal uitzoeken.

0: van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
1: We love you, president.
0: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 21:15 bij Avrotros op NPO 2.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
15: Goedemiddag, Daniel. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Barrot vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. In navolging van andere landen worden ook in Groot-Brittannië de sociale media verboden voor kinderen onder de 16. Het moet volgend jaar ingaan, dat verbod. Australië voerde het een half jaar geleden in en de Britten hebben daar onderzoek naar gedaan om te leren van de opstartproblemen daar. Correspondent Fleur Lansbach.
16: Bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media mediabedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
15: Volgens de Britse overheid steunen 9 van de 10 ouders het sociale mediaverbod. NS-directeur Koolmees zegt dat het voorlopig niet mogelijk is om het kortingsabonnement voor treinreizigers na augustus door te laten lopen. In september is het te druk in de trein, dan is het volgens Koolmees niet logisch om de korting te geven. Hij zou wel graag willen dat er korting komt voor heel het OV. Bijna 1000 leerlingen van scholen in de regio Peel en Maas in Brabant krijgen een opfriscursus zwemmen. De reddingsbrigade ziet dat kinderen steeds minder goed kunnen zwemmen. Dus kunnen ze flink wat bijleren, vertellen ze bij Omroep Peel en Maas.
1: We behandelen hoe ze mensen om hulp kunnen vragen door bijvoorbeeld 112 te bellen. We behandelen hoe ze zichzelf kunnen redden als ze in de problemen komen. En we behandelen hoe ze andere mensen kunnen redden.
17: Ik heb geleerd hoe je mensen uit het water moet trekken. En als je op een zwemvest, moet je hem hier, zoals dit de zwemvest is, moet je hem hier pakken. En dan ga je ze klein maken tot je het warm krijgt.
15: Zo, de extra training is volgens de reddingsbrigade hard nodig. Zo vlak voor de zomervakantie. Het weer vanmiddag geregeld wat zon. Het is 16 tot 20 graden en dan staat een stevige noordwestenwind. Vanavond bewolkt, vannacht een plaatselijke bui. Morgen droog met een mix van wolken en zon. Dan wordt het 20 tot 25 graden.
13: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: al die muziek uit de jaren 70. Ik had het er vorig nog even over met Giel Beelen, die ook zo aan het genieten was. Die zei, die muziek, man, die is zo goed.
1: Ja, inderdaad. En dat gaat de hele week hier door. Dit waren John Travolta en natuurlijk Olivia Newton-John. Uit de film Grease. En misschien moet hij er wel in die Evergreen toplijst van de jaren 70. Je kunt naar radio5.nl om je stem door te geven. En nu we het daar toch over hebben...
2: De beleggingstips.
1: Lijkt mij wel leuk als je dan alvast je nummer 1 nu weggeeft via de app. En in het kader van de beleggingstips laat weten wat... op nummer 1 staat in jouw stemlijstje. Dan kunnen we die misschien zo meteen wel laten horen. Dan hebben we die vast gedraaid, toch, op maandag. En wie weet komt hij dan wel in de Evergreen toplijst. Over een paar minuten hebben we hier Kees Baars in de studio. Die was jarenlang muziekjournalist voor het blad Oor. Was ook daarna veelvuldig op de radio, trouwens, bij Veronica. En hij heeft nu een nieuw boek uit. We hadden Oude Pik 1 en nu is er Oude

0: Al die mooie muziek uit de jaren 70 komt voorbij. Dit was Jim Croce. Time in a Bottle 1972. En daarvoor Chic en Le Vric. Dat was nog eens de discotijd natuurlijk 1978. Zullen we toch even een applausje laten horen voor Kees Baars? Jawel. Kees, goedemiddag.
1: Ja, welkom.
0: Welkom. Ja, wat leuk dat je er bent, man.
1: Dank je.
0: Ja, je bent hier natuurlijk voor je boek, Oude Pik 2. Want Oude Pik 1, dat is alweer een aantal jaar geleden.
1: Dat is 5 jaar geleden. Ja. Toen zaten we ook zo tegenover elkaar.
0: Dat klopt, ja. Niet zo heel erg veel veranderd eigenlijk, behalve dat er een nieuw boek is.
1: Het is wel een ander boek dan het eerste boek, hoor. Ja. Want toen het eerste boek was verschenen in 2001... toen ben ik wel door gaan schrijven daarna. Maar toen kwam ik na 25 verhalen tot de conclusie van... nou, meer zit er niet in, ik stop er maar gewoon mee. Klaar. Maar ik heb in het begin van mijn carrière gewerkt voor Muziekkrant Oor. En die bestond op een gegeven moment 3 jaar geleden of zo, 50 jaar. En toen kwam er een heel groot dik boek uit, Het Beste van Oor. En wat denk je? Ik stond er niet in.
0: Jij stond daar niet in?
1: Ik stond daar helemaal niet in. En toen was ik een beetje boos... En toen heb ik bij mezelf gedacht van, weet je wat, dan doe ik het zelf wel. Ja. Dus toen ben ik naar de redactie van Oor gegaan. Heb ik gevraagd of ik die oude stukken, een selectie mocht maken van mijn oorstukken. En of ik die mocht publiceren in mijn nieuwe boek. En nu is het dus een combinatie geworden van oude oorstukken en 25 nieuwe verhalen.
0: Ja, nou, en ik sla het open en je ziet, ik bedoel, dit is ook weer geen toeval.
1: Dat is ook sterk, hè?
0: Ja.
1: George Kooijmans.
0: Ja, ik sla het boek open en jij staat met George Kooijmans aan de wijn. Tenminste, George heeft een glas wijn in zijn handen. Ja, maar je bent op je 23ste ben je als prille jongen, eigenlijk beginnend journalist, ben je bij Oor terechtgekomen.
1: Ja, via een vriend van me, Bert van den Kamp, die werkte daar al. En die moest van de hoofdredactie over hardrock schrijven, maar dat vond hij eigenlijk niet zoveel aan.
0: Nee.
1: Dus toen zei hij tegen mij van, wil jij dat niet eens een keer af en toe iets over hardrock schrijven? Nou, en voor ik het wist was ik in dienst.
0: Ja.
1: Ja, dat ging heel snel.
0: Ja, en daarna ben je bij de radio natuurlijk terechtgekomen. Daar ken ik je eigenlijk van, want in die tijd las ik de Oor nog niet, moet ik je eerlijk zeggen.
1: Nee, dat was, ik werd op een gegeven moment redacteur van het televisieprogramma Countdown.
0: Ja.
1: En toen zei Lex tegen me van, kan jij niet even elke vrijdagmiddag de concertagenda maar voorlezen?
0: Lex Harding was dat.
1: Ja. Ja. Toen zei ik van, nou, dat is goed. Dus toen ging ik elke vrijdagmiddag de concertagenda voorlezen. En dat was mijn debuut op de radio.
0: Ja, in de top 40 volgens mij.
1: In de top 40, met de meeste luisteraars die je maar kon verzinnen.
0: Ja. Ja.
1: Op vrijdagmiddag.
0: Ja, en dat is toen helemaal uit de bocht gevlogen eigenlijk. Hè? Want je hebt toen nog je eigen programma gehad, toch?
1: Nou goed, ik heb dat denk ik 3 of 4 jaar gedaan. En toen zei Lex op een gegeven moment tegen mij van... wil je niet op vrijdagavond een nieuw programma gaan presenteren? Dat heet Kanon Café. Nou, dat ben ik toen gaan doen. In eerste instantie met Annette van Tricht. Die naam zeg je misschien nog wel iets.
0: Ja, die deed het Zwarte Gat.
1: Ja, onder andere deed ze ook het Zwarte Gat, ja.
0: En vond ik toen een heel bijzonder programma in die tijd.
1: Ja,
0: ja, dat ging toch over hallucinaties en ufo's. Het
1: ging over dingen waar ik me totaal niet in interesseerde.
0: Nee, mij ook niet, maar ik vond het wel spannende radio eigenlijk.
1: Ja, en toen later is het verticht weggegaan. En toen heb ik het samen met Alfred Legarde gepresenteerd. Heel lang, wel 15 jaar. En toen is het een heel populair programma geworden.
0: Ja.
1: Maar elke vrijdagavond is het feest.
0: Dat kan je wel zeggen. En het bestaat toch nog een beetje? Of jij doet nog iets online ook met concerten, zie ik af en toe voorbij komen?
1: Nou, ik heb nog wel Kanon Café weer nieuw leven ingeblazen.
0: Zie je?
1: Eerst bij Veronica in 2015. En later bij NH Radio in 2018. Maar ja, toen kwam corona en toen was het einde oefening. Want wij namen het programma live op met het publiek. En dat mocht er niet meer.
0: Nee.
1: Dus toen was het klaar. En toen was corona voorbij en toen wilden ze het niet meer terug hebben. Dus dan heb ik eigenlijk gedacht van, nou, dan is het ook maar afgelopen nu.
0: Ja, wel jammer aan één kant, hè?
1: Ja, heel jammer. Het was een geweldig programma.
0: Ja, legendarisch. En ook een programma waar artiesten zich live kunnen presenteren.
1: Ja, we hadden altijd wel 2 artiesten die konden live optreden. En we deden interviews met artiesten die iets te melden hadden. Ook, of mensen die een boek hadden geschreven. Het was altijd een hele leuke onderwerp.
0: Ja, vertel mij, want joh, ik heb de helft ervan gestolen toen voor Muziekcafé. Dat ik op Radio 2 nog heel lang heb gemaakt.
1: Ja, ja, precies.
0: Maar ik zit een beetje ondertussen dat je dit aan het vertellen bent, Kees. Zit ik ook een beetje door je boek te bladeren. En dan zie ik dat je toch ook wel een fascinatie voor Kiss.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ik was vanaf het begin van Kiss was ik heel groot fan.
0: Ja, die hebben natuurlijk ook gigantische successen gehad in de jaren 70. Dat was heel bijzonder ook, hè?
1: Ja, maar dat was ook wel, die hadden een show, dat was nooit eerder vertoond.
0: Nee.
1: En ik zag ze toen live, toen ze voor het eerst in Nederland kwamen. Ik meen in 1976? Nou.
0: Oh, was Made for Loving You was toen uit, in die tijd.
1: Nee, dat was iets later. Want toen eigenlijk ben ik een beetje afgehaakt.
0: 79.
1: Met I Was Made for Loving You.
0: Ja, vond je dat niks?
1: Nee, dat vond ik niks.
0: Oh.
1: Toen vond ik dat ze hun ziel verkocht hadden aan de duivel.
0: Nou, overdrijven toch niet zo?
1: Nou, dat vond hij wel.
0: Ja?
1: Ja, achteraf Vind ik het toch wel weer een aardig nummer. Maar toen kon ik het even niet trekken.
0: Nee, maar dat was vast in de Groenlandhal in Leiden. Want er waren vaak...
1: Nee, het was in het congrescentrum van de RAI in Amsterdam.
0: Oh, oké. Okay.
1: En ik was overdonderd toen ik ze toen live gezien had. Ik vond het fantastisch.
0: Ja.
1: En ja, het is natuurlijk wel zo, dat weten de meeste fans wel. Ik is dus in de loop der jaren af en toe een beetje van de gebande paden afgeweken met rare muziek. En dus toen was het wat moeilijker voor mij om ze te volgen. Maar later ben ik nog als manager van Vandenberg in Amerika op tour geweest met Kiss 3 maanden.
0: Ja.
1: En dat, toen heb ik ze wel een beetje leren kennen, die gasten.
0: Ja, en ik sloeg net het boek open bij een foto met George Cormans van Golden Earring. Die hebben ook nog met ze getoerd, hè?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Met Kiss.
1: Ja.
0: Ja, want die hadden... Ik heb Rien de Scherz, die is hier een paar maanden geleden geweest. Die vertelde er nog een verhaal over. Dat zij eigenlijk stond Kiss op een gegeven moment in het voorprogramma van de Iering. En toen lag er allemaal rood bloed op een wit podium. En toen zei Rien is, ja, daar moet eerst even gedwijld worden. Want er waren die capsules die
1: Gene Simmons.
0: Gene Simmons in zijn mond had om dat bloed te uit... Ja, toch? Ja, echt gekke dingen, hè?
1: Ja.
0: Dat Kiss.
1: Ja, de gitaren, welke raketten uitgeschoten.
0: Ja. Ja, mooi, hè?
1: Ja, fantastisch was het.
0: Is het nou zo dat je in de jaren 70, want dit boek wat jij nu hebt gemaakt, Oudpik 2, begint in 1975. Had je in die tijd meer spektakel op het podium dan nu? Hoewel, ja, wat je nu ziet, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens meer op. Maar toen was het meer bijzonder of
1: zo. Maar toen waren heel veel dingen nieuw.
0: Ja, dat.
1: En dat was natuurlijk, het was ontzettend indrukwekkend wat je meemaakte. Je ging naar allerlei concerten van buitenlandse artiesten. En daar was ik ongelooflijk onder de indruk. En heel veel nieuwe ervaringen opgedaan toen.
0: Ja, en ze kwamen nog overal. Thin Lizzy in Zaandam.
1: Ja, precies. Hey. Dat staat er ook in, ja.
0: Phil Lynott gewoon naar Zaandam.
1: Nee, die was er niet bij. Die was toen al overleden.
0: Oh, die was toen al overleden. Ja, oh. Ja, dit komt dan uit de jaren 80, denk ik.
1: Of ja. Ja, ja. Ja, is jaren 80, oh, ja. Ja. Ja.
0: Maar daar zitten echt bijzondere optredens. Dus blijf je nog even zitten, of heb je haast?
1: Tuurlijk.
0: Nee, gezellig.
1: Kees Baars.

0: Evergreen Week van de jaren 70. Jullie gevraagd om de stembussen zijn opengegaan voor de toplijst van de jaren 70. Die gaan we vrijdag hier uitzenden. Of je favoriete liedje wil doorgeven. De nummer 1 uit je lijstje. Johan Plaatsman stuurt mij net een bericht. Voor hem is dat Rod McKuen en Soldiers Who Want To Be Heroes. Ik zag ook nog, even kijken, Danny voorbij komen. Die iets van Ben Librand, dat is toch niet echt de jaren 70, denk ik.
1: Nee, meer 80, denk ik.
0: Ja, toch? En even kijken wie we nog meer hebben. Jan, ja, de meeste stemmen gaan dit jaar toch ook weer naar Hotel California van de Eagles.
1: Ja, niet zo gek natuurlijk. Ja. Geweldig nummer.
0: Heb jij een favoriet nummer uit de jaren 70? Ik weet altijd niet de I Was Loving, Made for Loving You van Kiss
1: is. Die is het niet, nee. Maar het is wel Cashmere van Led Zeppelin.
0: Oh, nou, dat is wel een hele goeie, ja.
1: Dat vind ik een fantastisch nummer. Ja. Ik vind het zelfs beter dan Stairway to Heaven, wat iedereen een goed nummer vindt. Maar ik vind Cashmere geweldig. Nou, een paar keer live gezien en was ik echt ongelooflijk onder
0: de
1: indruk.
0: Als Schippers daar het volgens mij vorige week nog in de arbeidsvitamine.
1: Kijk, ja. Dat getuigt van smaak.
0: Ja, daar waren mijn luisteraars vragen dat aan.
1: Oh, die vragen luisteraars vragen.
0: Jij wil niet weten wat goede smaak onze luisteraars hebben hier bij NPO Radio.
1: Kijk, daar kom ik nu achter.
0: Nee, maar dat zeg maar. Kees, ja, je hebt natuurlijk, hoeveel artiesten heb je wel niet geïnterviewd? Want het gaat van Alice Cooper tot Ozzy Osbourne tot, we hadden het al even over
1: de Golden. Ja, toch eigenlijk wel de meeste die ik goed vond, of vind, heb ik wel gesproken, ja.
0: Ja?
1: In de loop der jaren. Het zij voor Oor, het zij voor Countdown TV.
0: Ja.
1: Dat ik ook jaren gedaan heb.
0: Heb je nog iets wat niet in het boek is gekomen waarvan je denkt, nou, dat ga ik er niet inzetten, want te heftig? Dat je dat nu wel een
1: beetje. Nou, als dat zo is, dan zou ik het niet nu gaan vertellen.
0: Ah, wat jammer nou. Wat jammer nou.
1: Nee, maar mag ik nog wel even vermelden dat die boeken uitgekomen zijn in eigen beheer?
0: Want?
1: Als je geïnteresseerd bent, dan kun je het dus kopen bij boekenbestellen.nl.
0: Oké, boekenbestellen.nl.
1: Dus niet in de boekwinkel, niet bij bol.com.
0: Ligt het niet in de boekwinkel?
1: Nee. Waarom? Eigen beheer.
0: Wat is er nou, waarom is dat?
1: Nou, als je het in eigen beheer doet, dat betekent als jij een boek bestelt, dan wordt er 1 exemplaar gemaakt en die wordt dan opgestuurd. Dus je hebt nooit voorraad.
0: Oh,
1: want daar
0: ja.
1: Gaan veel mensen er mis mee in.
0: Maar dat duurt het wel lang voor. Als ik nu een boek bestel, duurt het.
1: Twee dagen.
0: Oh, 2 dagen.
1: Ja hoor.
0: Oh, dat gaat best wel snel dan.
1: Ja, dus heel snel.
0: Boekbestellen.nl.
1: Nee, boeken bestellen.
0: Oh, boeken bestellen.
1: Ja. De bedoeling is dat je er 2 koopt.
0: Ja, je oude pikdeel 1 er ook meteen bij besteld.
1: Ja, kan er meteen bij.
0: Nou Kees, kom je uit een muzikaal gezin eigenlijk? Want je vader was gymnastiekleraar. Hè?
1: Ja, klopt. Dat jij het onthouden hebt, zeg.
0: Ja, nee, maar wij kennen elkaar natuurlijk ook al.
1: Zeker.
0: Je hebt me best wel eens wat dingen verteld.
1: In mijn eerste boek staat dat ik de muziek eigenlijk geërfd heb van mijn oom Aart. De vader van Gonnie Baars. Aha. Dat staat in mijn eerste boek. En die heeft een beetje de muziek bij ons binnengebracht.
0: Ja.
1: Die was plugger bij CBS. En die nam vaak op verjaardagen en feestjes dan die zak platen mee. En dat was natuurlijk geweldig, want een LP kostte misschien wel 20 gulden toen. En die kregen wij gewoon 5-6 LP's cadeau van hem.
0: Ja.
1: Dat was fantastisch. Konden we zelf nooit betalen.
0: Nee. En toen is wel jouw fascinatie ook voor de artiest en de muziek ontstaan?
1: Ja,
0: of
1: dat is toen wel ontstaan. Ja. Dat komt toen allemaal door oom Aart.
0: Ik weet ook nog dat we hadden toch nog iets anders gemeen. Ja, jij hebt ook in Amsterdam-Noord gewoond natuurlijk.
1: Nog steeds?
0: Daar zit je nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Daar heb ik ook heel lang gewoond. Daar ben ik opgegroeid eigenlijk.
1: Nou, wat grappig.
0: Ja, dat is leuk, hè?
1: Jolanda trouwens ook, hè?
0: Ja. Ja, nou, er zijn natuurlijk meer mensen, er wonen meer mensen.
1: Ja, maar Jolanda die hier de productie doet van jou, die heeft ook in Noord gewoond.
0: Ja, ook een tijdje.
1: Want ik ken haar al heel lang.
0: Ja?
1: Ja.
0: Uit de buurt.
1: Veronica, Ruinend-Holland, noem maar op.
0: Was die tijd in de jaren 70, dat was toch zo'n mooie tijd, hè, dat je elkaar allemaal kende.
1: Ja,
0: zo,
1: precies.
0: Zo. Want is er nog iets veranderd in de muziek waar we het over moeten hebben, Kees? Dat jij zegt, nou ja, dat is wel. Ja, je hebt natuurlijk heel veel bandjes live gezien, heel veel muzikanten gesproken door de jaren heen.
1: Nou, kijk, de meeste muziek die nu tegenwoordig uitkomt, daar heb ik niks mee. Ik ben toch wat dat betreft hang ik wel heel erg aan de muziek van vroeger. Jaren 70, jaren 80.
0: Je bent een beetje blijven hangen.
1: Ja, ik ben blijven hangen. Ik sta niet meer zo open voor nieuwe dingen.
0: Ja, maar er zijn toch heel veel goede nieuwe bands en zo.
1: Noem maar eens één.
0: Nou ja, ik vind dat bijvoorbeeld Direct, die bestaat natuurlijk alweer een tijd. Maar.
1: Ja, maar die zijn er niet nieuw.
0: Nou ja, ik ben Nothing But Thieves, vind ik het gekke band.
1: Wie?
0: Nothing But Thieves, ken je dat?
1: Nou, wat van gehoord. Nee, maar Direct ben ik met Jezus, een geweldige band.
0: Ga nou eens een keer luisteren dan ook, hoor. Of doe je dat helemaal niet meer, naar nieuwe muziek luisteren?
1: Ik zal het doen, meneer.
0: Nou, nee, dat hoeft van mij niet. Ik ben daar nog steeds over verslaafd aan.
1: Ik heb een ruisstation en het heet www.baarsclassicrock.nl.
0: Ja.
1: En daar luister ik naar.
0: Ja. Ja, dat is ook wel een goed radiostation.
1: En af en toe naar jou.
0: Ja, nee, maar dat is ook wel een goed radiostation.
1: Dankjewel.
0: Maar want daar programmeer je al jouw helden uit het verleden.
1: Ja, ja. Echt, alle nummers van vroeger die ik goed vond, die staan erin.
0: Maar laatst hoorde ik wel Beth Hart ook daar.
1: Ja, die vind ik fantastisch.
0: Want het is ook niet iemand die in de jaren 70 al actief was, of wel?
1: Nee, maar het gaat natuurlijk ook over de jaren 80 en een beetje de jaren 90. Het gaat vrij breed.
0: Ja. Goeie smaak heb jij gewoon ook.
1: Dank je.
0: Heb je natuurlijk altijd al gehad toen je Countdown Café presenteerde.
1: Ja, en toen ik de muziek samenstelde voor Stapel op Auto's.
0: Nou.
1: Daar deed de muziek altijd van.
0: Nou, dat was ook legendarisch. Maar er zat Joe Satriani altijd bij in.
1: Precies.
0: Dat is de enige artiest die ik ken van dat programma. Toch?
1: Ja, gebruikte ik heel veel van. Ja. Want dat paste altijd heel goed bij de beelden die we maakten.
0: En dan vond jij een hele goede gitarist.
1: Geweldige gitarist, nog steeds toch?
0: Ja. Ja, die was volgens mij nog niet zo lang geleden ook weer in Nederland om op te treden.
1: Ja, hij komt hier geregeld. Ja. Hij zit nu weer in een soort Van Halen tribute band. Samen met, Sammy Hagar.
0: Ja, Sammy Hagar. Ja, dat is ook blues eigenlijk, is dat.
1: Ja.
0: Joe Satriani, nou, voor diegenen die nog nooit geluisterd hebben, doe dat een keer.
1: Ja, het is instrumentale muziek, dus je moet even wennen. Het is geen zang. Maar als je even doorzet, dan word je rijkelijk beloond.
0: Zo is het. Kees... Tot slot nog eventjes. Aupik deel 2 is uit. Boekenbestellen.nl. Daar is allemaal je eigen beheer. Tot slot, want jij hebt in vervlogen tijden ooit Jim Steinman en Meatloaf exclusief geïnterviewd.
1: Ja, ik was in New York en voor een interview met Aerosmith. En toen zei het meisje van de platenmaatschappij, die zei... We hebben een nieuwe artiest en hij heet Meatloaf. Wil jij die interviewen? Ja, Meatloaf, nooit van gehoord. Heb ik 's middags op kantoor daar het album beluisterd. En toen heb ik gezegd, nou, ik vind het wel te gek. Laten we gaan. Zijn we de volgende dag naar San Francisco gevlogen.
0: Was dat toen al Bad Out of Hell?
1: Ja. En toen was er een presentatie in een soort kleine nachtclub. En toen speelden ze daar live en ik vond het fantastisch. En heb ik ze 's nachts geïnterviewd met z'n tweeën. En toen heb ik een verhaal geschreven voor Hoor. Maar goed, met die band gebeurde niet zoveel. Totdat Lex Harding op een gegeven moment besloot... om de clip van Paradise by the Dashboard Light uit te zenden op een zaterdagavond... toen het programma uitviel. En toen was het een week later geëxplodeerd.
0: Ja. Toen was het meteen helemaal... Ja, toen werd het een hele grote hit.
1: Toen was hij ineens een superster.
0: Ja, mooi. De mooie verhalen staan in Aupik 2. Kees, was leuk om je weer gezien te hebben.
1: Ja, zeker.
0: We houden gewoon contact, toch?
1: Dankjewel. Ja.
0: Kees Baars met zijn nieuwe boek Boekenbestellen.nl. Ik heb het nu goed onthouden, hè?
1: Ja, heel goed.
0: Plus lekker met zometeen het laatste nieuws met Ewout. En we draaien misschien wel jouw favoriete nummer 1 uit de Evergreen Toplijst.

0: Sure, you are the sunshine of my life. En Anja, die kan iedere dag Go Like Delilah horen van Chai Coltrane. Dat is haar nummer 1 uit de Evergreen lijst. Heb je er ook eentje? Laat het ons weten via de app. We zijn op zoek naar jullie ultieme 70s hit. Ewout, heb jij er misschien eentje?
1: Ja, maar dan moet ik even checken. Ik dacht NCC, de Wall Street Shuffle, maar
0: dat is ook een goeie.
1: Even niet of die...
0: Ja, dat is heel erg goed.
1: Ja, doe die.
0: Oké, dan schrijf ik die erbij.
1: Ja, schrijf hem.
0: Je hebt het laatste nieuws ook bij.
1: Dat ook, ja. De zoon van de Noorse kroonprinses met de mare, Marius Borg-Høiby, gaat in hoger beroep tegen de straf die hij vanochtend kreeg. Dat was 4 jaar cel voor drugshandel, verkrachting en mishandelingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig over verkrachting. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. Høiby zegt dat hij volledig onschuldig is. IC-arts Diederik Gommers zei bij het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij samen met andere leden van het OMT al eerder een harde lockdown wilde. Gommers noemt het een slechte keuze van het kabinet om de ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf te laten vollopen voordat er strengere maatregelen werden genomen. 2 van de 3 verdachten van de zware explosie vorige week in Amsterdam blijven langer vastzitten. De derde is vrijgelaten. Justitie wil nog niets zeggen over de oorzaak. Volgens omwonenden werden in een kelderbox bommen gemaakt voor plofkraken. En door de bezuiniging op de publieke omroep schrapte VPRO 58 banen. Medewerkers zijn vandaag bijgepraat. Eerder maakte de omroep al bekend dat ze stoppen met programma's als Zomergasten, Plakshot en Vrije Geluiden. Het weer vanmiddag geregeld wat zon. Het is 16 tot 20 graden. Er staat een stevige noordwestenwind. Vanavond bewolkt, vannacht plaatselijk een bui. Morgen weer droog met een mix van wolken en zon. En dan wordt het warmer, 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Ewout.

Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de grootste evergreens uit de legendarische jaren 70.

0: Wonderful.
1: En daarvoor de Roubette, inderdaad het geluid van de jaren 70. 1974 in de zomer stonden ze wekenlang nummer 1 met Sugar Baby Love. Nou, we weten al dat Ewout groot fan, dat is natuurlijk ook weer niet, maar een van je favorieten is toch wel de Wall Street Shuffle van Tensiseert.
2: Ja, is een van de favorieten. Oh, er zijn er nog veel meer hoor.
1: Maar je hebt nog niet gestemd voor de
2: Evergreen. Nee, ik moet mijn lijstje nog even invullen. Ik moet eerst even goed nadenken wat er allemaal in moet.
1: Neem er rustig de tijd voor, het is maandag vandaag, maar ja, voordat je het weet is het alweer donderdag en dan...
2: Ja.
1: Is het alweer voorbij natuurlijk.
2: Dan zou het te laat zijn, ja. Ik heb nog wat jaren 70 nieuws. Kijk, goeie gong. 20 juli 1976 hebben we het over. De Viking 1 van de NASA landt als allereerste ruimtevaartuig ooit op Mars. Het was op de kop af 7 jaar na de eerste maanlanding van de Apollo 11. In de VS waren ze nog best enthousiast over de verkenning van de ruimte. Luister maar even.
3: Nav is green for touchdown. ACS is green, 1.5 degrees per second max, 0.2 G's. 15 per second. Touchdown, we have touchdown.
2: Dat klinkt wel lang geleden, maar dat was gejuich. En op 3 september van het jaar landde de Viking 2 op de rode planeet. Het doel van de missie van de beide Marslanders was het onderzoeken van de planeet. Het maken van beelden met hoge resolutie. En ook gingen de Vikings op zoek naar tekenen van leven. Dat was wel een interessant verhaal. Heel even dacht de NASA dat ze tekens van leven hadden gevonden. Het bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn. Was een beetje jammer.
1: Maar wat hadden ze gevonden dan?
2: Nou, het was een of ander proefje wat in die Vikinglanders zat, waarbij je wat grond neemt en dan gooi je, als ik het goed heb, wat zuur op en dan komen er bepaalde gassen vrij. En nou ja, bepaalde gassen zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van leven.
1: Oh.
2: Die gassen bleken uiteindelijk ook door gewone chemische processen te ontstaan.
1: Had iemand gewoon even in de wind gelaten?
2: Nee, want dat zou leven betekenen.
1: Oh, yes.
2: Nee.
1: Je hebt het over gas.
2: Ja.
1: Een lekker praatje zo aan de lunch staan.
2: Ja, dat gaat vanzelf.
1: Dit was het, Ewout.
2: Dit was het.
1: Dankjewel.

0: Awesome, altijd weer mooi om te horen natuurlijk hier op NPO Radio 5. En we hebben een van de stemmers aan de telefoon voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. En dat is Herman volgens mij. Herman, goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel, daar ben ik weer.
0: Nou, dat is toch wel een mooi decennium, hè, als het over de muziek gaat, hè, dat jaren 70.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ja, ik ben zelf weliswaar een kind uit de jaren 70. Terwijl, dat wil zeggen, bouwjaar 1977, dus ik ben erin geboren. Dus ja, goed, de muziek die daarna komt, ja, daar is wel het een en ander nog vandaag de dag nog, dankzij jullie ook onder andere te horen.
0: Ik ga jouw favoriet starten voor je.
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Mooie week gewenst, hè?
1: Dankjewel, ook zo. Music.

0: Reclame Max.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ster. In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 2 uur geworden in het huis en zometeen gaan we trillend met de muren van het Open Huis. Het Open Huis in. Wie zorgen daarvoor? Pink Floyd natuurlijk met dat fantastische late jaren 70 album The Wall. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
8: Goedemiddag Henk. Aan het begin van de coronacrisis is er ruzie geweest tussen het kabinet en IC-artsen over een leeftijdsgrens bij het toelaten van patiënten in het ziekenhuis. Dat vertelde Diederik Gommers bij zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Er dreigde toen code zwart, ofwel een tekort aan IC-bedden. De artsen adviseerden toen een leeftijdsgrens van rond de 80.
9: Toen ik dat pandemieprotocol meenam naar het katshuis, kregen we daar een felle discussie over. En het overviel
10: met
9: mij.
10: Met wie was die discussie? Weet u dat?
9: Nou, met minister-president en met Hugo de Jonge. Die waren het daar absoluut niet mee eens. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen.
8: In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een flinke bekeuring. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar worden wel vaak opgevoerd. De fatbike werd in beslag genomen door de politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel. Er is internationaal veel kritiek op de Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in Kiev. De Franse minister van Buitenlandse Zaken vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. En EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst, vertelt correspondent Christian Pauwen.
11: Een brute aanval noemt de Oekraïense premier het. Een brute aanval op ons volk, op ons erfgoed. En zij zegt, ja, dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland. En in de tussentijd stapt Oekraïne naar internationale instanties om aandacht te vragen voor deze laatste aanval.
8: En de actrice Letty Oosthoek is overleden. De meeste mensen kennen haar vooral van haar rol in Flodder als de bekakte buurvrouw Nuitenboom.
12: Het is gewoon mooi.
13: Wat zeg je, schat?
12: Die nieuwe buren van ons. Het is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
13: Ja, ze zijn inderdaad anders.
7: Heel kenbaar inderdaad. Schorriborri.
8: Ja. Ze had ook vele bijrollen in series als Oppassen, All Stars en Dossier Verhulst. Maar mensen kennen haar natuurlijk vooral van Schorriborri Flodder. Ze zat ook in de serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. Het weer geregeld zon. Het is 16 tot 20 graden. En er staat een stevige noordwestenwind. Vanavond bewolkt. Vannacht plaatselijk een bui. Morgen droog met een mix van wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
7: Dankjewel weer. Tot zo. Jo.
4: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Open huis. Henk van Steeg.

En ik heb me ook een beetje door de lessen Frans eerste drie jaren HAVO heen gebluft. Met meneer Knapf, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ik kan het nog steeds, maar wat het betekent, nou ja, zoiets als wil je vanavond met me naar bed? Ja, maar goed dat ik dat toen niet wist. Dit was 1974 en Jannie zegt nog, hoi Henk en Tijn, prachtig, niet opgestemd. Maar ik hoop wel dat hij in die toplijst staat. Dus het is misschien ook handig dat we dan dit dan eerlijk verdelen. Dat iemand anders zegt, dan pak ik die erbij. Stond wel in haar top 50, maar je mag natuurlijk maar 20 liedjes.

0: de muren trillen nog naar met die Another Brick in the Wall van Pink Floyd. De late jaren 70 zijn natuurlijk ook goed vertegenwoordigd in deze Evergreen Week van de jaren 70. Waarop Jannie zegt, het ging niet over Labelle. Sorry, het ging over Pink Floyd. Nou, extra stem. Ik gok dat het daar wel goed mee gaat komen, want Peter heeft er denk ik ook op gestemd. Die hebt namelijk Pink Floyd The Best All. Vind ik al prachtig. Fijn dat je erbij bent. De jaren 70, ze zijn roemrucht vanwege de muziek natuurlijk. De soul, de disco, de glam en de symfonische rock. Alles gaat deze week voorbij komen. Ik beloof het je. En als je nog goede suggesties hebt, ik sta er altijd voor open. Het is inmiddels alweer dag 3 van deze heerlijke week vol evergreens en herinneringen. En het leuke is, we staan met één been in de jaren 70. En met het andere been,
1: jouw sleutelwoord.
0: Staan we gewoon in het hier en nu. Is het gewoon 15 juni 2026. Want ik zou het heel leuk vinden als jij vandaag, misschien wel voor het eerst, je dag samenvat. Gewoon in één woord. Dat noemen we dan het sleutelwoord. Jij stuurt dat in. En het mooie is dat we dan op die manier met elkaar verbinden. En dat we tegen elkaar zeggen, oh ja, mijn dag is grijs. Of mijn dag typeer ik als gezond. Of pimpelpaars. Ja, ik noem maar wat gekke dingen. Stuur ze in en op die manier weten we een beetje van hoe het met ons als openhuizers gaat. En ondertussen draai ik de fijnste evergreens uit de jaren 70. Geef het even door via onze digitale brievenbus van Openhuis. De NPO Luisterapp. Leuk om van je te horen. Gewoon één woordje appen en dan ben je al binnen in ons huis. Het sleutelwoord voor jou voor deze dag. Klein quizje nog doen? Dat kan toch wel, het is leuk. Ja, zeg ik 1974, zeg jij WK. Songfestival. Zeg ik Songfestival 74, zeg jij ABBA, Waterloo, inderdaad. Maar wie deed er voor Nederland mee en met welk liedje? Zometeen ga ik hem voor je draaien. Maar eerst gaan we een beetje kattenkwijt uithalen.

0: Doet mij toch ook weer terugdenken aan mijn begintijd bij de lokale omroep bij ons in huis. Huizen van Steeg, samen met mijn zus. Maarten McNeil hadden we toen op een bandje opgenomen voor onze ouders. Ik zie een ster en dit jaar zijn ze dan 50 jaar getrouwd. Dat is toch mooi hoe de cirkel rondkomt. En ook hier, 74 was natuurlijk Waterloo ABBA. En dit was de deelnemers, waren de deelnemers voor Nederland. Deden toen wel in het Engels.
1: How
0: in Engeland.
1: Do you do? I thought when I let just me.
0: Ja, ze werden derde, dat is toch wel knap gedaan. 19 minuten na 2. Het is de maandag van de Evergreen Week van de jaren 70 met nu Kajak. With

alles zit gevoel van deze van Gaia, The Ruthless Queen uit 1979. Groot hit voor de band van Phantom of the Night. Nummer 6 hit volgens mij was het toen in die tijd. Nog even wat mensen het goede antwoord geven. Want er waren heel veel mensen die het goed hadden met Mouth en McNeil. Ik zie een ster, derde op het Songfestival in 1974. Erik bijvoorbeeld, die hebde dat mooi op tijd. En die hadden we nog meer. Een aantal dames hadden het ook goed. Ik zoek het even uit. En zometeen krijg je dat van mij te horen. Want we zijn lekker bezig met de sleutelwoorden voor deze dag. Wat typeert jouw dag vandaag, deze 15e van juni? Nou, Gerrit die komt met samenvatting. Nou, dat is een mooie samenvatting van je dag. Ik ben de samenvatting van het WK aan het kijken. Ja, dat is een dagtaak heb je er tegenwoordig aan. Maar mooi dat er samenvattingen zijn. Peter die stuurt het woord onkruid. Gaat niet over iets. Ja, gaat wel over iets, maar niet over iemand. Komt terug van vakantie Curaçao. Ben nu bezig de tuin weer een beetje onkruidvrij te maken. Nou, met Radio 5 moet dat wel lukken met die 70's. Er zat ook wel onkruid in liedjes. En Leonie die stuurt trots op mezelf. Trots is dan het sleutelwoord. Ze heb een CarPlay-systeem in mijn eigen auto geïnstalleerd. Applaus. Ja, dat zou ik niet eens kunnen. Toen bedenken aan dat mijn auto vorig jaar leeg was geroofd. En toen moest ik ook zoiets gaan bedenken. Hoe krijg ik iets in mijn auto? Maar jou is het al gelukt. En weet ik wie ik volgende keer moet bellen, Leonie. Dankjewel. Als je nou denkt, ik heb ook nog wel een woord wat deze dag typeert. Laat maar even weten via de NPO Luisterapp. Ondertussen zeg ik nog even dat Marjan en Willeke het ook goed hadden. Naast Erik. Dat maakt een nieuw verhaal. Zometeen ook nog People's Choice. Ken je dat nog? Dat is het leuke aan zo'n week van de jaren 70. Dat we net even wat dieper graven in ons geheugen. Maar ook in de schatkamers die de muzikale evergreens heten. Golden Earring, back ho!

0: Een automobilist elke dag 100 km per uur rijden in plaats van 130, dan besparen ze met z'n allen 1 miljoen liter benzine per dag.
1: Ook al vinden we in Nederland nog aardgas, in de Noordzee olie en bij de Noordpool nog meer, dan nog moeten we bedenken dat de energie die we eenmaal uit de aarde halen er niet meer in zit. Laten we daarom verstandig omspringen met wat hebben. Verstandig.
2: De mooiste muziek en herinneringen uit een onvergetelijk decennium.
3: De Evergreen Week van de jaren 70 op NPO Radio 5.

0: Ah, lijkt me zo gaaf om dit een keer met mijn vrienden te kunnen doen. Ik ben dan degene die waarschijnlijk niet wijs houdt. Maar de darts die deden het lekker. Come Back My Love. En daarvoor nog People's Choice. En mocht je die titel zijn vergeten, ja, het wordt de 120 keer herhaald. Do it again. Do it any way you wanna. Dan moet je eens kijken hoe snel je het weer vergeet. Zometeen nog Ike en Tina Turner en een wat onbekendere van Chicago.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Maar eerst gaan we eens even kijken wat er zo al binnenkomt. 5 minuutjes na 2:30 geworden in het huis op deze maandag. Nou, het is echt wel een hele diverse maandag. Karin die is druk met haar sleutelwoord verjaardag. Want morgen ben ik jarig. Even snel kijken. Ja, je staat bij Henry op de verjaardagskalender. Dus wie weet morgen. JC, die heeft als sleutelwoord gekozen grauw. Maar de dag wordt weer blauw als ik de strijk heb weggewerkt vandaag. Klinkt bijna als een liedje van Bluff dit. Maar de dag wordt weer blauw als ik de strijk weg heb gewerkt vandaag. Strijken is niet zo mijn favoriete bezigheid. Nee, voor mij ook niet, maar goed bezig. En hier breekt de zon alweer door, dus ik denk dat je bijna klaar bent. En Willeke die komt met het sleutelwoord variatie. En dan zegt ze achter voldaan gevoel. Eerst nieuw kleed onder de tafel gelegd. Daardoor alles gestofzuigd en gedweild. Ja, dat snap ik. En nu stof geknipt voor mijn nieuwe broek. En straks op kraamvisite. Heerlijk zo'n dagje. Dat klinkt ook als een vol dagje. En we gaan eens even naar Peter. Peter, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij hebt een lekker actieve dag vandaag, als ik je sleutelwoord mag geloven. Want
2: ja.
0: Wat is je sleutelwoord?
2: Wandelen.
0: Wandelen. En van waar naar waar?
2: Van Hoofddorp naar Leiden.
0: Oh, dat is best een onderneming, een stukje.
2: Ja, ik heb die fietsroute dingen gekeken, wat ongeveer 30 kilometer uitkwam.
0: Oh.
2: En ik wilde mijn vorige school nog eens een keer bezoeken. En ik dacht, weet je wat, ik loop even naar mijn collega's toe.
0: Even naar mijn collega's toe, 30 kilometer. En dat klinkt alsof het niet zomaar is, gewoon omdat je er zin in hebt een stukje te lopen, dat er ook iets van training in zit.
2: Ja, ik ga meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oh, kijk eens. En nu dan de training 30 kilometer. Wanneer is die ook weer? Volgende maand, hè?
2: Ja, de 20ste geloof ik. Nee, de 21ste. Ja. 21ste is aftrap. En ik ben inmiddels dusdanig een leeftijd dat ik 4 keer de 30 mag lopen.
0: Oh ja.
2: Dus dat is een mooie oefening.
0: Ja, maar het klinkt ook een beetje alsof je een beetje teleurgesteld bent. Dat je eigenlijk wel verder zou willen.
2: Oh nee, ik vind 30 wel genoeg hoor. Ik vind 30 wel genoeg hoor. Oh, okay, kijk, okay. Ik ben nu op plaats van bestemming. Ja. Ik heb ongeveer 30 gelopen.
0: Ja.
2: Als ik mijn lichaam gewoon voel, denk ik van nou, er zou misschien wel 10 bij kunnen. Maar ik weet niet of ik dat 4 keer achter elkaar
0: ja,
2: kan.
0: Ja, dat is ook wel weer. Dan loop je gewoon een extra dag erbij. Meer dan een extra dag. Hey, ja. En wat hoop je aan te treffen op je oude school?
2: Oude collega's die er nog zijn. Kijk, het is nu inmiddels 2:30 geweest. Dus misschien dat sommigen al weg zijn.
0: Ja.
2: Maar ik ga zo kijken, joh. Ja.
0: En is er dan één collega op wie je hoopt dat je denkt, oh, als die er nog is? Ik heb dat bij de
2: ene.
0: Nee.
2: Nee, niet echt. Ik zie het wel, joh. Want ja, het is omdat de examenklassen zijn natuurlijk ook al weg. Dus
0: ja.
2: Collega's die alleen maar aan de examenklassen hebben lesgegeven, die zijn sowieso nu lekker thuis.
0: Ja, die wandelen de kantjes er een beetje vanaf. Nee, gekke, gaat jullie heel hard gewerkt.
2: Ja.
0: Hey, heel veel succes. En wil je ons op de hoogte houden van de vorderingen verder zo richting de Vierdaagse, Peter?
2: Dat ik gewoon één keer per dag een klein
0: update doe. Ja, vind ik wel heel...
2: Nou, als ik aan denk, dan doe ik.
0: Nou, heel goed. Krijg jij van mij daarmee ook de gouden sleutel van het open huis? Ja, dan kun je altijd naar binnen.
2: Fantastisch.
0: Nou, succes. En doe je collega's de groeten.
2: Ja, dank je.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: En zo meteen ook nog Billy Paul hier op 5. Want we zitten midden in de jaren 70. Grensverleggend waren ze. Bijvoorbeeld ook voor Ike.

Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

beetje zien hoe deze dag verloopt. Maar voor een aantal mensen is een beetje stoom afblazen ook niet verkeerd. En dat doe je natuurlijk met Chicago van het album 13 Street Player. Ik hoorde daar altijd pizza. Ik hoorde pizza in dat liedje. Heeft ook mede te maken doordat het liedje in de jaren 90 nog een keer is gecoverd. Even kijken of ik die er dan zo snel bij kan vinden. Collega Hendrikman heeft dat ooit voor mij. En dat klonk het toen zo. Nee, dat was niet die. Dat was deze bedoelde ik inderdaad. En dat is zo'n oorworm. Op deze manier. Dat komt dus uit dit liedje. Even kijken, het is nog geen 6:30... maar we kunnen alvast wel die kant op gaan. Want om 6:30 hebben we afgesproken met Mrs. Jones. In een klein cafeetje hier om de hoek. Maar ik weet niet of het helemaal slim is en of we dit op de radio moeten vertellen. Maar toch, nu weet het toch al. Billy Paul nu op 5 in onze jaren 70.

Ik dacht dat hij nog twee coupletten doorging. Boudewijn de Groot, Tante Julia was dat. En later zou er ook nog een carnavalsversie zijn. Maar misschien heb je die ook nog wel eens ergens voorbij horen komen. We zitten vol in de jaren 70. En aan jou de vraag, zometeen als derde na drie. Ik heb nog Queen voor je klaarstaan. You're my best friend, Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood. Animals, maar dan in de 70's door Santana. Santa Esmeralda. Maar dan als derde plaats uit de jaren 70. Wat komt nu in jouw hoofd op? Welk liedje wil je zo als derde na drie horen? Geef het door via de NPO Luisterapp, de digitale brievenbus van ons open huis. En wie weet, pak ik hem er zo bij. En dan ga ik hem helemaal voor je draaien. Nu eerst de 3 degrees op weg naar 3 uur.

0: bewakingsbeelden van daders. Sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht. Vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Klok in ons huis geeft 3 uur aan zometeen. Queen en Santa Esmeralda. En daarna is het aan jou welke jaren 70 plaatsen. Welke evergreen uit dat decennium kon nu in je opgegeven door via de NPO Luister-app. Gaan we naar Ewout voor het laatste nieuws met het NOS Journaal. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Henk. Er is onvoldoende bewijs om de man die ervan verdacht werd opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst te veroordelen. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is. Zweekhorst werd in 2014 op straat doodgeschoten. Waarschijnlijk was hij het slachtoffer van een vergissing. Werd hij aangezien voor een crimineel die bij hem in de buurt woonde. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen hier aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals het voormalige concentratiekamp Vught.
14: Het voelt alsof we het niet serieus zijn genomen. En dat blijkt al het feit dat ik naar Nederland word gehaald en nog niet eens in Nederland zijn aangekomen en je wordt ontslagen uit het leger, terwijl jij zeg maar loyaal bent geweest. Ja, dat doet wel iets met je. En ik merk aan mezelf als ik daarover ga praten dat het mij zelfs nog iets doet.
13: De Nederlandse overheid heeft het leed dat die Molukkers en hun gezinnen is aangedaan nooit erkend. De NS roept mensen op om de komende tijd gewoon te blijven proberen om via de site een Nederland-ticket te kopen. Het is zo druk dat de website zo goed als plat ligt.
15: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
13: Nou, volhouden dus, want met zo'n abonnement kunnen mensen de hele zomer voor 49 euro per maand in de daluren met de trein reizen. Er is 118 miljoen euro vooruitgetrokken door het kabinet. Dat potje is volgens de NS nog lang niet leeg. En PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. Dat melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. En hij gaat voor 55 miljoen euro naar Bayern. Het is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. En afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
9: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Open huis. Henk van Steeg.

0: Zo mooi, hier hoor je het origineel nog in doorklinken. Origineel Nina Simone in de 60s.
1: En in de 70s door Santez, maar hadden nog eens even dunnetjes overgedaan met een vleugje disco erbij. Don't Let Me Be Misunderstood. En daarvoor nog die fantastische jonge best friend.

0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70 met de beste Evergreens uit dat prachtige, roemruchtige decennium. Met straks hoog bezoek, namelijk de schatbewaarder van de schatkamer van Beeld en Geluid. Die vandaag een mooi fragment heeft uitgezocht uit die schatkamer die een paar weken geleden openging. Uit de jaren 70. Zometeen even met hem bellen, de schatbewaarder. Eppo mag ik zeggen. Dat vind ik wel heel leuk hoor. En ik vroeg je natuurlijk even voor drie, wat wordt die derde na drie? Nou, heel veel leuke berichtjes. Ik ga ze allemaal straks nog even rustig naluisteren, eentje eruit gekozen. Leni uit De Lier, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Henk.
0: Hoe is het om in de jaren 70 weer te zijn? Hoe zag jij eruit?
1: Hoe zag ik eruit? Ja, een heel verlegen schoolmeisje.
0: Oké. Droeg je een rok of een broek?
1: Rokken. En dan net niet te kort, want altijd, mijn moeder naaide ze zelf. Dus altijd net boven de knie. Heel degelijk. Oké.
0: Ja, maar wel leuk om daar weer even aan terug te denken.
1: Ja. En dan altijd je vingers een beetje krommen, want dan was je iets korter als dat je met lange vingers stond.
0: Slim. Ja, die ga ik meenemen als ik weer eens op de foto moet hier. Hey, muzikaal gezien zit het voor mij ook wel snor, want we gaan terug naar Luxemburg, de zomervakantie.
1: Ja, klopt. Daar ging

0: op vakantie met Volkswagenbus naar Luxemburg. En nou, de radio alleen aan de voorkant natuurlijk, nog niet overal luidsprekers. En mijn vader en moeder zitten geëikt voorin en wij als kinderen achterin. En dan zit je al ver naar voren geleund om toch de radio te kunnen luisteren. En dan komt Terry Jacks voorbij. En dan zing je mee, ja, op z'n meisjesengels, hoe je dat geleerd hebt. Ja, ik was 13, misschien 14, het zal erom hangen.
1: Ja.
0: Dus het is Seasons in the Sun, ja, heel veel esjes.
1: Ja, heel veel lekkere esjes, ja,
0: en op een gegeven moment draait mijn moeder zich om. Ik hoor alleen maar, nou, dan durf je gelijk niks meer, dus nou, maar weer stil.
1: Nou, als je nu stil wordt, dan ga je weer horen op de radio.
0: Ja,
1: dankjewel
0: heerlijk.
1: Voor een mooie verhaal.
0: Dag, ja, Lenny. Dankjewel. Doei, doei.
1: Maar zeg ook meteen gedag, Terry.

Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

engelachtig, vogelachtig. Gisteren op pad geweest met mijn vrouw. En die heeft zo'n fantastische vogel-app. En dan kun je het bij de boom houden. En dan neemt hij het op en dan zegt hij... Oh, zo'n zwartkop. Ja, ik heb datzelfde gevoel bij Denise Williams. Mocht je willen weten wie het was. Denise Williams met Free op NPO Radio 5. En met dank aan Leni. Dankjewel nog voor Terry Jacks met Seasons in the Sun. En vergeet ook niet te stemmen. Nu, live, Peter Frampton. Shadow.

0: dat het tot leven kwam op een liveplaat, Peter Frampton. Show Me The Way stond erop in deze ook. Baby, I Love Your Way. En het applaus is natuurlijk onvoorstelbaar.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
0: 7 minuutjes voor 4:30 en we zitten er middenin. En een paar weken geleden waren wij, wat zal het zijn, een kleine 500 meter verderop. Te gast bij Beeld en Geluid. Hoe ging die grote schatkamer open? Misschien heb je het ook wel gezien op televisie. En ben je zelf ook een van die vele honderdduizenden mensen die al een kijkje hebben genomen in de schatkamer van Beeld en Geluid. Radio, televisiefragmenten van lang vervlogen tijden. Door veel mensen al opgeduikeld. En ik dacht, als we nou eens een soort 70's schatkamer maken, dat zal zo'n klein hoekje daarin zijn. En als ik nou de schatbewaker uitnodig van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar, dan kan hij ons daar een beetje rondleiden. En ik heb Eppo aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Wat ontzettend leuk. Ja, ik herinner me nog heel goed hoe jullie er waren de hele dag. Ik heb het vanmorgen nog voor het hele personeel. Hoe fijn het was dat jullie de hele dag daarboven op bij die mooie opening van die schatkamer gewoon van 7:00 ochtends. Nee, vroeger nog, want is het 5:00 ochtends tot,
0: De eerste
2: tot
0: collega's
2: het einde der tijden. Ze maar hebben gestaan. Geweldig.
0: Ja. Wel mooi bijbels, het einde der tijden. Ondertussen hebben wij gewoon ons huis weer ingenomen en zijn we toch weer een beetje bij te gast. Even naar de jaren 70. Hoe zag je er zelf uit? Wat weet jij er nog zelf van?
2: Nou, ik weet ervan, dat is heel leuk van al die platen die je draait. Ik was in mijn, zo heet het, coming of age. Ik ben geboren in 64, zes jaar oud in de jaren 70. Dus je maakt eigenlijk alles mee wat je als kind belangrijk. En ja, aan het einde van die jaren 70 was het, begonnen de jaren 80, is nogal logisch. Toen was ik 16, dus daar zie je mijn hele, letterlijk het opgroeien van mij als kind naar jongvolwassenen. Dus al mijn gevoelens die ik toen nog aan het ontluiken waren, daar ben ik nu wat wijzer over. Maar ja, dat is gewoon mijn hele leven. Ja,
0: heerlijk om daar weer in terug te zijn. Nou, we hebben je op pad gestuurd om eens te kijken wat er zoal te vinden uit de jaren 70. Dat lijkt me een helse klus om toch ook weer in Bijbelse proporties te blijven. Wat heb je voor ons vandaag op deze maandag opgeduikeld?
2: Ja, nou, iets wat mijzelf heeft getekend. De serie De Kleine Waarheid. En dat is een serie naar een trilogie van Jan Mensen. Jan Mensen was in de 60 jaren een van de best verkochte schrijvers van Nederland. En Willy van Hemert, ook wel de man van de series genoemd, die maakte naar aanleiding van De Kleine Waarheid, dat bestond uit 3 boeken, een echte serie. Die heeft uiteindelijk 26 afleveringen gekend. En vanaf 25 december, ook om een beetje bijbels te blijven, 1970 werd de eerste uitgezonden.
0: Ja.
2: En dat was meteen een kijkcijferhit.
0: Even meteen de tune erbij. Zo, hè. Zijn we meteen weer in het gevoel. En je nu rit hem zo mee.
2: Ja, precies. En ik zit mee te wiegen op mijn stoel hier.
0: Ik ook. Dat is heel gek. Terwijl ik de hele serie nog nooit heb gezien. Maar je bestelt het zo beeldend. Het gevoel.
2: Ja. Nou, het mooie is, dit was het ook door echt geweldige muziekmakers. Onder andere de zoon van Willy van Hemert, Hans van Hemert. Die mensen kenden van Cor Le Maire, Harry de Groot. Dat waren allemaal niet de minste. En, en het ging over een klein burgerlijk bestaan. En de hoofdrol werd gespeeld door Willeke Alberti. In de naam van Marleen Spaargaren. En dan komt hij. Zij wilde aan dat leven zich onttrekken. En die had een broertje. En die was niet helemaal goed. Zoals ze dat zelf omschreven. Dat was eigenlijk heel mooi. Het is een kind dat gewoon wat meer aandacht nodig heeft. En die heette Eppo Spaargaren. Oh nee, want daarmee was mijn oeroude familienaam, die tot dan toe altijd sterk betekende, werd gebruikt als Eppo, Eppo, Eppo, Eppo. Oh. Ja, malle Eppie komt daar ook vandaan. Ja, en dat heeft me echt getekend. Als zesjarige jongen ben je daar niet toe opgewassen.
0: Ik heb hier een klein fragmentje staan, maar ik weet niet, is de wond nog te vers of kan ik een stukje laten horen?
2: Ik was natuurlijk heel klein, dus als je me laat horen, dan laat het gewoon horen. En ik denk dat ik het heel goed kan verwerken.
0: Ja, nee, heel goed, gaan we het doen.
3: Zou je daar zin in hebben, Eppo?
0: Daar is hij.
3: Wat? Om mij een beetje te helpen in de werkplaats. Heb jij wel eens gezien hoe zo'n stoel in elkaar zit?
4: Te maken hier is een gat.
3: Ja.
4: Ja. En in het andere ding een ding wat in het gat past.
3: Ja.
4: En een kookje lijm. En dan misschien wel een spijker.
3: Ja. En als ik die spijker nou niet wil zien?
4: Heel diep slaan en dan stop verder over de kop.
3: Ja. Zullen we het eens proberen samen?
4: Krijg ik dan een kiel?
3: Ja, maar natuurlijk. En dan na een tijdje nog even een stuk hout. Een mooi stuk hout. En dan mag je iets voor jezelf maken. Afgesproken?
4: Even mijn pet halen.
0: Even mijn pet halen. Hé, hey, wat ontzettend, wat een mooi verhaal dit, zeg, Eppo.
2: Ja. Het raakt mij wel, maar in de goede zin van het woord, hoor. Want het was gewoon een topserie waar heel Nederland echt naar kijkt. Miljoenen mensen keken hiernaar. Ja. En je moet je voorstellen, als je dus Eppo speelde, die is heer Hans Hoekman in dit geval, die werd natuurlijk op straat er ook op aangesproken. Ik denk nog meer dan ik.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Nou, leuk je gesproken te hebben. De 26 afleveringen zijn allemaal beschikbaar via schatkamer.nl. Dus dat is ook het leuke hieraan. Dat we ze ook allemaal kunnen laten zien en horen. Ik zat te denken, morgen weer verder grasduinen. Heb je daar tijd voor om dat te doen voor ons? Zou je dat leuk vinden?
2: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Nou. We doen open huis. Moeten we toch ook echt een open huis zijn.
0: Ja.
2: En dus met heel veel plezier meld ik me morgen weer.
0: Nou, gaan we dat morgen weer doen. Weer iets uit die roemruchte jaren 70. Eppo, dankjewel. Een mooie middag nog.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Morgen weer grasduinen met Eppo als schatbewaarder van die schatkamer. Zometeen de police. Maar eerst haak in en voel die liefde. Denk aan iemand van wie je houdt. Mon amour.

0: The Police op NPO Radio 5 in de Evergreen Week van de jaren 70. Can't stand losing you.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, het 7-seconden-spel. Misschien heb je het vandaag al voorbij horen komen. In verschillende categorieën hoor je iedere keer 7 seconden van iets wat je van de middag mag gaan raden. En iedere keer als jij minder tijd nodig hebt, des te eerder je het weet, des te groter de prijzenpot. En ook vanmiddag gaan we hem weer spelen in de categorie nieuws uit de jaren 70. Dus meteen maar aan jou de vraag: wat was jouw belangrijkste nieuwsfeit uit de jaren 70? Misschien is het wel het nieuwsfeit waar ik straks naar op zoek ben. Heb jij zin om een leuk spelletje mee te spelen met echte prachtige mooie prijzen van NPO Radio 5? Niet in de winkel te kopen, het is echt alleen maar exclusief hier te verdienen. Stuur dan even een appje met daarin vermeld niet alleen je naam, maar ook jouw nieuwsfeit uit de jaren 70. Wat heeft zoveel indruk op je gemaakt, waarvan je nu nog denkt: wow, dat weet ik nu nog, ik krijg nu weer kippenvel. Geef het door via de NPO Luisterapp, de digitale brievenbus van ons huis. En wie weet spreek ik je zo en spelen we zo het 7-seconden-spel.

0: vorig jaar was hij voor hem.
1: Leo, de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2025.
0: Wie verdient dit jaar de Bert van Leeuwenprijs? Wie maakt het verschil in het leven van anderen?
2: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want het wijk ligt aan mijn hart.
0: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Leeuwenprijs. Via eo.nl/Bert. Want goed doen mag gezien worden.

0: zo'n dag als vandaag dat er her en der in het land in andere open huizen gewoon lekker wordt gedanst op dit soort platen. Terug naar de 70s met Vicky Sue Robinson. Het was 1976 en daarvoor nog de Loadout en Stay. Die combinatie van die twee van Jackson Browne. Dat was een jaartje later alweer. Nee, geen vroeger of later, maar...
1: Het 7 seconden spel.
0: Oh, en dat is ja nu al een leuk spel. Want je denkt, ja, zal ik het gokken? Maar ja, dan kan het fout zijn. Of ga ik toch 7 seconden erbij doen? Maar ja, dan krijg ik een kleinere prijzenpot. Het kan allemaal gebeuren. Ik ga het met Hans spelen voor het eerst in het huis. Hans, goedemiddag.
2: Hey Henk, goedemiddag.
0: Wat fijn dat je hierbij bent. Vermaak je je een beetje zo in de jaren 70? Hoe zie jij er vandaag uit?
2: Hoe ik er vandaag uit zie? Ja, ja. Ik zit hier in Domburg. Ik ben op vakantie.
0: Oh,
2: en ik zit in de korte broek.
0: Wat heerlijk.
2: Ja, zeker, zeker. Het is alleen een beetje bewolkt.
0: Ja, maar toch. De pret niet drukken. Morgen hoorden we al van onze lieve nieuwslezer Ewout dat het echt mooi weer gaat worden. Dus je bent goed voorbereid. Ja, ik ga zometeen aan jou een fragment laten horen over een nieuwsfeit uit de jaren 70. 7 seconden lang. Kun je 2 dingen doen. Kun je een antwoord geven. Dat kan fout zijn. Nou ja, als het fout is, dan ga ik naar de volgende kandidaat. Maar je kan ook zeggen, ik boek nog 7 seconden bij. Dan gaan de prijzenpot iets kleiner worden. Maar dan is de kans groter dat je het wel weet. En zo heb ik 3 keer 7 seconden. Is het niet goed, dan ga ik naar de volgende kandidaat. Zo simpel is het.
2: Nou, we zullen ons best doen.
0: Ja, en waar moest jij aan denken toen ik zei nieuwsfeit voor jou? Wat zou dat dan zijn voor de 70s?
2: Nou, ik had de treinkaping van 1977 in de punt.
0: Ja,
2: ja, maar de Molukkers streden voor een onafhankelijke staat.
0: Ja.
2: En dat is toch iets wat me altijd wel een klein beetje bij is gebleven. Ja. Ook de beëniging door Defensie, door die luchtmacht, die dat allemaal beschoten met vliegtuigen.
0: Dat
2: was toen in die tijd, ik was 16 jaar, ik vond dat toen vrij heftig.
0: Ja, dat maakte indruk en het was natuurlijk ook dagenlang. Dus wat dat betreft, het beheerste alles toen. Nou, misschien zit hij erin en dan weer de prijzen mee. Dat is misschien heel gek om daar dan een prijs mee te winnen. Maar toch, ja, dat was toch ook het nieuws. Ben je er klaar voor? Dan laat ik jou de eerste 7 seconden horen.
2: Nou, prima. Laat maar horen, Henk.
3: De sirenes voor het luchtalarm. Hier dinsdagochtend vroeg in Saigon.
0: Dat waren de eerste seconden voor Hans, de eerste 7 seconden. Heb je er iets van kunnen maken, Hans?
2: Ja, het is moeilijk. Luchtalarm. Het zal de treinkaping wel eens even besteken, ga ik daarvan uit.
0: Nou, ik zou het niet doen. Oh, zei ik
2: nee.
0: Ik zou nog 7 seconden bijboeken. Dat kan altijd, hè?
2: Nou, doe maar. Doe maar 7 seconden bij. Ja.
3: Vanochtend om 4 uur is een grootscheepse aanval ingezet op Tansenut. De laatste vliegbasis die de Zuid-Vietnamezen nog hadden.
0: Oh.
2: Het heeft te maken met Vietnam, ik denk de oorlog tussen Amerika en Vietnam.
0: Ik denk,
2: die hoek moet je zoeken.
0: Ja, nou, ik vind dat heel erg goed gedaan. Het is goed! Ja, want het laatste fragment was dit nog.
4: In Vietnam, om Europeanen en Amerikanen en Zuid-Vietnamese die met Amerikanen hebben samengewerkt, het land uit te halen.
0: Ja, het is april 1970, de officiële einde aan de lang voortslepende Vietnamoorlog. Inderdaad, de evacuatie van Saigon en het terugtrekken van het Amerikaanse leger. Dat hoorde je allemaal een beetje voorbij komen, maar Vietnamoorlog vond ik al heel goed. Betekent dat jij 2 antwoorden nodig had. En dat betekent dat de prijzenpot nog goed gevuld is met het zadelhoesje van NPO Radio 5. En, ja, het is misschien een beetje laat in het seizoen, of misschien vroeg voor volgend jaar, de bloemzaadjes.
2: Nou, maar die komt toch altijd van pas.
0: Dat dacht ik. Nou, blijf even van de lijn. Gaan we het helemaal in orde maken. Jij nog een fijne vakantie daar in Zeeland. Doe ze de groeten.
2: Dat zal ik zeker doen. En jij succes met de uitzending.
1: Het 7 seconden spel.
0: Ah, ik vond ons de succes. En dit intro is ook 7 seconden.

In deze week is Dolly Parton had toen een heel mooie gospelalbum gemaakt. I Believe stond daar ook op. En daarvoor nog Hans die er vandoor ging met twee prachtige prijzen. Straks, ik zie hem al staan, Henk-Jan Smit in Bert op 5. Bertie is er 5 weken even niet. Maar goede honneurs worden waargenomen door diverse mensen, waaronder Henk-Jan zometeen. En die speelt dan ook weer het 7-secondenspel. Nog veel meer moois uit de jaren 70. Wat dacht je van deze Bruce?

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soikro doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Niet zomaar evergreens, allemaal evergreens uit de jaren 70. Het is 4 uur en hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goedemiddag, Ewout.
17: Goedemiddag, Henk-Jan. Een man uit Rijswijk die 2 jaar geleden zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Maar uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. Haar zoontje van 4 was getuige van de moord. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Marius Borg-Heuby gaat in hoger beroep. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit werd vanochtend veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij kreeg 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. En bij de uitspraak was ook een slachtoffer aanwezig, vertelt correspondent Rolien Creton.
18: En zij moest huilen van opluchting, omdat de rechtbank verkrachting in haar geval bewezen achtte, en ook omdat deze zaak al heel lang duurt.
17: Hubu moet zijn slachtoffers zo'n 58.000 euro aan schadevergoeding betalen. Actiegroep Palestine Action mag toch als terroristische organisatie worden behandeld door de Britse staat. Dat heeft het gerechtshof geoordeeld. Een lagere rechter noemde dat eerder buitenproportioneel. De groep kan nu in het VK gelijkgesteld worden met organisaties als IS en Al-Qaeda. Op lidmaatschap staat maximaal 14 jaar gevangenisstraf. De afgelopen tijd werden al 2700 sympathisanten van de groep gearresteerd. De transfer van PSV'er Ismaël Saibari naar Bayern München is rond. Hij gaat voor 55 miljoen euro weg, melden bronnen aan de NOS. Het is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
17: De 25-jarige middenvelder maakte in 2020 zijn debuut voor het eerste team van PSV, dat hem voor 200.000 euro overnam uit de jeugdopleiding van KRC Genk. Het weer droog met zonnige perioden bij 15 tot 19 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking en lokaal een bui. Minima tussen 7 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een stuk warmer, 20 tot 25 graden.
16: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
17: Tot zo.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5. Henk Jan Smits.

Geweldige plaat waar wordt gezongen over Southern California, waar het extreme rijkdom en extreme armoede dicht tegen elkaar liggen, maar ook extreem succes en extreem maar niet willen lukken. Oftewel, it never rains in Southern California. It pours. Dus als het eenmaal regent, nou, dan komt het ook met buien naar beneden. Recreatieparken worden woonwijken voor permanente bewoning. Dat zijn de creatieve oplossingen heden ten dagen van de woningnood. Een probleem dat ook al speelde in de jaren 70. Tijdens deze hele Evergreen Week van de jaren 70 spelen we het 7 seconden spel. Straks hoor je hoe je dit uur mee kan doen. En het is 75 jaar geleden dat er duizenden Molukkers naar ons land kwamen. Straks een gast die een boek schreef over het trauma van die gebeurtenis. En natuurlijk de allerlekkerste muziek ooit gemaakt. Althans, dat is natuurlijk smaakgevoelig, maar voor mij is de jaren 70 wel het mooiste muzikaal.

maken met wanneer je geboren bent. Ik ben in 61 geboren. Ja, dan was ik 9 toen het begon. En 19 toen de jaren 70 klaar waren. Ja, dan is ja, dat zijn je wonder years, wordt dat genoemd. Je puberteit dat je met muzikale ontdekkingen komt en zo. Dus daarom vind ik, nou, niet alle muziek te gek uit de jaren 70, maar wel heel veel muziek. En er zijn ook zo ontzettend veel stromingen in de jaren 70. Muzikale stromingen. Van symfonische rock tot disco, via punk, via glam rock. Noem het allemaal maar op. En daartussendoor zat ook nog Boney M. met Rivers of Babylon. Wat een feest waren de jaren 70. Ik vind het toch wel een van de mooiste weken op NPO Radio 5, de week van de jaren 70. Wat ben ik blij dat Bert nu met vakantie is en dat ik hem mag vervangen. Ja, waren het gisteren voor de wedstrijd Nederland-Japan de oranje supporters die de aandacht trokken met hun oranje mars door Dallas op weg naar het stadion. Na de wedstrijd trokken de Japanse supporters de aandacht. De Japanse supporters dus. Die bleven na het laatste fluitsignaal keurig achter in het stadion om gewapend met vuilniszakken de tribunes van alle troep te ontdoen. Netheid en respect horen bij de Japanse cultuur. Ik pleit voor het overnemen van deze prachtige, bijna ontroerende Japanse gewoonte. Dus Lennart van de redactie, neem straks je koffiekopje mee en zet hem in de vaatwasser. En Yvonne van de redactie, gooi die bananenschil en dat theezakje weg straks. Als iedereen dit voorbeeld van de Japanners volgt, zijn we allemaal winnaars van het WK 2026.

Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: En iedereen heeft het altijd terecht over God Only Knows. Als het over een van de mooiste liedjes ooit gemaakt is, gaat. Maar een van de mooiste liedjes van de Beach Boys vind ik toch echt deze Tears in the Morning. Zeer emotioneel met dat prachtige piano outro. Oh, heerlijk.
1: Bertel 5 met het nieuws van vandaag.
0: Bondscoach Sabri Lamouchi van Tunesië, de laatste tegenstander in de pool van Oranje, is na de 5-1-nederlaag tegen Zweden afgelopen nacht ontslagen. Thijs Reumer speelt sinds afgelopen week een nieuwe theatervoorstelling waarin hij terugblikt op zijn veroordeling voor online zedendelicten met minderjarige meisjes. In het buitengebied van Ermelo is begonnen met de bouw van het project Horsterparkweg. 10 duurzame vrijstaande woningen op de plaats waar vroeger een vakantiepark stond. Het is een mooi voorbeeld van hoe bestaande recreatielocaties kunnen worden ingezet voor permanente woningbouw.
2: De Evergreen Week van de jaren 70.
3: Van nu naar toen.
0: Ja, in de jaren 70 verrezen er veel nieuwe woningen in zogenaamde bloemkoolwijken.
4: Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats. Met de hofjes wordt gepoogd het wonen hier een zekere intimiteit te geven. En de mogelijkheid tot sociaal contact wordt bevorderd door een gemeenschapshuis dat al op de eerste zondag dienst deed als kerkgebouw en dat voorlopig zal blijven doen.
0: Onmiskenbaar het Polygoonsjournaal. En dit was dan uit 1976. Over die bloemkoolwijken praat ik met Jaap Evert Abrahamsen, onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Jaap Evert, goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, het gaat dus om nieuwbouwwijken in de jaren 70 die bloemkoolwijken werden genoemd. Waarom werden die bloemkoolwijken genoemd?
5: Ja, dat is heel eenvoudig. Als je op de kaart kijkt, dan ziet dat er soms uit als een doorgesneden bloemkool. Je ziet een paar grote wegen en een heel veel kleine weggetjes die doodlopen.
0: Dus een beetje zoals die palmwijken in Dubai die daarna kwamen.
5: Ja, ook wat ze net zeiden over Almere, van die hofjes. Waar je eigenlijk wel, je kan er wel in, maar niet meer uit. Dus door geen doodlopende wegen. En het idee is dat het verkeer daarin wordt afgeremd, zodat iedereen daar rustig in kan functioneren.
0: Als het dan toch over de jaren 70 hebben, een soort Hotel California. You can check in anytime, you can never leave.
5: Ja, ja. Nee, het is een flauwe grap die altijd werd verteld dat ook de postbode daar verdwaalt.
0: We hoorden net dus een oud fragment over Almere, zei je net ook al. Hoeveel van deze bloemkoolwijken zijn er gebouwd in heel Nederland?
5: Er wordt geschat op zoiets rond de 150. Okay. Met iets van 800.000 woningen erin, geloof ik. Dus dat is best veel.
0: En waarom werden dit soort wijken gebouwd? Wat is het voordeel?
5: Het voordeel was ten opzichte van de wijken die daarvoor werden gebouwd, dat ze vooral, ze waren kleinschalig, ze waren een beetje dorps. Ze deden een beetje denken aan een herkenbare omgeving, dus een oud stadje of een oud dorp. En ze hadden niet die enorme uniformiteit en ook saaiheid van de modernistische wijken uit de jaren 60. Met de grote flats, de doorgaande wegen, heel veel asfalt, ook heel veel groen, maar ook heel veel asfalt en alles recht toe, recht aan. Dus daar is een hele duidelijke reactie op. Mensen wilden terug naar herkenbaarheid en kleinschaligheid.
0: Ja, maar het was toch wel een beetje eenheidsworst allemaal. In de Bloemkoolwijk waren wel te veel dezelfde woningen, of niet?
5: Dat viel nog wel mee.
0: Viel ook mee.
5: Zeker met die oudere wijken was het eigenlijk best afwisselend. Alleen als je zo kijkt, ja, het is wel één grote, vaak een beetje een hele grote plak met allemaal laagbouwwoningen. Ja. En allemaal is het in bakstenen uitgevoerd met schuine daken en van die de hele karakteristieke van die schuine hoekjes onder 45 graden. Dus soms krijg je wel eens het idee, het lijkt allemaal ergens op elkaar, maar uiteindelijk... het was bedoeld om heel erg meer variatie te bieden dan de wijk daarvoor.
0: Oké, dus even voor de duidelijkheid, dit is niet te verwarren met wat veel later kwam, de Phoenixwijken, waar alles weer eenheidsworst heeft.
5: Daar zitten ook best verschillende, als je dat goed kijkt, zitten best verschillende soorten architectuur in, maar die zijn vaak wel weer strakker, met langere lijnen.
0: Maar dan moet je wel architectenogen hebben.
5: Ja, en Bloemkoolwijken zijn eigenlijk... Die architecten vonden dat niet zo leuk. Die vonden dat niet zo interessant. Omdat het architectonische gebaar, dat mist een beetje. Het is niet bedoeld om te imponeren. Het is kleinschalig. Nee, precies. Het is allemaal gewoon.
0: Functioneel eigenlijk allemaal.
5: in zekere zin wel functioneel, ja.
0: En kon er in elk willekeurig weiland zo'n bloemkoolwijk verrijzen? Slopen alles wat er stond en gaan gewoon bouwen? Of hoe werkte dat?
5: Nou, ze konden toen veel makkelijker bouwen dan nu. Hè. Er waren veel minder regels. Je had die stikstof, al die beperkingen op het bouwen had je toen nog niet. Maar het idee van die bloemkoolwijken was juist niet van we gaan overal maar een pak zand overheen gooien en dan gaan we op die lege vlak wat we dan maken, gaan we iets bouwen. Het idee was juist ook vaak om het herkenbaar te maken en om ook bestaande elementen uit het landschap, zoals bijvoorbeeld oude bomensingels of slootpatronen of iets dergelijks, om dat juist in die wijken te handhaven, of het relief in landschap. Om aan te sluiten bij het bestaande. Dus ook daarin een beetje meer geschiedenis, een beetje tijdlagen aan te brengen in zo'n wijk.
0: Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, klinkt dit allemaal heel mooi en positief. Waarom worden deze bloemkoolwijken dan tegenwoordig niet meer gebouwd?
5: Ze worden sowieso. Wij zijn toch meer op zoek tegenwoordig naar het architectonische gebaar, heb ik het idee, dan in de jaren 70. Dus je ziet nu heel veel van die wijken met allemaal. Die zijn ook traditioneel. Die hebben ook heel duidelijk die refereren aan de geschiedenis. Maar het is nu allemaal een beetje. Het heeft meer gevel, bijvoorbeeld. Het maakt meer indruk. En die bloemkoolwijken zijn. De architect cijfert zichzelf een beetje weg, als het ware.
0: Ja, oké. En is dat de reden dat het tegenwoordig niet gebouwd wordt? Omdat de architecten.
5: Dat denk ik, maar we bouwen sowieso niet zo heel veel meer van die hele grote wijken op het moment.
0: Maar dat zijn weer andere politieke redenen, zijn er natuurlijk weer voor. De politiek vindt dat er gebouwd moet worden, maar het mag weer niet.
5: Nee, het loopt tegen allerlei beperkingen aan.
0: Ja, duidelijk. Ja. Jaap Evert Abrahamsen, onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dankjewel voor je toelichting.

0: The Four Tops. En The Same Old Song. Nou ja, die hadden het origineel. En Pussycat coverde het. Ja, dat, want dan komen we keurig in de jaren 70 uit. Dat was in 1978. Pussycat is meer dan Mississippi. En dan is het nu tijd voor het 16:30 met Ewout de Jong.
1: Ja, de website van de NS is nog steeds moeilijk bereikbaar. Het gedeelte waar reizigers een zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen heeft last van een storing. Vermoedelijk omdat dat ticket erg populair is. Met het abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens de daluren en in het weekend. De NS vraagt belangstellenden om gewoon te blijven proberen. Er is nog veel onduidelijk over de afspraken tussen de VS en Iran. Gisteren kwam het nieuws dat ze gaan werken aan een einde van de oorlog, maar op welke manier is nog onduidelijk. Zo zou de straat van Hormuz weer opengaan, maar Iran zegt nu ook weer dat schepen moeten gaan betalen om er doorheen te mogen. Veel landen zijn in ieder geval wel positief dat er iets lijkt te gebeuren. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland, maar van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam helemaal niets terecht.
0: Wij gaan daar straks in het tweede uur nog verder over spreken.
1: Ja, interessant. Blijf luisteren, zou ik zeggen.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert terug bij Feyenoord. Hij wordt samen met Sipke Hulshof de opvolger van Robin van Persie, die door Feyenoord werd ontslagen. Van Bronckhorst en Hulshof waren het afgelopen seizoen de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Feyenoord werd in 2017 onder leiding van Bronckhorst landskampioen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en lokaal een bui. Minima tussen 7 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een stuk warmer dan vandaag. Dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: En dan heb jij nog nieuws uit de jaren 70.
1: Jawel. Ik zit even te luisteren, wat een geweldige... Het gaat over kraken en wonen in Amsterdam. De kraakbeweging in de jaren 70 ontstond door de woningnood en het verzet tegen speculatie. Speculanten kopen leegstaande panden op... om die later, soms veel later, met hopelijk flinke winst te kunnen verkopen. En de grote woningnood, vooral onder jongeren, want daar waren er toen relatief heel veel van, leidde tot het kraken van leegstaande gebouwen. Vaak organiseerden de krakers culturele activiteiten in de gekraakte panden. Maar kraken was strafbaar. En eigenaren waren natuurlijk ook niet blij als hun pand door onbevoegden werd bewoond. Tussen krakers en overheid namen de spanningen flink toe. En bij ontruimingen ontstonden soms hevige rellen. In de strijd met de ME werden sommige krakers behoorlijk creatief.
2: Appel eromheen. Beetje.
1: Wacht even, deze gaan we even nog een keer proberen te laten horen.
2: Vuurwerk met aluminiumfolie en dan aardappel eromheen. Beetje een granatenvinkerstuk. Je doet het omdat je het niet ziet zitten wat er gebeurd is. Maar het is natuurlijk belachelijk dat je voor een woning tegenwoordig zelf al werk moet doen om het te waarden.
1: Ja, wow. Dat was het kraken.
0: Ja, en toch, als je dan hoort woningnood, jongeren, het lijkt wel 2026 eigenlijk. Ja, alleen wordt niet zoveel gekraakt meer, maar...
1: Nee, dat klopt. Wat daar de oorzaak van is, dat vind ik een interessante kwestie. Misschien ga je het daar ook nog over hebben.
0: Wellicht beter gereguleerd alles. Ik weet het niet, maar...
1: Maar in kraken is erger verboden ook. Hè? Er wordt nog steeds wel gekraakt. Ja. Maar de straffen zijn wat hoger. Het is wat meer vastgelegd in de wet.
0: Ja, en er zijn nog steeds heel veel, dat denk ik na de jaren 70 komen, die anti-krakers. Huiseigenaren anderen in het huis zetten, zodat het niet gekraakt kan worden. Dat gebeurt nu nog steeds.
1: En er zijn ook regels over de leegstand van panden. Dus
0: dat is waar.
1: Dat helpt misschien ook wel.
0: Oké, Ewout, dankjewel.

0: voor je. En die luidt vandaag: in de jaren 70 stonden we maar liefst 2 keer in de finale van het WK voetbal. Tegen welke 2 landen moest Oranje de finales spelen in 1974 en 1978? Ik geef alvast een kleine hint. We speelden 2 keer tegen het gastland. Nou, gebruiken we om antwoord te geven de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
1: Het 7 seconden spel.

0: Het Smits Archief.
1: Ja. Als ik aan de jaren 70 denk, dan denk ik aan El Quinn. Een band die me bleef boeien als het om nederpop gaat in de 70s. Deze Delftse band trad in januari 1972 voor het eerst onder deze naam El Quinn op in het Amsterdamse Paradiso. En die naam was afkomstig van de katholieke studentensociëteit Alkuin. Of Alkuin. De sociëteit was dat van de studentenvereniging Sanctus Virgilius in Delft. En daar repeteerde de band. Er kwamen twee albums uit met symfonische rocksongs die ik echt helemaal te gek vond. Maar in 1974 kwam Michel van Dijk erbij als zanger. Daarvoor zong Michel onder andere in Le Baroque, in Exception, in Brainbox. En die liedjes werden korter en met de stem van Michel werd het meer popmuziek eigenlijk. Muziekkrant Oor noemde het derde album, getiteld Nobody Can Wait Forever uit 1975, een van de beste Nederlandse rockalbums van de 70s. Het vierde album was getiteld Best Kept Secret. En op dit album werd de muziek wat funkier. En van dit album kwam de single Fool in the Mirror uit. Deze maand, 50 jaar geleden, om precies te zijn op 26 juni 1976... werd dit nummer uitgeroepen tot toetelschijf van de week. Helaas mocht alle airplay niet baten, want deze single bereikte de nationale hitparade niet eens. Hierna kwam er nog een live album, maar de beloofde tour door Amerika ging niet door en de koek was op. Toen kwamen punk en disco en new wave en die werden allemaal hipper dan alle andere muziek die ervoor kwam en de band besloot uit elkaar te gaan en ik baalde ervan. Maar voor mij domineerde deze band de jaren 70 muzikaal, ondanks alle andere muzikale stromingen die ik zo te gek vond.

0: De band is daarna nog een paar keer weer bij elkaar gekomen als reunie. En daar was ik heel blij mee, want toen kon ik ze opeens live zien. Want ik heb ze nooit in de jaren 70 live gezien. Elle Quinn was dat.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: Over mooie muziek gesproken. Goodbye Yellow Brick Road van Elton John was dat uit 1973.
1: Het 7-secondenspel.
0: Het 7-secondenspel gaan we vandaag spelen met Arend Hogeveen uit Steenwijk. Goedemiddag Arend.
2: Goedemiddag.
0: Nou, dan mag jij het zeggen. Tegen welke twee landen stonden we in 1974 en 1978 in de finale van het WK-voetbal?
2: Dat was in 74 was het tegen Duitsland en in 78 was het tegen Argentinië.
0: Nou, dat is helemaal goed en daarmee heb jij een plek verdiend in het 7-secondenspel. Ik begrijp dat jij zelfs toernooi hebt bijgewoond, althans. Dan hebben we het in 1974 in Duitsland, hè?
2: De eerste wedstrijd in Nederland was totaal kansloos dat we er naartoe gingen. In de eerste wedstrijd, nou, dat moest je meemaken.
0: Nederland-Uruguay?
2: Nederland-Uruguay, daar ben ik geweest. En dat is een onvergetelijke dag. Toen heeft Johnny Rep, die heeft de eerste twee doelpunten gemaakt. En die heeft toen gelijk gezegd, van, we zaten in de bus en dan wilde hij terug. We gaan met dat programma aan staan. En toen zei hij, ik heb gelijk mijn marktwaarden verhoogd. Dat vergeet ik nooit meer. Ja, toen zaten we in de bus terug. Maar toen hebben we op de heenweg, toen was die bus die begon te roken heel erg. En toen hebben we dat hele middenpad uit die bus zat gehaald. En daar hebben we nog met pech aan de weg gestaan. Oh. En het was één lange file vanaf de grens tot Hannover aan toe. Ik zei, jongens, ik zei, weet je wat we doen? We gaan liften naar... want er waren allemaal auto's met oranje vlaggetjes. Dat is 50 jaar geleden, maar ik vergeet het nooit meer.
0: Nou, ik kan nog sterker zeggen, het is 52 jaar geleden. En niet zomaar een beetje 52. Weet je nog welke datum dat was?
2: Nou, het was eigenlijk begin juni.
0: Nee, het was 15 juni 1974. Dat betekent dat het exact vandaag 52 jaar geleden was.
2: Exact vandaag.
0: Het is toch ongelooflijk?
2: Een gedenkwaardige dag is toch een gedenkwaardige dag voor mij.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Ik vergeet het mijn leven lang niet meer. Ik bedoel, ik heb wel rare dingen meegemaakt. Ik ben later ook een keer in Frankrijk geweest.
0: En dan maak je ook nog kansen op al die prachtige prijzen in het spel.
2: Op een gedenkwaardige dag moet dat wel lukken.
0: Ja, dat lijkt mij toch ook. 15 juni wordt een geluksdag. Overigens, de eerste twee doelpunten heb je het over. Dat waren de enige twee doelpunten, want het werd 0-2.
2: Johnny Rep, hè?
0: Ja, Johnny Rep, allebei Johnny Rep. Oké, je krijgt zo. Ik ga het spel even aan je uitleggen, Arend. Want anders wordt het zomaar, zitten we in de week van de jaren 80, voor je het weet. Je krijgt zo een kort fragment van een iconisch moment uit de jaren 70 te horen. En dat kan gaan om nieuwsgebeurtenissen, bekende liedjes, tv-tunes. In dit geval gaat het om een nieuwsgebeurtenis. Je krijgt 7 seconden van het fragment te horen. Weet je het antwoord niet, dan volgende... Nee, je moet vertellen waar het over gaat. Volg er nog geen 7 seconden. Weet je het dan nog steeds niet, dan hoor je wederom 7 seconden.
2: Ik snap het helemaal.
0: Ja, je snapt het helemaal. Nou, het zijn dus 3 keer 7 seconden. Maar als je het in 1 keer goed hebt, dan win je de powerbank, het fietszadelhoesje en bloemzaadjes. En dan gaat steeds de prijs af natuurlijk, hoe meer je nodig hebt. Dat is logisch. Nou, ik ga het fragment starten. Ben je daar klaar voor?
2: Helemaal.
0: Laten we gaan spelen. Luister goed.
3: 14 jaar geleden begon het station als reclamezender en het heeft zich nadien bijzonder populair gemaakt, vooral bij Jong Nederland.
0: Wat hoorde je?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee, dan is het mooie...
2: Het gaat over Veronica, denk ik.
0: Nou, dan weet je al heel veel.
2: Het gaat over Veronica, maar precies wie het pas een nieuwsbericht, denk ik.
0: Ja, ik ga toch... Ja, het is 7 seconden, dus ik moet echt... Het tweede fragment komt eraan.
4: Dat er in september de wet van kracht zal worden... volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied... vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn.
0: Nou, wat... Je had Veronica al. Wat gebeurde er met Veronica?
2: Veronica moest uit de lucht. Veronica
0: juist.
2: Moest uit de lucht.
0: En daarmee heb jij het goed. En daarmee, dit was inderdaad C-zender. Veronica moest in 1974 noodgedwongen stoppen door nieuwe...
2: Noodgedwongen stoppen, ja, het gaat me nog
0: aan
2: het
0: hart. Ja, mij ook, ja.
2: Dat vergeet ik niet meer.
0: Er was een nieuwe Nederlandse wetgeving... en vanaf dat moment kon de commerciële radiozender... niet meer vanaf de Noordzee uitzenden. Jij wint het fiets...
2: Vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn.
0: Ja, het fietszadelhoesje en de bloemzaadjes zijn voor jou.
2: Nou, daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja, ben je er blij mee?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
2: ik bedoel, vanmorgen had ik niks en dan heb ik vanavond zomaar in één keer die bloemzaadjes en die... En het wordt alleen maar meer, hè? Als je in de grond stopt.
0: Oh man, wat ben jij positief.
2: Dat groeit toch?
0: Ik vind dit zo mooi. Jij bent zo positief. Daar kan ik echt uren naar luisteren. Ga ik niet doen.
2: Het groeit alleen maar als je het in de grond stopt. Dus het wordt alleen maar meer. Dus, dan kun je toch alleen maar bijna mee.
0: Zo is dat. Arend Hoogveen uit Steenwijk. Ik dank je hartelijk en ik feliciteer je. En heel fijn dat je mee wilde doen.
2: Heel veel bedankt, het was mijn hele eer. En graag tot de volgende keer.
0: Zo is dat.

0: is wel iets wat ik de hele dag heb gedaan. Maar hij schijnt eraan te komen. Dit was Bolland en Bolland als laatste van dit uur.
1: Bert op 5.
2: KRO NCRV.
3: Het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Human neemt je mee in een slepende rechtszaak tegen de staat. Bert werd in 2009 doodziek door de Q-koorts en werd nooit meer de oude. Met bijna 300 andere patiënten strijdt hij al 10 jaar voor erkenning en compensatie. Kijk vanavond naar Goliath, over een juridische strijd tegen de overheid. Human, radicaal menselijk.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: En zometeen gaan we natuurlijk verder met het tweede uur van Bert op 5 bij KRO NCRV. En nu eerst het NOS Journaal van 5 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
19: Goedemiddag Henk-Jan. Tesla heeft de Rijksdienst voor het wegverkeer in Nederland misleid. Dat zeggen onderzoekers. Statistieken over veiligheidsclaims voor zelfrijdende auto's zijn mooier voorgespiegeld, zeggen ze. Sinds april mogen Tesla-rijders met losse handen rijden, zolang ze maar blijven opletten. En in de aanloop daarnaartoe beweerde Tesla dat het zelfrijhulpsysteem tot wel 10 keer veiliger was dan een mens achter het stuur. En onderzoekers noemen die bewering misleidend en gebaseerd op een onrealistische aanname. Op legerkazernes waren de afgelopen jaren ernstige incidenten met dronken militairen. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Bij die incidenten zijn ook militairen gewond geraakt. Er is een gedragscode over alcoholgebruik voor militairen. Zo mag alcoholgebruik geen invloed hebben op het functioneren van iemand in het leger. Maar op kazernes kan dat lastig zijn, vertelt deze verslaggever van Trouw.
1: Defensie die ziet ook wel dat militairen daardoor de week slapen voor een deel. En dan ook in de privé-tijd natuurlijk zelf mogen weten, zeggen zij, of ze alcohol mogen gebruiken. Tegelijkertijd zijn er oefeningen en uitzendingen en dan wordt er in principe geen alcohol gedronken. En dat is ook echt een harde regel die over het algemeen wordt nageleefd.
19: Defensie zegt tegen Trouw dat het dit soort incidenten serieus neemt en de militairen ook hard aanpakt, soms zelfs tot ontslag aan toe. In Putten, Ermelo en Harderwijk is steeds meer onrust onder automobilisten. Daar zijn namelijk zogeheten autovoelers aan het werk.
3: Ze scannen de buurt van tevoren. We hebben inmiddels camerabeelden gezien dat ze door de wijk heen rijden. Ze maken foto's van de wijken, de straten, de woningen. En s'avonds komen ze terug, met z'n allen.
4: De pakkans is natuurlijk minimaal, hè, want ja, s'avonds laat, s'nachts zijn er weinig mensen op straat. 9 van de auto's op slot en de 10e is open. Ja, en als het jouw auto is, ja, dan heb je pech.
19: Ze heten dus autovoelers omdat ze aan de auto voelen of die misschien toch open is.
0: Ah.
19: Vandaar, ik zie een verbaasde blik.
0: Ja, daar. Ik denk autovoelers, ja. Is dat een nieuw fetischisme of zo? Nee, het is om te checken of die op slot is.
19: Het is al een oud verschijnsel. En als je je auto niet op slot hebt en iemand maakt hem open, dan kunnen ze er van alles en nog wat uithalen. Uit onderzoek blijkt overigens dat autovoelers vaak mensen uit de buurt zijn. En de reclameblokken tijdens de drinkpauzes op het WK worden niet zo goed bekeken, blijkt. Vitens heeft berekend dat Nederlanders tijdens die pauzes massaal naar de wc gaan. En Vodafone Ziggo heeft ook onderzoek gedaan naar de drinkpauzes. Precies op het moment dat er gisteren bij Oranje werd gestopt voor verkoeling, ging het internetverkeer met 18% omhoog. En mensen gingen dus vaak even op hun telefoon scrollen. Het weer droog met zonnige periode. Het is nu nog 15 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking en lokaal vannacht dan een bui. Minima tussen 7 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een stuk warmer. 20 tot 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer.
0: Dus dan hoeven we inderdaad niet meer te waiten for the sun. Dankjewel, ja. Ewout. Okay.
5: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5, Henk Jan Smits.

0: eens uit een onvergetelijk decennium.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70 op NPO Radio 5.
0: De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang alleen maar onvergetelijk evergreens uit een legendarisch decennium. Amsterdam.

70 voor elk wat wils. Echt, ik kan me niet voorstellen dat iemand deze week naar Radio 5 luistert en zegt: ik heb niet één liedje gehoord dat ik leuk vind. Nee, ik denk dat je elk uur gewoon verwend wordt met prachtige muziek. En laat nou ook in de jaren 70, wat mij betreft, en nogmaals, over smaak valt niet te twisten, wat mij betreft, het allermooiste liedje ooit gemaakt zijn uitgebracht. En dan heb ik het over dit liedje.

Ja, niet Rob zijn allersterkste nummer, maar altijd fijn om zijn stemgeluid te horen. Dat schrijft Henk via de NPO Luister-app. En dat, ja, dat over smaak valt niet te twisten. Nou, misschien wel, maar muziek blijft een smaakkwestie. En ik zei het aan het begin van het vorige uur al, hoe waanzinnig de jaren 70 waren, muzikaal gezien in ieder geval. Electric Light Orchestra, daar begonnen we dit uur mee met Evil Woman. Er is echt, je kan wel zeggen, die Evergreen Week van de jaren

0: Daryl Hall. Wat een, ja, ik smelt voor die stem. Daryl Hall en John Oates samen maakten dit Sarah Smile. En wat mij betreft een van de, zo niet het allermooiste nummer dat ooit gemaakt is. Ja, ik houd nogal van bouwde statements, dus dit is er één.
1: Bert of vijf. Met het nieuws van vandaag.
0: De webshop van de Nederlandse Spoorwegen kampt met een storing door de grote vraag naar het dalvrij abonnement, waarmee mensen voor €49 per maand onbeperkt in de daluren kunnen reizen tot en met augustus. Op het shirt waarin Virgil van Dijk gisteren speelde en scoorde tegen Japan is €3000 geboden op een veiling ten behoeve van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Vandaag is het 75 jaar geleden dat de Goya aankwam in Rotterdam. Het was het 11e schip waarmee Molukkers naar Nederland werden gebracht. In totaal kwamen er in 1951 zo'n 12.500 Molukkers naar Nederland. Onder hen waren ook de opa en oma van Eva Metselaar. Eva is 24 jaar, half Moluks en half Nederlands, en schreef het boek Molukse Lente. Daarvoor sprak ze met mensen uit de derde en vierde Molukse generatie over generationeel trauma. Eva, goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent.
2: Goedemiddag.
0: Ja, op de dag dat bekend werd dat de Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van de Molukse gemeenschap. Dat kan bijna geen toeval zijn. Ik kijk naar het boek wat ik hier in mijn handen heb. Jij schreef de Molukse Lente toen je 23 was. Je schrijft in de inleiding dat je op zoek was naar je ware identiteit. Omdat je, vind ik heel mooi, ik weet niet of je hem zelf hebt verzonnen, maar dubbelbloed hebt. Mooie kreet. Molukse en Nederlands dus. Waarom is het dan zo moeilijk om je identiteit te weten als je dubbelbloed hebt?
2: Nou, wat ik heel erg heb gemerkt tijdens het opgroeien in Nederland met dus dubbelbloed, is dat je heel erg in een hokje wilt gaan stappen. Dus of dat nou het Nederlandse hokje is of het Molukse hokje. Maar je wilt daarin toch een keuze maken. En dat wordt ook een beetje van je verwacht. Ben je nou Nederlands of ben je nou Moluks?
0: Wil je dat zelf of wil de omgeving dat?
2: De omgeving wil dat het meest. Maar de afgelopen jaren heb ik dus eigenlijk ook heel erg gemerkt dat dat gewoon niet hoeft. En dat ik echt trots beide kan zijn. Maar dat heeft wel eerst een identiteitsstrijd moeten hebben. Want ik ben met twee culturen in huis opgegroeid, maar ook met twee culturen in mezelf. Dat is hoe mijn vader het altijd mooi omschreef.
0: Ja, dat is mooi, ja. En de kreet dubbelbloed, heb je die zelf verzonnen?
2: Nee, helaas. Nee, heb ik niet zelf verzonnen. Nee, dat is een kreet dat eigenlijk een soort tegengeluid is van de term halfbloedje.
0: Ja, precies. En dat is heel denigrerend.
2: Zeker.
0: Dubbelbloed is bijna, ja, is prachtige.
2: Ja.
0: En dit was, oorspronkelijk was het een afstudeerproject, als ik het goed heb begrepen. Wat waren de vragen waar jij zelf mee zat, dat je dacht, ik ga hier een mooi boek over schrijven?
2: De grootste vraag die ik had is, ben ik de enige met deze gevoelens? Ben ik de enige die me soms verloren voelt in dit land? Ben ik de enige die eigenlijk soms wel denkt, ben ik wel Moluks genoeg?
0: Maar is dat een retorische vraag of was je daar echt benieuwd naar?
2: Want dat, nee, het was een retorische vraag.
0: Ja.
2: Want ik had eigenlijk ook meteen van, ik kan niet de enige zijn. Dat geloof ik gewoon
0: precies
2: niet. Maar met gesprekken binnen mijn familie, met mijn neven en nichten, zij zijn bijvoorbeeld in de Molukse wijk opgegroeid, ik niet. En zij hadden die vragen niet. Dus vandaar dat ik dacht, oké, waar moet ik het dan zoeken? En zo ben ik eigenlijk verder gaan kijken, uiteindelijk in mijn netwerk beland van de Molukse gemeenschap. En zo ben ik aan de 10 rolmodellen gekomen, die er wel wat over konden vertellen over hoe zij dus tegen zichzelf aan zijn gelopen rondom generationeel trauma, maar vooral ook hoe ze er weer uit zijn gekomen. Het zijn echt verhalen van veerkracht.
0: En generationeel trauma, noem jij dat? Je hebt mensen uit de derde en de vierde Molukse generatie geïnterviewd, zei ik net al. Wat kwam er vooral uit? Wat was, als je er een soort algemene delen moet nemen?
2: Nou, de grootste les die daaruit is gekomen, is dat we toch met z'n allen moeten gaan praten. En dat is iets wat de eerste en soms ook de tweede generatie nog niet doet, heeft gedaan of nu begint met doen. En dat is omdat er natuurlijk gewoon... Kijk, je zegt niet voor niks generationeel trauma. Er is een trauma opgelopen. Dat is hartstikke zwaar. Dat is iets heel erg pijnlijks. Dus daar praat je het liefst ook niet over.
0: Nee.
2: En vroeger was het ook het idee... Ik neem het gewoon mee, de pijn, naar mijn graf. En dan hebben jullie er geen last van als kinderen en kleinkinderen zijnde. Maar we zijn er nu dus achter gekomen door wetenschappelijke onderzoeken... dat het dus niet het geval is. Dus vandaar dat we nu uit de derde en vierde generatie echt merken... we moeten juist over die pijn praten... om het ook te doorbreken.
0: Ja, en als ik het goed begrijp voelde jij je... dat las ik in je boek, dat je het onder de Molukkers voel je te Nederlands... niet Moluks genoeg, en onder Nederlanders voel je te Moluks... en niet Nederlands genoeg.
2: Precies.
0: En dat hadden ze allemaal, dat gevoel.
2: Ja, in ieder geval veel. Veel van de 10. Want ik heb ook wel echt gekeken naar 10 verschillende mensen. Dus over het hele land verspreid. In verschillende werkomstandigheden wat ze doen. Sommigen zijn dus in de wijk, in een Molukse wijk opgegroeid. En sommigen daarbuiten. En ja, iedereen had wel een beetje dezelfde identiteitsstrijd. Maar het uit zich ook wel weer voor iedereen apart. Want je bent toch wel je eigen persoon.
0: Ja. Als je één boodschap met dit boek zou willen meegeven, wat zou dat dan zijn?
2: Dan richt ik me echt op de nieuwe generatie. Dus mijn generatie, 4e, 5e en misschien zelfs al 6e.
0: Ja.
2: En dan zou ik heel graag willen zeggen, je bent niet alleen. Wat je voelt is niet gek. We staan op schouders van hele grote. Generationeel trauma is ook generational wealth. Dus we halen er ook iets moois uit. Ja, dus blijf met elkaar praten en wees trots op waar je vandaan komt.
0: Nou, ik zei het net al, timing kan jou niet ontzegd worden. Merk je dat de gemeenschap behoefte heeft aan dit boek?
2: Absoluut.
0: Juist nu dat de Tweede Kamer onafhankelijk onderzoek wil hebben... en overweegt om excuses aan te bieden?
2: Zeker, ik denk daarvoor al. Ik heb het natuurlijk vorig jaar geschreven... en toen voelde ik al wel dat het binnen de gemeenschap dus heel erg leefde... dat wij vooruit willen kijken, dat we de geschiedenis zeker niet willen vergeten... maar dat we wel klaar zijn om de volgende stap te nemen... en ik ben blij dat de Tweede Kamer nu ook daar naartoe gaat.
0: Nou, ik vind je heel krachtig en ik vind wat ik ervan heb kunnen doornemen. Het is goed geschreven en een mooi boek. Ik denk dat het voor iedereen fijn is om dit te lezen, om meer te weten over het verleden. En alleen dan kun je de toekomst voorspellen, toch? Als je het verleden ook kent.
2: Zeker.
0: Eva Metselaar, schrijver van Molukse Lente. Ik dank je voor je komst.
2: Heel erg bedankt.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Ja, over smaak valt niet te twisten, maar... Nou, de Beatles heeft die Paul McCartney toch ook een fraaie muziek gemaakt. Silly love songs. Een mooi antwoord op John Lennon, die zei van... Ja, die Paul McCartney is natuurlijk helemaal niks waard. Only writes silly love songs. Hè. John Lennon, dat was credible muziek. En Paul McCartney was commerciële silly love songs. Nou, oké, dan schrijf ik gewoon iets met de titel Silly Love Songs. En wat was het goed. Succesvol was hij er ook mee. Het is 5:30 geweest. Hier is het NOS Journaal met Ewout de Jong.
1: Ja, de rechtbank in Den Haag heeft een Syrische man uit Druten veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld in de jaren 2013 en 2014 in Syrië. De man had een hoge functie bij een militie die samenwerkte met het regime van de Syrische president Assad. In 2021 kwam hij naar Nederland en 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland, omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die nep-ambulancebroeder werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeel deed als hulpverlener en ook als politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan voor Sneek. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Dat blijkt uit een analyse van Wakker Dier. Dat is ervoor om te stoppen met de bouw van rastervloeren boven een mestput. Het zou beter zijn om te werken met vaste vloeren met stro. Een zogeheten ouderwetse potstal, als ik mij niet vergis. Maar goed, gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Die eindigde in 2-2. In totaal zagen ruim 6 miljoen mensen in ieder geval een deel van de wedstrijd op tv. Daarnaast keken er meer dan 1 miljoen mensen naar een livestream of via NPO Start. Het duel tussen Curaçao en Duitsland werd ook goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Het weer. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Lokaal een bui. Een minima tussen 7 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. En een stuk warmer dan vandaag. 20 tot 25 graden.
0: En dan schakelen we even heel snel over naar de Evergreen Week van de jaren 70. Toen was er natuurlijk ook wel nieuws.
1: Jazeker.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik weet eigenlijk niet wanneer ik moet stoppen als dit muziekje is.
0: Gaat uw gang, Ewout de Jong.
1: Sorry voor het er doorheen praten. Het gaat over de film Saturday Night Fever. Ja, misschien heb je de danssolo van John Travolta wel voorbij zien komen. Ooit gezien.
0: Nou, zeker.
1: Wel vaker gezien.
0: Een fantastische rock'n'roll film.
1: Wat een goede rol ook van John Travolta. Ja.
0: Maar met disco-muziek, maar het was eigenlijk een rock'n'roll thema.
1: Ja, ja. Nee, inderdaad. De film Saturday Night Fever luidt in de jaren 70 een nieuw tijdperk in. Het verhaal van Tony Manero, die in het weekend al dansend probeert te ontsnappen aan de sleur van het 9-tot-5 bestaan. Je zei al, het is eigenlijk een rock'n'roll film, maar er zitten iconische disco-nummers in, zoals Staying Alive, If I Can't Have You, If I Can't Have You, Night on Disco Mountain en nou nog iets van de Bee Gees.

0: heerlijk, man.
1: Ik was heel dwars, dus ik heb die film toen helemaal niet gezien. Echt 20 jaar later of zo heb ik hem voor het eerst gezien. En ik had gezien van, wauw, wat een goede film is dit eigenlijk.
0: Waarom heeft niemand verteld dat dit een geweldige film is?
1: Ja, nou ja, in de jaren 70, Simon van Kolm heeft het wel verteld. In zijn filmprogramma, weet je nog.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb er wat van gezien, maar disco, nee, dat kon echt niet. Hè. Dat,
0: nee, ik zat ook wel in dat kamp van disco is foute muziek, hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven.
1: Ik had de dubbel OP had ik wel trouwens.
0: Dat dan weer wel.
1: Cadeau gekregen van mijn ouders.
0: Oh nee, die had mijn zusje. Dus kon ik dan af en toe draaien. En daardoor vond ik het natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Ewout, dankjewel voor dit nieuws uit de jaren 70.
2: De beste muziek uit de legendarische jaren 70.

0: ook goede protestsongs in die tijd. We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone was dat.
1: Red Top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Ja, ik kies niet zomaar Spaanse muziek. Ik kies Spaanse muziek uit de jaren 70. Ja, en dan kom ik terecht bij Nino Bravo. Nino Bravo was een Spaanse zanger die werd beschouwd als een van de grote exponenten van de Spaanse popmuziek, vooral in de jaren 70. In 1970 bracht hij zijn debuutalbum Te Quiero, Te Quiero uit. Vrij snel daarna stierf hij bij een verkeersongeval op 16 april 1973. Op 28-jarige leeftijd. Op dat moment zat hij eigenlijk op het hoogtepunt van zijn muzikale carrière. En ondanks zijn toch heel korte carrière heeft hij een krachtige invloed op de popmuziek in het Spaans achtergelaten. Zijn begrafenis in Valencia trok meer dan 10.000 mensen die in een sfeer van grote emotie de overleden Nino Bravo toejuichten. Dit is de titelsong van zijn debuutalbum Te Quiero, Te Quiero.

The Doobie Brothers, What a Fool Believes. En Marianne schrijft daarover. Prachtig, wat een geweldige stem. Ja, de stem is van Donald Fagen. Michael McDonald natuurlijk.

0: Die ook weer Michael McDonald met Donald Fagen speelde. Maar Michael McDonald, er zijn ook mensen die denken, maar dit komt toch helemaal niet uit de jaren 70, dit komt uit de jaren 80. Het was in 87, is dit toch een hit geweest? Ja, dat klopt, want toen ging Michael McDonald solo. Toen had hij in één keer een enorme hit, volgens mij, met Sweet Freedom. En toen dacht de platenmaatschappij, maar wij hebben toch Michael McDonald ook nog bij de Doobie Brothers onder contract staan uit de jaren 70, want dit kwam in 78 uit. Zullen we dat nog een keer op single uitbrengen? En het werd gewoon weer een hit. Zo kan het gaan in de platenindustrie.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, we zijn alweer bijna aan het eind. Time flies when you're having fun. Ik had net uit het Smits-archief haalde ik Fool in the Mirror van Elquin. Ik vertelde dat het zo'n, voor mij zo'n geweldige band was. En daar wordt veel op gereageerd. Onder andere Hans, die zegt, dag Henk-Jan, er is een DVD en CD van een van de laatste live concerten van Elquin in Zoetermeer in 2003 uitgebracht. One More Night heet die. Ja, ook die zit in mijn collectie inderdaad. Hij is ook te vinden op YouTube. Dat wist ik dan weer niet. Fijn dat je dat even doorgeeft. Daarna heb ik ze nog twee keer live gezien optreden in het Bluescafé in Apeldoorn. Leuk dat jij net als ik fan bent van Elquin. Ja, ik heb ze daarna in reunieconcerten, zelfs in Delft, ook nog zien optreden. En het bleef een te gekke band, maar ik heb ze nooit als in die bezetting, de originele bezetting en de tweede bezetting met Michel van Dijk, heb ik ze ook nooit zien optreden in de 70e jaren. Inge wel, want die laat weten via de NPO Luister app. In 1974 heb ik optreden van Elquin in de aula van mijn middelbare school in Maastricht gezien. Het was een afscheidscadeau van onze leraar Nederlands. Het was geweldig. En dan word ik toch een tikje jaloers. Maar ik gun het je wel, Inge.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en ik zei over smaak valt niet te twisten, maar Sarah Smile van Daryl Hall en John Oates, dat ik dat toch wel één van de allermooiste nummers vindt ooit gemaakt. In elk geval één van de beste nummers in de jaren 70. Nelleke die zegt daarover, nou inderdaad, Henk-Jan, over smaak valt niet te twisten. Nee, dat vind ik juist zo mooi. Dus de jaren 70 voor elk wat wils. Ik krijg ook nog een appje binnen. Een spreekappje.
3: Henk, je hebt gelijk hoor, over smaak valt niet te twisten. Maar als dit het allermooiste liedje ooit gemaakt is... Sorry, dan ben ik even een paar minuten weg.
0: Oh, en ik hoop zo, Rob, dat je weer terug bent. Dat hoop ik zo. Want Sarah Smile duurt niet langer dan 3,5 minuut. Dus laten we het hopen. En we hebben natuurlijk nog een appje.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Van Annemarietje. Donderdag word ik 67. Dus die week van de jaren 70 is een prachtig verjaardagscadeau. Gisteren schreef ik daar straks al trip down memory lane gemaakt van 12 uur. Vanuit Assen naar mijn geboortedorp Oestgeest. En daarna mijn staptijd even herbeleefd op de boulevard van Noordwijk. Wat leuk, ik was gisteren ook in Noordwijk. Maar goed, dat terzijde. Waar mijn Boel 7 discotheek ooit stond. Nou ja, ik heb daar wat uurtjes vertoefd tot groot ongenoegen van mijn ouders. Mijn beste song ooit is trouwens Fantasy. Ik ga ervan uit dat het dan Fantasy van Earth, Wind & Fire is. Wie weet draai ik die dan nog wel deze week.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Ook uit 1978, The OJ's and She Used to Be My Girl. En dat is dan wel meteen de laatste van vandaag voor mij in ieder geval. Maar we gaan straks natuurlijk na zessen gewoon verder met de avondstart met Simone Walraven. Er komen nog een paar appjes binnen. Annemarietje laat nog even weten die discotheek Bull 7, dat moet natuurlijk Bull 7 zijn. Ja, natuurlijk, alles zeker in de jaren 70, alles in het Engels. En Mark laat ook nog weten, Mark Visser, dat hij niet alleen vandaag jarig is, maar dat hij ook het gevoel heeft dat Sarah Smile echt voor hem gedraaid wordt. Nou, dat heb ik dan graag gedaan. Het is altijd fijn als mensen ook zo van... het is helemaal niet erg dat smaken verschillen. Dat vind ik juist leuk. Maar het is ook wel leuk dat je muziek draait waarvan sommigen dan zeggen, oh ja, daar heb je mij ook een groot plezier mee gedaan. Ja, wat mij betreft graag tot morgen. Dan heb ik weer een Spaanse plaat voor je sowieso uit de jaren 70. En voor Jan zeg ik dan alvast, het is Julio Iglesias. Het is niet de Mexico medley, want die vraagt hij al heel lang aan of die een keer in het Spaanse plaat te doen van 8 minuten. Want die kwam volgens mij pas uit in de jaren 80. Dus ik heb morgen wel de doorbraakplaat van Julio Iglesias. Dat geef ik dan alvast weg. En ik heb een heel mooi plaatje uit het Smits archief. Tenminste, wat voor mij in ieder geval voor het eerst was dat ik wist, oh, van nederpop kun je dus echt heel erg houden. En dat kwam nog voor Elkwin voor mij. Dus nou ja, dat ga ik allemaal morgen vertellen. Ik wens je een hele fijne avond. En veel plezier bij Simone. En blijf gewoon lekker luisteren naar NPO Radio 5. Tot morgen!
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook! Uit de meterkast!
7: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
11: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
15: Human neemt je mee in een slepende rechtszaak tegen de staat. Bert werd in 2009 doodziek door de Q-koorts en werd nooit meer de oude. Met bijna 300 andere patiënten strijdt hij al 10 jaar voor erkenning en compensatie. Kijk vanavond naar Goliath, over een juridische strijd tegen de overheid. Human, radicaal menselijk.
16: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 6 uur, Ewout de Jong is hier met het NOS Nieuws. Goedenavond.
19: Goedenavond, Simone. Nederland staat klaar om in actie te komen om de straat van Hormuz weer veilig te maken. Volgens minister Berendsen van Buitenlandse Zaken moet het dan wel gebeuren in internationaal verband. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog en het openen van de straat van Hormuz, zodat er ook weer tankers doorheen kunnen. Volgens verslaggever Lisa Schallenberg liggen er nu 500 schepen te wachten en zal het nog lang duren voordat de olieprijs weer normaal is.
20: Wat we weten uit coronatijd, als schepen lang vast hebben gezeten, dan kan het weken of maanden duren voordat die hele logistieke ketens weer zijn genormaliseerd, voordat al die schepen weer liggen op de plekken waar ze horen. Ja, en dat is dan dus ook nog met dat grote vraagteken als die straat ook echt open gaat en blijft.
19: Een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris zegt inmiddels dat er handtekeningen zijn gezet onder het akkoord tussen Iran en de VS. Het zou zijn getekend door president Trump, vicepresident Vance en Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf. Tesla heeft de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer misleid met de informatie over zijn zelfrijhulpsysteem. Dat zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. En de goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en zijn gebaseerd op onrealistische aannames. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. En 2 jaar later werd hij in zijn woonplaats Druten gearresteerd. Dan voetbal. Kan Kaapverdië stunten of wordt de ploeg weggespeeld, zoals gebeurde bij Curaçao? Rond deze tijd begint op het WK de wedstrijd tegen Spanje. De Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam zit er klaar voor.
21: Oh, de spanning is, het is een goede spanning. Iedereen is eigenlijk blij. En ja, kijk, we gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is rond, je weet het nooit. Er is, elke WK is er een verrassing. Misschien is dat vandaag. En winnen we gewoon voor Spanje. Zou zomaar kunnen.
19: Ja, zou zomaar kunnen. Nou ja, in het team van Kaapverdië zitten dus ook 6 Rotterdammers. Zal gezellig zijn daar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Lokaal een bui, minima tussen 7 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. En een stuk warmer dan vandaag, 20 tot 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer.
22: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

0: voor Blondie in 1978. Denise.
1: De avond start.
0: Van harte welkom. Dit is je magische maandagavondstart. We zoeven door de jaren 70 aan de hand van weergaloze muziek. Waaronder een Franse klassieker zometeen. Daar is ook een oer-Hollandse cover van gemaakt. Je hoort vroege bandjes van zowel Christine McVie als Paul Carrack. En we gaan een muzikale drilling bouwen met z'n allen. Maar eerst nog even een leeg plekje op de playlist vullen. Aan de hand van de
2: avondspreuk.
0: Politicus en voormalig minister-president Joop den Uyl heeft ooit gezegd: ik verwacht geen relletjes. Relletjes komen altijd onverwacht. Wat is daar nou een mooie muzikale omlijsting bij? Niet te lang over nadenken, gewoon wat er komt aanwaaien. Suggesties kun je kwijt in de NPO Luisteren.

0: Breakfast in America van Supertramp.
1: De catacombe.
0: Ja. Ace, Flash and the Dynamos. Zeg jouw naam dat iets? Ik bedoel, zegt die naam jou iets? Bent je uit Sheffield? Ja. Het is een van de allereerste bands van Paul Carrack. Maar ze besloten al snel hun bandnamen wat simpeler te maken. Af te korten naar Ace. En een van

0: avondspreuk.
1: Ja, maar voordat we het over de avondspreuk hebben... Cynthia die app net dat Julie en Claire op 27 januari 2027 te zien is in Nijmegen. Dankjewel, Cynthia. Goed, de avondspreuk. Er wordt vlijtig geappt over een mooi plaatje bij de uitspraak van Joop den Uyl. Ik verwacht geen relletjes. Relletjes komen altijd onverwacht. De NPO-luisterapp staat open voor je suggesties. We gaan door met een van de beste liedjes aller tijden. Dat is mijn ongezouten mening. En ik heb het dan ook aangevinkt voor onze toplijst van aanstaande vrijdag. The Isley Brothers en Harvest for the World.

0: Fleetwood Mac.
1: Oeps, gebeurt er nou?
0: Nee, nu bent u veel te vroeg, mevrouw. Even wachten. Fleetwood Mac. Moment. Een hele ongeduldige Christine McVie. Maar ik wil je eerst nog even wat vertellen namelijk. Dat was dus Fleetwood Mac, Say You Love Me uit 1967. En het werd geschreven en gezongen door Christine McVie. En zij had toen al heel wat muzikale sporen achter zich liggen bij een bluesband genaamd Chicken Shack. Onder andere, vrij vertaald als Kippenhok. En ze klonken dus zo.

0: muzikale drieling.
1: We gaan drie plaatjes draaien uit de jaren 70 met de ene overeenkomst. En aan jou de vraag, wat zal ik draaien als derde in de serie? Als je ideeën krijgt, hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. En we beginnen met JJ Cale.

Johnson en zijn beroemde Moondance. Daarvoor Gloria Gaynor, How High the Moon. En als eerste dus J.J. Cale en het geweldige Cajun Moon. Nou, de app belt uit. Genoeg maanliedjes uit de jaren 70. Eens even kijken. Show Waddy Waddy komt binnen. Let's go! Mud, Moonshine Sally zie ik hier. Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, geweldig. En dan een oud liedje genaamd Blue Moon of Kentucky, uitgebracht door Shaking Stevens and the Sunsets in 1973.

heerlijk. Het complete album van Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Leo Sayer Moonlighting, Janis Joplin Half Moon en Michael Nesmith. En als uitsmijter, Ad Nijkamp.

0: Shannon van Henry Gross.
1: De avondspreuk.
0: Joop den Uyl heeft ooit gezegd: ik verwacht geen relletjes. Relletjes komen altijd onverwacht. Nou, superdank voor alle suggesties. Wij gaan voor The Clash en White Riot.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. €55 miljoen. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
18: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
17: Het weer. Vanavond en vannacht in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

huishoudelijke mededelingen voor je. Straks gaan wij het 7 seconden spel spelen. Daarmee kan je in de prijzen vallen. En als je zin hebt om mee te doen, dan kun je gewoon even een berichtje sturen in de NPO Luisterapp met het woord meedoen. Deze hele week is onze avondster de Sweet. Wat zal ik zo van ze draaien? Of Love is like oxygen. Love is like oxygen of de Ballroom Blitz. Je kan het doorgeven ook via de NPO Luisterapp of even via onze Instagram. Gewoon zoeken op de avondstart. Door met Shocking Blue. Een stukje advies. Never marry a railroad man.

aan het tijdloze What's Going On? Dat vroeg hij in 1971. En we gaan even op de schommelbank zitten, samen met Dolly Parton. Op Valentijnsdag 1977 brengt zij het album New Harvest First Gathering uit en bestormt de hitlijst met het nummer Applejack daarvan. En in de tekst zingt ze over één man, maar die is eigenlijk geïnspireerd door twee heren die haar in haar jonge jaren de banjo hebben leren spelen in Tennessee. Haar oud-oom Philip en een kennis van de familie, Perry Sawdust Lindsey. En samen werden zij Applejack.

0: En het was het woord Frankie Valli uit de gelijknamige film, hè? Grease.
1: De Avondster.
0: Pompende baslijnen, ruige gitaarriffs, regelrechte glamrock, en dan heb je het natuurlijk over de Sweet. Ze werden opgericht in Londen in 1968 als de Sweet Shop, later afgekort tot de Sweet en daarna kortweg Sweet. Nou, we gaan deze week iedere avond steeds iets meer snoepen van de muziek van deze weergeloze band. En er is inmiddels gestemd, zie ik hier, met 65% wordt het...
2: Hell yeah!

Looking Glass en hun Evergreen over Brandy en haar liefde voor een zeeman. En het nummer had niet alleen succes in de muzikale hitlijsten trouwens. Ook de naam Brandy werd opeens razend populair in de Verenigde Staten. In 1971 stond het nog op nummer 353. Toen kwam dit liedje uit in 1972 en toen steeg hij naar nummer 40. En een jaar later zelfs naar nummer 40 en toen naar 82. 140 en toen naar 82. Met stip 271 plaatsen gestegen. Maar dit even terzijde. Zometeen gaan wij het 7 seconden spel spelen. Maar nu eerst nog even zwelgen in een heerlijke plaat van Neil Young uit 1978. Comes the time.

0: Carole King, I Feel the Earth Move, brengt ons bij het 7 seconden spel. En dat ga ik spelen met Willem uit Castricum. Goedenavond, Willem.
1: Goedenavond, Simone. Fijn je te horen.
0: Zit je er lekker bij, joh?
1: Ik zit er heerlijk bij.
0: Ja?
1: Ja.
0: En jij kent de regels van dit spelletje, hè?
1: Ja, drie fragmenten, of één fragment en drie kansen.
0: Ja, precies. Steeds 7 seconden, maar je weet het misschien al na de eerste.
1: Nou, ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook. Nou, en anders geen probleem.
1: Ik ga voor het zadeloes, hoor.
0: Ja. Heel goed, heel goed. Nou, succes Willem. Hier komt-ie.
1: Dank je wel. Dat is Paul McCartney, Mull of Kintyre. Ja.
0: Dat reken ik helemaal goed. Paul McCartney en zijn band. Weet je nog wie
1: die heet?
0: Ja, Wings. Ja, hartstikke goed.
1: Topband.
0: Hey, je krijgt de hele mikmak. Een powerbank, een fietszadelhoesje en bloemzaadjes.
1: Wat ben ik een boswachter voor jullie, nou, zeg. Dankjewel.
0: Hey, heb je zelf een tuin of ga je het in het wild planten, die zaadjes?
1: Nee, ik heb een tuin. Oh. Een leuke achtertuin op het zuiden, ook nog.
0: Oh, dus, heerlijk. Nou Willem, het komt allemaal jouw kant op. Dankjewel voor het meedoen. Ik ga nu de complete plaat voor je draaien. Over het geliefde tweede thuis van Paul en Linda McCartney in Schotland, hè?
1: Heel mooi.

of power. Only so much oil in the ground. Dit nummer ontstond na een grote olieramp bij hun in de buurt in de baai van San Francisco in 71. En een van de saxofonisten van de band, Steven Kupka, die vertelde toen een verhaal aan de band dat hij als 8-jarige een keer bij de schooldirecteur moest komen. En die vroeg hem of hem iets dwars zat. Nou ja, en toen zei de jonge Steven: wat gaan we doen als de olie opraakt? Nou, de directeur wist helemaal geen raad met die vraag, dus die heeft hem meteen teruggestuurd naar de les. Met andere woorden: I don't want to talk about it. En daar heeft Rod Stewart het dan weer over.

Jackson 5, I want you back. En dat brengt ons aan het eind van deze maandagavond start. Heel graag tot morgen. Zometeen nog veel meer heerlijke 70s muziek bij Gerja Wolf in de avond van 5. Wij gaan eruit met de Allman Brothers Band. Van het album Idlewild South uit 1970. Midnight Rider. Mooie avond. Tot

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker. Met programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer voor Sesamstraat de stem van Ernie.
17: Wat zei jij nou, Bert?
18: Haal die banaan nou eens uit je oor.
17: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
16: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Op het WK voetbal heeft debutant Kaapverdië voor een stunt gezorgd door met 0-0 gelijk te spelen tegen topfavoriet en Europees kampioen Spanje. Vooral in de tweede helft voerden de Spanjaarden de druk op, maar gescoord werd er niet. De volgende wedstrijd van de Kaapverdianen is maandag tegen Uruguay. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

dat was hem. Oh, mijn muzikale held Stevie Wonder en Sir Duke. Een eerbetoon, een muzikaal eerbetoon aan die legendarische jazzmuzikant Duke Ellington. Maar ook Count Basie komt langs, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Glenn Miller. Ze worden allemaal geëerd door mijn muzikale held. En die taal, even de boodschap is krachtig, hè? Heel krachtig en heel eenvoudig. Muziek is een universele taal die mensen met elkaar verbindt.

0: Ja, het wachten is voorbij. We zitten midden in de week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Ik vind het een van de mooiste muzikale jaren, weken van het jaar, kan ik je vertellen. Sinds zaterdag dompelen we ons helemaal onder, van voor naar achter en van boven naar onder, in die geweldige jaren 70. En ook vanavond gaan we daar heerlijk mee door. Fijn dat jij erbij bent. Zet je radio maar lekker hard. Plof op de bank. Geniet van 3 uur lang heerlijke evergreens uit dat legendarische decennium. En Rob, ja, Arjan heet vanavond Rob. Want mensen zeggen goedenavond Ger en Arjan. Vanavond ben je Rob.
1: Ja, ik reageer ook op Arjan, oké?
0: Okay? Ja, nee, dat mag natuurlijk, ja. En Pedro zegt, is Arjan alweer ingestort? Nee, Pedro, hij heeft gewoon een avond geruild. Hij zit hier op donderdag en vrijdagavond. Ja, er waren even wat personele wisselingen nodig. Fijn dat jij er wel bent, Rob.
1: Ja, gezellig. Ja. Leuk.
0: En we zijn allebei een beetje schor. Ik van het de hele dag meezingen met al die geweldige evergreens uit de jaren 70.
1: De hele dag gedaan?
0: Ja, de hele dag. Ik kan alles. Je kunt alles meezingen uit dat decennium. Het is zo geweldig. En jij bent schor, want je komt net van een festival terug.
1: Ja, ik ben naar een festival geweest onder Tilburg. Best Kept Secret.
0: En, Best Kept Secret.
1: Ja, iets andere muziek, maar ook leuk.
0: Oh, heerlijk. En kun je ook alles meezingen, of dat niet?
1: Nou, niet alles, maar...
0: Nee.
1: Nou, maar de artiesten ook zelf doen.
0: Mag je het vanavond lekker goed maken. Lekker meeblaren met al die muziek. Zometeen gaan we bellen over een iconisch WK-moment uit de jaren 70. Ik ga bellen met Auke Kok. Hij heeft er een boek over geschreven. En Bob is onderweg ergens in Noord-Amerika voor zijn roadtrip. En aan jou de taak om te raden waar die vanavond staat. Is het Mexico? Is het Amerika? Is het Canada? Zometeen komt de eerste hint. En natuurlijk die allerlekkerste muziek uit de 70's. Kortom, achteroverleunen, meespelen en meegenieten hier op NPO Radio 5. Zometeen Olivia Newton-John met een ballad uit 77. Maar eerst deze. T-Set en She Likes Weeds.

0: Vincent, die appt naar de NPO-luister-app. Hij zegt, oh, wat mooi. Olivia Newton-John, Sam. Mooi met een dubbele uitroepteken erachter. Het stond op haar album Don't Stop Believing uit 1976.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
0: Ja, ik wil even dat je dit hoort.
2: Laten we er niet al te rauwe van zijn, dames en heren. Het is een prachtige droom geweest voor het Nederlands elftal. Hadden we het gehaald, dan zou Rinus Michels vanavond de Droomland hebben gezongen. Dat zong hij vroeger zo vaak. Maar de sprong is, ik zei het straks al, net te kort geweest. In de finale hebben we niet ons beste spel gespeeld. Tweede worden in zo'n geweldig toernooi. Dat is uiteraard toch altijd nog een glanzende prestatie.
0: Ja, een glanzende prestatie. Zo klonk het destijds nuchter op de radio vlak na het laatste fluitsignaal. Maar ja, in heel Nederland overheerste vooral de klap. We hadden verloren. Inmiddels zijn we ruim 50 jaar verder en we vieren de week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. En met het huidige WK in volle gang kijken we vanavond terug naar dat ultieme sporttrauma uit 1974. Het oranje van Johan Cruijff betoverde de wereld met totaalvoetbal, maar ze verloren de finale. Was het nou pure pech? Was het Duitse veerkracht? Of speelde het beruchte zwembadincident in het Spelershotel misschien wel een rol? Schrijver en historicus Auke Kok, hij zocht het tot op de bodem uit voor zijn boek 1974, Wij waren de beste. En Auke heb ik aan de telefoon. Goedenavond.
3: Een goedenavond.
0: Dag. Ik zeg totaalvoetbal. Kun je nog eens even uitleggen, wat is dat ook alweer?
3: Ja, dat is eigenlijk heel simpel hoor. Dat wil eigenlijk zeggen dat spelers in een schijnbare chaos door elkaar heen lopen.
0: Ja.
3: Terwijl ze toch steeds allemaal weten wat ze doen.
0: Oké, en ze kunnen ook elkaars plek innemen, overnemen?
3: Precies, dus iemand komt dan door het spel, die rolt heel hard achter een bal aan. Ja. En die blijft dan en die gaat dan van zijn plekje weg.
0: Oké.
3: Okay. En een medespeler ziet dat en die neemt dan zijn plekje over. Oh. Waarna weer een derde speler zijn plekje overneemt. En zo verder en zo verder.
0: Ja. En was
3: dat... En dat was voor iedereen in de wereld, buiten Nederland, was dat heel speciaal. Een soort revolutie.
0: Ja.
3: En de tegenstanders wisten ook vaak niet wat ze meemaakten. Het was echt de Clockwork Orange.
0: Wauw.
3: Werd dat genoemd.
0: Ja, het ultieme verrassingselement, zeg maar.
3: Het was een spektakelstuk, zeker.
0: Ja, wat mooi.
3: Ja.
0: En tijdens die aanloop naar het WK van 74 was er nog niet eens zoveel belangstellingen voor het Nederlands elftal. Maar
3: tijdens het
0: WK, kun je zeggen dat toen die oranje gekte een beetje is geboren?
3: Ja, dus het is in de laatste, zeg maar, wat nu dan een uitzwaaiwedstrijd heet. Dat was een hele droevige vertoning in de Kuip voor iets van 12.000 mensen.
0: Mm-hmm.
3: In de regen, 0-0 tegen Roemenië, geloof ik. En het echo'de toen, Pipo, koeien, door het lege stadion.
0: Ja. Oh.
3: En stom en tot ieders verbazing, toen Nederland dus enkele weken later zijn eerste wedstrijd op het WK ging spelen in Hannover tegen Uruguay.
0: Ja.
3: Toen zag je ineens het halve stadion daar oranje.
0: Wow.
3: Ze waren allemaal spontaan, zoals het toen nog kon, in de auto gesprongen. Snel bij de sigarenboer een ticket gekocht. En de spelers wisten tijdens het WK dus niet wat ze zagen.
0: Wauw, wat geweldig.
3: Ja.
0: En het is eigenlijk nooit meer overgegaan daarna, hè? Dat oranje legioen wat
3: meegaat. Nee, dat is nu echt veel groter dan toen met allemaal marketing en zo.
0: Ja.
3: Maar het is wel het oranje legioen is wel iets speciaals in de voetbalwereld.
0: Ja.
3: Zeker.
0: Hey, en er wordt ook het beste team van het toernooi dat niet won genoemd, las ik. Wat geweldig, hè? Want iedereen vond ze hun dus het beste, het oranje team.
3: Ja, waren we ook.
0: Maar ja, ze hebben niet gewonnen.
3: Ja, zo gaat het in het voetbal soms. Maar voor in zijn algemeenheid was het geen trauma. Maar die finale hadden we nou maar net iets beter gespeeld. Hè? Zoals Herman Kuipers met zijn nuchtere timbre ook zei. Het heeft niet zo goed gespeeld als in de vorige wedstrijden.
0: Nee, precies.
3: Nou, dat is een understatement.
0: Ja, nogal, hè?
3: Ja.
0: Want die oranje selectie die leeft een beetje als popster in dat hotel, zag je. En ze zagen er ook heel anders uit dan de andere elftallen. Ze hadden gewoon lang haar en een beetje onverzorgd hier en daar. Ze waren heel open. Iedereen kon komen in dat hotel ook.
3: Deden ze ook.
0: Er werd flink gerookt, er werd gedronken. Hoe reageerden die anderen op dat losse Amsterdamse levensstijl van het oranje elftal?
3: Ja, die buitenlanders die daar kwamen, die keken hun ogen uit. Het was ook het hotel was ook geen eens in zijn geheel afgehuurd. Dus er kwamen ook allerlei andere gasten die liepen er rond, zaken die er en dergelijke. Mm-hmm. Ja, en die de Nederlanders die liepen daar rond alsof het nou ja, zomaar een beetje was.
0: Yeah.
3: En zo'n toernooitje voetballen en dan ook lekker van stappen.
0: Ja, ja, precies.
3: En, en dan stiekem op de kamer cognacjes drinken en veel geld kaarten en zo. Nou, fijn. Dus ja. De Duitsers waren heel jaloers. Want de Beckenbauer, de aanvoerder, ja, ging naar zijn trainer. Hij zegt, ja, die Hollanders die spelen immer zo locker. Dus ze zien te locker, dat willen we ook.
0: Oh. Viel geluk.
3: Ja, kan ja, locker. Maar helaas waren we een beetje te losjes.
0: Ja, te los,
3: en liberaal, want in de finale was de fut er een beetje uit.
0: Precies, toen waren de Duitsers toch de laatst lachende. Maar ja, kan je nou zeggen, heeft dat zwembadverhaal daar nou ook nog mee te maken? Of is dat gewoon onzin om te zeggen?
3: Nou, dat heeft er. Kijk, in welke mate, dat is natuurlijk nooit helemaal te zeggen. Maar dat Cruijff, onze aanvoerder en ook de grote ster.
0: Mm-hmm.
3: Dat hij. Ja, het draait eigenlijk allemaal om hem. En ja, hij was op die zondag 7 juli 1974 zichzelf niet, want hij had een kleine week daarvoor met wat spielerij,
0: ja,
3: in het spelershotel met wat meisjes gezwommen en iedereen was naakt, want niemand had een badpak bij zich.
0: Mm-hmm.
3: Daar is verder eigenlijk ook niks gebeurd.
0: Nee.
3: Op een heleboel andere avonden trouwens wel.
0: Okay.
3: Maar nou net op deze avond niet. En, maar daar was dus een undercover journalist bij. En die schreef daar een heel smeuïg verhaal over in Bild. En dat nieuws bereikt ook Barcelona, waar Dani Cruijff zat met haar drie kinderen.
0: Ja. Ja.
3: En toen waren er rapegaren en ja, die ging bellen en haar moeder ging bellen en haar vader ging bellen. En afijn. Dus ja, Johan zag zijn huwelijk daar ongeveer te grond gaan.
0: Ja.
3: En hij was een enorme family man, dus hij hing daar enorm aan.
0: Ja.
3: Dus hij verscheen op. Dus het kwam allemaal nog net op tijd goed op, mm-hmm, op die zondagochtend. Maar hij strompelde met rauw omrande ogen ongeveer het veld.
0: Precies,
3: op.
0: Het
3: en was geen schim
0: in.
3: En was geen schim van de vorige wedstrijd.
0: Nee. Hey, nu zijn we 52 jaar verder. Gisteren heeft Nederland voor het eerst gespeeld.
3: Ja.
0: Als je daar naar kijkt, wat mis je nu het meest van dat pure rebelse oranje uit de jaren 70, van het elftal van nu? Wat is de grootste verandering?
3: Ja, de grootste verandering is dat elftal had heel veel bluff in zich.
0: Ja.
3: Heel veel bravoure.
0: Mm-hmm.
3: Stoere gasten van de straat. En nu hebben we toch een elftal ideale schoonzonen.
0: Oh ja. Ja.
3: Ze zijn ook allemaal vroom. en bescheiden. En dergelijke.
0: Ja.
3: We hadden toen in 1974 iets meer bescheiden moeten zijn. En nu zouden we wel iets meer bravoure mogen hebben.
0: Oké, nou.
3: Ja, vind ik wel.
0: Ik vind het mooi. Ik kijk in elk geval uit naar zaterdag. Dan is de volgende wedstrijd. Geef jij ze nog een kans of niet?
3: Ja hoor, ik denk dat ze best kunnen groeien. Ik denk niet dat ze de wereldbeker gaan pakken. Maar ik denk wel, ze waren nu al beter dan in de vorige wedstrijd.
0: Precies.
3: In de friendly games.
0: Ja, ja.
3: En dus ik denk dat ze gaan groeien en best nog wel wat wedstrijden gaan winnen.
0: Nou, je bent een ras optimist, dat weet ik toevallig. En,
3: zeker.
0: Mooie woorden. Auke, dank je wel dat je ons even mee terugnam naar die legendarische finale van 1974. En jouw boek, even kijken hoor, die ligt gewoon in de boekwinkel. Is gewoon verkrijgbaar, of niet?
3: Ja, we hebben 2 jaar geleden, toen het 50 jaar geleden was, een hele mooie gebonden jubileum-editie uitgebracht voor de demonstratieve prijs van €19,74.
0: Oh ja,
3: geen geld.
0: Ja, leuk.
3: Ik zou zeggen, naar de winkel.
0: Goed zo. Of even kijken op jouw website, aukekok.nl. Mag je ook kijken. Dank je wel, Auke.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: Ja, en ik zat als meisje van 8 met natte haartjes op de bank te kijken naar die finale. Waar was jij? Wat deed jij? Hoe zat jij te kijken? Laat het mij maar weten via die NPO Luister-app. Hoe beleefde jij het WK van 1974? Keek je eigenlijk wel? Misschien deed je wel heel wat anders. Misschien muziek luisteren?

0: Tavares en Don't Take Away the Music. Je mag echt alles doen. Je mag alles van me afpakken. Maar van die muziek moet je afblijven. Ha.
1: Waar is Bob?
0: Ja, hij is voor ons op pad. Hij gaat mee naar het continent Noord-Amerika. Maar zit hij nou in Mexico? Zit hij in Amerika? Zit hij in Canada? Dat is aan jou om te raden. Dit is hint nummer 1.
2: Het is prachtig hier. De natuur domineert, hoewel het dal hier nogal vol kan zijn met toeristen. Ik stap uit. Hé, een bordje. Pas op voor beren. Boah, gelukkig komen die alleen 's nachts het eten uit je auto halen. Nou, dan ben ik wel weer vertrokken.
0: Een goede eerste hint, zou ik zo zeggen. Waar zal die zijn? Als jij het denkt te weten, mag je dat even appen naar de NPO Luister-app. En is je antwoord goed, ga je in de rode hoge hoed. Rond 10:30 trekken we daar een winnaar uit. En ik houd een beetje kort met praten, want ik heb zo ontzettend veel fijne muziek klaarstaan. Ik wil graag zoveel mogelijk draaien, dus ik ga snel door.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

0: Europe, c'est moi.
1: C'est moi.
0: C'est moi, Jérôme. Ja. Zeg daar maar eens wat op in je beste Frans. Ja, 1973, kun je dat zeggen in het Frans?
1: Hoe zei je?
0: 1973.
1: Hoe was het ook weer?
0: Kom zo bij je terug, oké? Okay? Denk er even rustig over na. Misschien is het niet een van de bekendste nummers van de Queen of Soul, Aretha Franklin, First Snow in Kokomo. Maar voor haar is het een heel nostalgisch nummer. Ze schrijft het over een tripje naar Kokomo, Indiana, waar ze haar toenmalige schoonmoeder gaat ontmoeten. Ze is op dat moment gescheiden van Ted White en reist samen met haar tourmanager en vriend Ken Cunningham. En met hits als Respect, You Make Me Feel Like a Natural Woman en Think is Aretha Franklin in de jaren 60 al uitgegroeid tot een enorme ster. Overal waar ze komt, wordt ze herkend. Maar in het rustige stadje Kokomo is dat anders. Daar ervaart ze weer even vrijheid, zonder de druk van haar sterrenstatus. En in het nummer zingt ze over alledaagse gebeurtenissen. Kinderen die instrumenten leren spelen, iemand die in de sneeuw valt, een pasgeboren baby. Het roept herinneringen op aan een tijd voordat ze de Queen of Soul zou worden. Aretha schrijft het nummer als een soort gedicht. Het heeft geen refrein en zelfs geen drums. Het bestaat vooral uit haar stem en de piano, waardoor het een van de meest minimalistische nummers uit haar repertoire is. Tegelijk laat het heel sterk haar talent zien als verhalenverteller en als pianiste. Op het nummer is ook een bekende naam te horen, Donny Hathaway. Hij bespeelt het Hammond-orgel. En daarnaast zingen haar zussen Carolyn en Airman mee als achtergrondzangeressen. En wat betreft het tripje naar Kokomo? Aretha en Ken Cunningham krijgen later samen een zoon, Keekalf. Maar ze trouwen nooit.

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Om een keertje precies te zijn, 1973, Nieuw Neussans, 73.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Pas je

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel en het woord gekte. Als kunstenaar maakte Schippers onder meer een pindakaasvloer. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

Heerlijk, die pianoakkoorden. Ah, sorry, ik weet, ik mag het niet zeggen, maar ik doe het toch. Wat mij betreft gewoon het mooiste ABBA-liedje. Zelfs 50 jaar later, want hij komt uit 1976... 50 jaar later klinkt hij nog net zo lekker als de allereerste keer dat ik hem hoorde.

mensen die het er niet mee eens is. En dat mag, hè. Iedereen heeft zo zijn eigen smaak. Smaak is persoonlijk. Hoe zeggen ze dat? Ja, geloof het wel. Fijn dat jij luistert, John, naar de avond van 5. En blijf dat lekker doen. Rob en ik, wij houden je tot 11 uur vanavond gezelschap. En de avond van 5 douche die blijft even uit deze week. Geen shower power, maar daarvoor in de plaats het populaire 7 seconden spel. En hoe dat werkt? Nou, ik laat zo een fragment horen van 7 seconden. En aan jou de taak om te raden over welke gebeurtenis dit gaat. Klinkt simpel, toch? In dit geval vanavond is het een tv-programma. De tune van een tv-programma. Probeer het maar eens. Ik heb in totaal 3 fragmentjes van 7 seconden klaarstaan. En hoe minder jij er nodig hebt, hoe meer je wint. Dus heb je maar 1 fragmentje nodig, dan win je alles. En hoe meer fragmenten je nodig hebt, hoe meer prijzen er steeds afgaan. Dus nou, dat is best wel apart, zeg maar. Maar goed, als jij denkt, nou, tv-programma's uit de jaren 70, daar mag je mij wel voor bellen. Mag je je opgeven via de NPO Luister-app. En dan heb je een minuut of 6. En dat is dat andere ding, hè, met jaren 70. Nummers duurden in één keer een stuk langer dan in de jaren 60. Ik heb vanavond ook weer nummers van 6 minuten, 5 minuten, 4 minuten. En deze, Steve Miller, 3 minuut 35. Dat is alweer mooi gemiddeld.

0: Heerlijk, hè? Genesis en Follow You, Follow Me. De eerste single van het trio Genesis nadat Steve Hackett de band had verlaten. Het album waar het op staat heet dan ook And Then There Were Three.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, ik heb het net eigenlijk al een beetje uitgelegd, dus ik kan het heel kort houden, want dan gaan we lekker door met die geweldige muziek uit de jaren 70. Zometeen laat ik jou een fragment horen van een tv-programma uit de jaren 70 en aan jou om te raden om welk programma het gaat. En hoe meer fragmenten jij nodig hebt, hoe minder prijzen je gaat winnen. Zo simpel is het eigenlijk. En als je mee wilt spelen, als jij denkt, oh, ik ben wel thuis in de jaren 70 tv-programma's, dan mag je even een appje sturen naar de NPO Luister-app en wie weet bellen we jou dan zo om mee te spelen.
1: Het 7-seconden-spel.

0: Eigenlijk een soort naspel van anderhalve minuut, dit Eric Clapton. En opnieuw gebruikt hij de tuin als een metafoor voor de liefde.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Het is tijd voor een spelletje en ik heb Sjaak aan de telefoon. Goedenavond, Sjaak.
2: Hoi, ja, goedenavond.
0: Geniet je een beetje van de jaren 70 muziek?
2: Zeker, we gaan weer een beetje terug in tijd. Hè?
0: Ja, en, mag ik vragen hoe oud jij was toen de jaren 70 begonnen?
2: Toen was ik, even kijken, 12.
0: Oh, dus het is een hele belangrijke periode voor jou geweest.
2: Ja, echt zonder meer.
0: Ja, waarin je muzieksmaak ontwikkelt. Waarschijnlijk ook wel verliefd wordt misschien wel. Lekker uitgaat.
2: Ja.
0: En ben je ermee getrouwd uiteindelijk? Of is het
2: ook dat
0: nog? Wauw, geweldig. Ja. Wat mooi, hoor. Dus belangrijke
2: nog
0: jaren
2: steeds,
0: voor jou.
2: Dus, die houden we gewoon lekker vast.
0: Nou, zeker doen. Lekker vasthouden. En ik zou zeggen, pak er ook lekker een paar keer beet deze week om te dansen samen op al die heerlijke muziek die langskomt. Ja. Hey, ik ga met jou het 7-seconden-spel spelen.
2: Ja.
0: Ik laat jou zo een fragmentje horen. En weet je bij dit eerste fragment al over welk tv-programma het gaat? Dan win je het hele prijzenpakket. Dat wil zeggen een powerbank, een fietszadelhoesje en bloemzaadjes. Allemaal van NPO Radio 5.
2: We gaan goed luisteren en ons best doen.
0: Oké, nou ik denk dat het jou gaat lukken. Vooral omdat je 12 was. Nou ja, misschien is dat ook alweer maar lastiger juist. Ik ga verder niks zeggen. Ik ga me gewoon aanzetten. Ik wens je heel veel succes, Sjaak. Hier komt ie.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat was het eerste van.
2: Sesamstraat.
0: Nou, Sesam, hartstikke goed. Ja, en dat doen we natuurlijk ook een beetje met een reden.
2: Ja, want, met Wim
0: T. Schippers is ons ontvallen vorige week woensdag. Ja, echt ontzettend. En hij was natuurlijk de stem van Ernie. Jarenlang. Ik heb zo'n mooi fragmentje.
2: Ja, er zou toch weer een nieuwe serie in gaan spreken.
0: Ja.
2: Ik weet niet of het al gebeurd is, maar...
0: Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet, of dat al gebeurd is. Maar je was 12 toen ze begonnen, zei je net. Toen was je natuurlijk wel een beetje oud voor Sesamstraat.
2: Ja.
0: Ik wil niks zeggen, maar...
2: Nee, je bent nooit oud genoeg, hè?
0: Nee, dat is waar. Nee, het blijft echt altijd leuk, hè? Ja, dat...
2: Zo is het. En nu kijken we weer af en toe met de kleinkinderen.
0: Oh, ook helemaal geweldig. Wat goed. Ja, superleuk. Dus in die zin, het is tijdloos. Dat kunnen we rustig zeggen. Hey, de alle prijzen, het hele pakket komt jouw kant op. Ik geef jou even terug aan Rob. En dan ga ik je
2: helemaal
0: zo meteen... Dan gaan we het naar je opsturen.
2: Ja, dankjewel. Nog een fijne uitzending.
0: Ja, nou, dat gaat helemaal lukken. En dank voor het meedoen, hè, Sjaak. Nog een fijne
2: week.
0: Joe.
2: Ja, inflex.
0: Dag. Ja, en ik heb een mooi fragmentje klaarstaan van Bert en Ernie. Toch ook om Wim T. Schippers even te eren vanavond. En het gaat over vriendschap.
3: Ode aan de doden.
4: Weet je, Bert? Jij bent een echte vriend. Ik ben slordig en jij houdt niet van slordig. Maar omdat ik je vriend ben... Vind je het niet erg dat ik slordig ben?
5: Niet zo erg, Ernie. Maar ga nou maar slapen, hoor.
4: Maar dat is vriendschap, Bert. Iets niet zo erg vinden omdat je om hem geeft. Hij slaapt al. Oh, ik vind het niet erg dat hij slaapt, want hij is mijn vriend. Daar ben je nu vriendjes voor. Bert.

0: Dit was de radiovriendelijke versie, zonder dat tweede couplet, weet je wel. En het tweede refrein en die vier regels in het midden van het derde couplet. Hij duurt eigenlijk nog veel en veel langer, maar ja, dit was al 4 minuut 15. Het is echt waar, ik kan zoveel muziek niet draaien, omdat er gewoon te weinig tijd is.
1: Waar is Bob?
0: Dus snel door met Waar is Bob. Er komen al veel antwoorden binnen, maar er zijn er maar een paar goed. Er is ook nog maar één hint geweest. Ik zie dat heel veel mensen zitten op Yellowstone. Daar staat hij niet, mensen.
2: Voorbij komen, ja,
0: daar zit hij niet. Nee, dus iemand zei Canada, daar zit hij misschien wel, misschien niet. Daar ga ik nog even niks van zeggen. Maar niet in de Rocky Mountains in elk geval. Nee. Daar zit hij ook niet. Waar hij wel zit, nou, misschien helpt deze tweede hintje wel verder op weg.
3: Dit park is beroemd om zijn watervallen, grote bomen en bijzondere bergen. Daar zie ik de eerste al. Tjonge, wat stijl.
0: Ja, het is echt een iconische berg in dat park. Dus ja, waar zou het zijn? Ik ben er ooit geweest, lang geleden. En daar zagen we de Melkweg. Lagen we op ons rug, gewoon 's nachts op de rug, op de grond. In een slaapzak, want het was best fris. En dan zag je zo de Melkweg over je heen. Nou, dat was zo bijzonder. Zo donker is het daar in dat park. Ja, geen kunstverlichting, helemaal niks. Waar het is, als jij het denkt te weten, laat het maar weten via de NPO Luister-app. Ga ik door met een Nederlandse icoon, Cordy van der Bos. Weet je wat we gaan doen vandaag, Rob?
2: Enig idee? Ze heeft het wel weer door, toch?
0: Anders vraagt het van Connie. Ja.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Maar liever dat man, dat wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Lewis Mazing uit de jaren 70, hè? Geweldig, Connie van der Bos, weet je wat we doen? En daarna Harold Melvin en zijn Blue Notes. En Satisfaction Guaranteed. Nou, dat is eigenlijk de titel boven dit programma. Hoe zeggen ze dat in het Nederlands, Rob? Help even.
1: Satisfaction, dan was
0: guaranteed. Dus gegarandeerd.
1: Ja, succes gegarandeerd.
0: Succes verzekerd, zeg maar. Met al het moois uit de jaren 70 wat langskomt.
2: De Evergreen Week van de jaren 70.
0: Ja, want ze waren voor heel veel mensen een tijd van zoeken, een tijd van vrijheid en van je eigen weg vinden, die jaren 70. En dat geldt ook voor Ellie Zuiderveld, bekend van Ellie en Rickert. Ze beweegt zich in de wereld van artiesten als Joost Nuissel, Ramse Shaffy en Boudewijn de Groot. Maar midden in dat decennium gebeurt er iets wat haar leven voorgoed verandert. Ze komt tot geloof. Samen met Rickert staat ze later zelfs op de EO Jongerendag, waar hun muziek voor heel veel jongeren ontzettend belangrijk wordt. Wie is er niet mee groot geworden? En ik ben heel benieuwd hoe Ellie terugkijkt op die jaren 70. Goedenavond, Ellie.
3: Hallo.
0: Dag. Ben je al een beetje bekomen van het grootste worshipconcert onlangs?
3: Ja, joh.
0: Ja?
3: Ja, het was eigenlijk zo voorbij, hè? Ja. Tenminste, ons onderdeeltje.
0: Ja.
3: Maar het was leuk.
0: Wat een happening, hè? Maar ja. Die jaren 70, daar gebeurde zoveel in je leven in de jaren 70. Als je nu terugkijkt op die periode, hoe kijk je er dan op terug? Hoe was die periode voor jou?
3: Ja, dat was heel bijzonder. Ook wel hectisch, maar ja, ook wel heel, heel prachtig, mooi, romantisch. Het was ook de hippietijd, hè?
0: Ja.
3: Alles kon, alles mocht. Wij waren dan de vrijgevochten mensen die zich weer afzetten tegen onze ouders.
0: Mm-hmm.
3: Zoals het al generaties lang gaat. Maar dit was natuurlijk wel heel speciaal.
0: Ja.
3: We droegen ook aparte kleren. En ja, we gebruikten hasje. En zaten met mensen nog tot laat toe liedjes te zingen met gitaren. En zo ontmoeten we natuurlijk ook Lennart Nijg en Boudewijn.
0: Mm-hmm.
3: Heb ik meest prikkenbeen met hem opgenomen.
0: Ja, ja, zeker. En het klinkt als een goede herinnering. Alsof je er mooi op terugkijkt op die periode.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja,
3: het was mooi.
0: Hey, en toen in 1977 stonden jij en Rickert voor het eerst op de EO Jongerendag. En daar hebben we even een klein fragmentje van.
4: Er loopt een man door de velden.
0: Ja, nou, als je dit dan hoort, Ellie, wat denk je dan? Wat gaat er door je heen?
3: Ja, dat was voor ons ook heel apart, want wij waren christen geworden. Maar we hadden nooit gedacht dat wij dan dat zouden gaan uitdragen op die manier.
0: Nee?
3: We dachten, we stoppen met zingen gewoon.
0: Oké, helemaal, de muziek zou verdwijnen uit je leven?
3: Nou, zoiets. Misschien moeten we heel wat anders gaan doen.
0: Ja.
3: Maar toen kwamen er allemaal nieuwe liedjes, onder andere dit liedje.
0: Ja.
3: We maakten toen de plaat Levend Water. En,
0: maar het is toch wel gek, hè? Dat je dan datgene wat je het liefste doet en het beste kan, namelijk muziek maken en liedjes schrijven en zingen.
3: Ja.
0: Dat je dan, als je dan tot geloof komt, dat je denkt, nou, dan zal God dat wel niet gebruiken. En dan, hoe mooi is het dat hij dan juist dat pakt, waar je van houdt en waar je goed in bent. En dat zegt, ja, maar ga het maar voor mij gebruiken, zegt hij dan.
3: Ja, maar het is niet zo dat je dan denkt, hij zal het wel niet. Maar
0: mm-hmm.
3: Misschien wil hij ons wel naar Timbuktu sturen.
0: Ja.
3: Ik had als kind mijn vingertje opgestoken toen de pater vroeg wie wilde laten naar de arme kindertjes.
0: Oh ja?
3: Dus ja. Dus ik dacht, nou, daar gaan we hoor.
0: Ja. Oh,
3: maar nee hoor.
0: Ja, wat mooi. Maar, hey, want een jaar later vertelde je over je bekering. Daar heb ik ook even een klein fragmentje van.
5: Heb jij nou iets ervaren van dat uitstappen uit het oude leven en dat ingaan in dat nieuwe?
6: Ja, heel erg. Maar ik heb ook echt gebruld naar de Heer op een gegeven moment. Van, nou, waar bent u dan? En als u er bent, kom dan. En daarom heb ik het denk ik ook heel sterk ervaren van, nou, het oude werd gewoon weggenomen en ik werd ergens ingezet. En wat het allemaal inhield, dat snapte ik helemaal nog niet.
0: Dat is mooi, ook die stem, hè? Zo jong inderdaad, zo lang geleden.
3: Ja, zo'n lief stemmetje, prachtig. Oh, mooi hoor.
0: Wat denk je als je dit hoort?
3: Ja, nou, dat onbevangen, hè. Dat, als je net een christen bent, dan heb je een schat gevonden en die wil je aan de hele wereld uitdelen.
0: Ja.
3: Zo'n gevoel heb je dan. En het was ook zo.
0: Ja, en je zegt daarin, hè, van als ik wist niet waar ik aan begon, zeg je in het fragmentje.
3: Nee.
0: Als je dat van tevoren had geweten, had je het dan gedaan, denk je, of niet?
3: Ja.
0: Ja?
3: Dus toch.
0: Het is allemaal waard geweest.
3: Het is het allemaal waard geweest. En ook met vallen en opstaan. En we zijn nu op een heel ander punt beland. Rickert zingt niet meer.
0: Mm-hmm.
3: Hij schrijft wel prachtige gedichten.
7: Ja, zeker. Ja.
3: En ik ben weer een nieuwe cd aan het opnemen. Op mijn 80ste, moet je nagaan.
7: Je zingt nog steeds. Ja hoor. Ja, mooi. Hey, want wat veranderde muzikaal meteen na jullie bekering? Had je meteen het gevoel van, ja, we gaan een hele andere kant op. We gaan andere liedjes maken?
3: Niet muzikaal hoor. Meer textueel.
7: Ja.
3: En dat ging langzamerhand. Vormde dat zich. We zongen eerst nog over Parsifal.
7: Oh ja.
3: En dat veranderde langzamerhand in andere termen. Maar wat we ook... We ontdekten de Bijbel. En vooral Rickert. Ik ben katholiek opgevoed, maar hij helemaal humanistisch. Hij kende de Bijbel niet.
7: Nee.
3: Dus iedere keer als hij weer wat vond, dan zei hij, joh, moet je horen wat die vogel zegt.
7: Ja.
3: En dan kwam er weer een nieuwe tekst en een nieuw liedje.
7: Mooi hoor. En je hoorde net jezelf uit 1978. Als je nou één ding tegen de Ellie van de jaren 70 zou mogen zeggen, wat zou je haar dan mee willen geven?
3: Rustig aan. Maar dat zeg ik ook tegen Ellie van 80, hoor.
7: Ja. Rustig aan, dan hou je het lang.
3: Ik ben een hele mooie cd aan het opnemen. En dat doe ik ook heel rustig aan mee.
7: Ja.
3: Dat is met André van der Weijden.
7: Mm-hmm.
3: En er komen hele mooie terugblikjes op.
7: Oh, mooi.
3: Over mijn leven.
7: Ja, beetje als Paul McCartney in zijn nieuwe album. Die kijkt ook een beetje terug op zijn jeugd.
3: Dat doen we allemaal, hè.
7: Ja.
3: En Connie van der Bos kreeg de kans niet.
7: Nee.
3: Er was ook een vriendin van me. De tranen sprongen net in mijn ogen. Want ik dacht, wat was dat toch een lief mens.
7: Ja, en ook een prachtige stem. Hey, en jouw nieuwe cd, heb je al een idee wanneer kunnen we die verwachten?
3: Nou, in de loop van dit jaar. Want hij gaat over 80 jaar.
7: Oké.
3: En er is ook een heel mooi nummer op, een Opus 80 in C. En Niemandsland.
7: Ja.
3: En het bos van de dansende bomen.
7: Prachtig. Oh, nou hé. Iets om naar uit te kijken. Ik heb nu iets klaar voor je staan. Al je haren zijn geteld. Want we zitten natuurlijk in de jaren 70.
3: Ja, en die zong ik met Albert op de jongerendag.
7: Ja, nou super.
3: Melt.
7: Ja, Albert Smelt. Ja, nou. Ik ga hem even draaien. Dan gaan we even terug naar de jaren 70. Dankjewel, Ellie. En heel veel succes verder met het opnemen van de cd.
3: Ja, dankjewel. Was leuk.
7: Ja, tot ziens hoor.
3: Goeie avond nog.
7: Dankjewel.
3: En blijf luisteren hoor.
7: Nou,
3: doeg.
7: Fijn, dankjewel.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Ik heb
9: veel
13: pijn.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks Bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie Olifant.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
0: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
20: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

12 jaar en mijn vader neemt me mee naar de bioscoop. Een van de eerste keren dat ik ging. En dan is daar Saturday Night Fever. Een van de mooiste liefdesliedjes uit de jaren 70. Afkomstig van die soundtrack van de film Saturday Night Fever.

luisterde de avond van vijf. En blijf dat lekker doen, hè. Ik ben nog een heel uur bij je, samen met Rob. En ik hou het kort, want er staat echt zoveel moois klaar. Zometeen Pink Floyd, 6 minuten, dikke 6 minuten. En het zijn allemaal lange tracks en ik wil ze zoveel mogelijk draaien. Dus wat mij betreft gaan we zo lekker snel door met de muziek. Je krijgt ook nog de derde hint van Waar is Bob? Uit ergens uit Noord-Amerika. En over 2 van de prijs van 1 ga ik je zo meteen meer vertellen. De 4 zussen, ken je ze nog? Debbie, Joni, Kim, Kathy. Mega succesvol waren ze in de jaren 70. Wij kennen ze beter als Sister Sledge. En ze hadden zeker 3 knallers van hits in de jaren 70. En ik ga er zo eentje van draaien. En dat doe ik na Player en Baby Come Back.

Fire schreef hij een belangrijk hoofdstuk in de popgeschiedenis. En wat hem zo bijzonder maakt, is zijn vermogen om hele gewone mensen en alledaagse situaties om te zetten in tijdloze muziek. En zijn nummers voelen vaak aan als kleine filmpjes. Ze zitten vol emoties, vol herinneringen en allemaal herkenbare momenten uit je leven. Ik ga zo als eerste dit nummer draaien, James. Maar welke daarna komt, ja, dat bepaal jij. Welk nummer van Billy Joel wil jij daarna heel graag horen? Het moet dus wel uit de jaren 70 komen. Dat is de enige voorwaarde. En voor de rest is de keuze aan jou. Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. Ja, ik kondigde net al Pink Floyd aan. Jaap zit erop te wachten, zegt hij. Ik blijf nog even wakker voor Pink Floyd. Hij komt na deze. Everything I Own.

0: En jij gaat helemaal los op Rob, of niet?
1: Ja, dit is hele lekkere muziek dit. Ja.
0: Maar zij woonde een tijd in Nederland.
1: Ja, ik weet niet of ze nog steeds hier woont, maar ze heeft in ieder geval connectie met Nederland. Ze heeft getrouwd met een Nederlandse, volgens mij een
0: geluidstechnicus. Maar jij zag haar een keer optreden in Assen.
1: Ja,
0: of in
1: een discotheek. Stond ze daar gewoon op 5 meter afstand voor me. En, ja,
0: en ze zei, hey Rob, how you doing?
1: Ja, dat zei ze. Ja, toen heb ik een handtekening gegeven.
0: Ja, geweldig. Mooie herinnering hoor, Sister Sledge.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, je hoort hem al. Billy Joel. Billy Joel, zoals hij zelf ook eigenlijk wel een beetje mooier vindt. Hij zit in 2 voor de prijs van 1 vanavond. Zonder twijfel een van de grootste singer-songwriters van zijn generatie. Met klassiekers als Piano Man, Just the Way You Are, Uptown Girl... en We Didn't Start the

0: Ja, volgens velen, ik denk ook wel jij en ik erop, een van de beste gitaarsolo's uit de popgeschiedenis, hè?
1: Ja, en ik heb net gehoord dat jij er dus bij was in Berlijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Bij Live in Berlin.
0: Ja, toen, klopt. Ik had net de Vierdaagse van Nijmegen gelopen en met mijn sere voetjes zat ik achter in de auto. Mijn man en een vriend van ons ging die reden. En ik mocht lekker achterin op de achterbank liggen slapen en uitrusten. En ja, in Berlijn, we waren erbij bij dat concert.
1: Ik ben enorm jaloers, echt.
0: Nou, dat komt niet vaak voor, want meestal ben ik jaloers op jou. Want jij gaat echt het ene concert na het andere af. Geweldig.
1: Deze overstijgt alles.
0: Maar deze overstijgt inderdaad wel heel veel. Ja, en op de app die loopt ook vol met mensen die zeggen, ja, deze mag gewoon niet ontbreken straks in die evergreen lijst van de jaren 70. Nou, je weet wat je moet doen. Als je hem erin wil hebben, moet je even gaan stemmen.
2: Waar is Bob?
0: Tijd voor onze derde hint van onze goede man. Waar is Bob, de stem van Railway? Waar staat hij vanavond? Veel goede antwoorden komen er binnen en dat zien we graag. Maar misschien heb jij deze hint nog even nodig. Even goed luisteren nog.
3: Bijna loodrecht torent deze rots boven alles en iedereen uit. Mij niet gezien dat ik die ga beklimmen. Ik geniet wel van het uitzicht over deze bekende vallei in dit National Park, met bekende bergen zoals deze El Capitan, maar ook Half Dome.
0: Ai, nou, die laatste hint, dat is een hele grote hint. Ga daar maar eens even op zoeken en dan zie je zo waar die staat. En nou, we hebben trouwens een kaart staan op nporadio5.nl. En dan de avond van 5, dan zie je de kaart en alle plekken waar Bob al is geweest. Dat is ook wel eens leuk om te bekijken. Maar als jij weet waar die staat, laat het maar weten via de NPO Luister-app. Ik heb 2 nummers voor je klaarstaan. Die duren samen ongeveer 5 minuten. Moet je nagaan, die 2 nummers duren korter dan Pink Floyd net. Maar ze zijn wel allebei heel erg lekker. Ah, oh, er hangt iets in de lucht. En het begint met L en het eindigt op Yves de. En ik ben er gek op. Het is van John Paul Young.

0: Ja, dat einde is zo grappig. Eerst heel hoog en daarna heel laag. En dan ontzettend om jezelf kunnen lachen. Joni Mitchell en Big Yellow Taxi.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. Waar is Bob? En ik heb aan de telefoon Rom. Goedenavond, Rom.
2: Goedenavond, Gerja.
0: Uit Amersfoort.
2: Uit Amersfoort, inderdaad.
0: Nou, daar woon ik vlakbij. Dus dat is hartstikke mooi. Misschien hebben we elkaar wel eens op straat gezien. En dan niet geweten dat jij Rom was en ik Gerja.
2: Nee, het zou zomaar kunnen. Ja,
0: het zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja. Ja, hoe is het? Heb je een goede dag gehad vandaag?
2: Ja, vandaag een perfecte dag. We zijn vandaag in Noorwegen aangekomen. Van Zweden naar Noorwegen gereisd.
0: Oh, ik ben jaloers, nu al. Wauw.
2: Oh, is dat zo? Nee, hoeft niet.
0: Ja, het is zo mooi daar. Het is echt zo mooi.
2: Ja, absoluut. Ja. Het is echt wonderlijk. Gewoon elke keer weer verbazen we ons. Over die enorme schoonheid. En Zweden heeft dat en Noorwegen dat. Ja, ik zeg altijd de eerste dag Noorwegen, dus dat moeten we nog gaan ontdekken.
0: Mm-hmm. Is het de eerste keer in Noorwegen, of niet?
2: Ja, voor de eerste keer in Noorwegen. Ja.
0: Ik vind Noorwegen altijd iets ruiger nog. Het is nog rustiger en nog ruiger dan Zweden. Ik heb altijd een beetje, als je van Schotland houdt, dan hou je ook van Noorwegen. Het is echt zo'n mooie. Maar het is een prachtig land met hele vriendelijke mensen. En hoe reizen jullie rond? Met de auto of met de camper?
2: Met de camper.
0: Nou, wat goed. En onderweg gewoon lekker NPO Radio 5 aan. En geniet je een beetje van de jaren 70 muziek?
2: Ja, heerlijk. Dit is, ik denk, het beste decennium in de muziek.
0: Ja,
2: die ooit geweest is.
0: Ja, eens. Echt elke plaat die langskomt, denk je, heerlijk. Ja. En dan kunt nog stemmen, hè, tot donderdagmiddag 12 uur voor jouw toplijst. En dan weet je zeker dat jouw favoriete nummers erin terechtkomen. Dus dat, als je de tijd hebt, dan is dat misschien nog de moeite waard om even te doen.
2: Dat gaan we zeker doen dan.
0: Nou, maar daarvoor bellen we niet met elkaar.
2: Want
0: jij denkt te weten waar Bob staat. Vertel eens even.
2: Ja, ik denk dat Bob vandaag in Yosemite National Park staat.
0: In Yosemite, en anders zegt Yosemite. Het is de een zegt dit, de ander zegt dat. Het is net als Billy Joel of Billy Joel.
2: Ja.
0: Wie het weet mag het zeggen, maar we bedoelen volgens mij hetzelfde. We gaan het eens even vragen aan Bob. Hier komt de oplossing. Nee, ik ga niet de oplossing doen. Ik ga deze doen.
3: De plek waar ik ben is Yosemite National Park in de Verenigde Staten.
0: Ja, het is helemaal goed.
2: Ja.
0: Hij zegt zo mooi Yosemite. Yosemite National Park.
2: Yosemite,
0: ja. Prachtig nationaal park. Ben je er ooit geweest?
2: Nee, daar niet. Ik ben wel in Los Angeles geweest. Maar dat is natuurlijk een stukje naar het zuidwesten toe.
0: Ja.
2: Ten opzichte daarvan.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar ben ik nog nooit geweest. Nee. Het staat wel een beetje op het verlanglijstje. Maar dat in Europa hebben we ook nog zoveel mooie plaatsen te ontdekken.
0: Ja, geweldig. Ja, dat is absoluut waar. Nou, maar ik wens jou een hele goede vervolgreis door Noorwegen. En ik geef je even terug aan Rob. Dan gaan we je gegevens noteren. En dan zorgen wij dat die waterfles van de avond van 5 jouw kant op komt.
2: Dank je wel.
0: Ja, oké. Nog een fijne vakantie, Rom. En leuk dat je meedeed.
2: Oké,
0: dank je wel.
2: Doei.
0: Daag. En die trein komt op gang. En die komt op gang. Nou, iets sneller. Ja hoor. Kwartje erin en dan gaan we.

5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Al Green, ook in de 80, de goede man. En nog steeds ook muzikaal actief. En het brengt ons bij dit.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Billy Joel. Vanavond in 2 voor de prijs van 1. Of is het nou toch Billy Joel? Joel. Ja, wie het weet wil het zeggen. Weet je wat, we vragen het gewoon even aan hem zelf.
2: Well, when I growing up in the States, it's Joel. But every time I go to Europe, I'm called Joel. So I really don't know. I kind of like Joel.
0: Ja, dus het maakt hem eigenlijk niet zo heel veel uit. Hij vindt zelf Joel heel erg mooi, dus nou, dan laten we het daar gewoon even bij. De liedjes van Billy Joel, dat zijn net kleine films, vol herkenbare momenten uit het leven. En een mooi voorbeeld daarvan is dit nummer, James. Het staat op het album Turnstiles van 1976. En in dit gevoelige liedje zingt Billy over een jeugdvriend die een andere weg in het leven kiest dan dat hij zelf had verwacht. Het is een warm, melancholisch nummer over dromen, over verwachtingen en over keuzes die we onderweg maken. Zometeen hoor je welke jaren 70 hit van Billy Joel jij graag wil horen. Maar eerst nemen we even de tijd voor deze albumtrack van Billy. Hier is die, James.

0: Billy Joel en The Entertainer. En dat was de tweede keus en dat was jouw keus. En hartstikke mooi. Een minder bekend nummer vind ik ook wel eens leuk om te horen. Hé, hey, dit was hem weer, de avond van 5, de eerste van deze week.
1: Ja, was gezellig.
0: Ja, dankjewel Rob. Zeker, was zeker leuk. En dank voor alle berichten van jou, de luisteraar. En ja, Willy zegt nog Billy Joel, Entertainer, klinkt een beetje Iers. Dat vond ik ook wel leuk. Ja, vond ik ook leuk. Een beetje die Tin Whistle zat erachter, Tin Whistle-achtig zat erdoor. En nou, dank voor alle berichtjes. Het wordt allemaal gelezen, er wordt op gereageerd zoveel als we kunnen. En we houden ervan dat ze binnenkomen sowieso. Morgen zitten we hier weer samen, ook weer met jou Rob, ook gezellig. Kijk ik ook weer naar uit. En ik hoop dat jij dan ook weer zit te luisteren. We spelen ook weer het 7-seconden spel morgen. En Bob gaat weer voor ons op stap ergens in Noord-Amerika. En aan jou weer de taak om te raden waar die staat. En als je nu nog geen afscheid kunt nemen van de jaren 70... en ik ga gewoon lekker blijven luisteren voorlopig... blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Want die gaat gewoon door met die muziek uit de jaren 70. En misschien moet je nog wel werken zometeen of ga je slapen. Rob en ik wensen jou het beste van deze nacht. En onthoud, hè, waar jij ook bent en wat je ook doet... er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor iemand anders. Eén ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 11 uur, Dorald Megens met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig. Kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Goeie zelfruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
24: Het is middernacht, het begin van dinsdag 16 juni. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers' vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's zoals de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Door het eerste balcontact dus, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking, hier en daar een bui bij 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten 's ochtends een enkele bui en dan wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar lang premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar lang de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's, zoals de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op 2K voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking, hier en daar een bui bij 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder andere Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Het weer, het is bewolkt met hier en daar.